En Koundé. Daar is allemaal geen wijziging in. Dat klinkt allemaal vertrouwd, ook in de tweede helft. Ook geen wissels aan de kant van Irak. Die hebben in de eerste helft al een keertje gewisseld. Hebben hun held, hun spits, naar de kant moeten halen. Hussein. Al-Haramadi is zijn vervanger. Dembele, geen goede controle. Dat liep bijna niet goed af daar bij het Irakezen. En nu een counter. Wat de mensen in het stadion graag zouden willen zien. Want die willen natuurlijk wel een beetje wedstrijd merken. Al-Amari. En Al-Harimadi. Dus weinig verschil tussen de namen in de nummers 9 en 16. Maar goed, het gaat erom wat ze presteren op het veld. De namen, dat volgt wel. Mbappé, daar even jagend alleen. Balverlies. Mbappé richting Barcola. Olise. Kone. Dat was een moeilijke beweging om daar tussendoor te gaan. Olise houdt zich in. Koundé verovert. En daar aan de overzijde staat heel wat water. Frankrijk en Irak hebben trouwens nog nooit tegen elkaar gespeeld. Dus het is een primeur hier op het WK. En dan meteen een wedstrijd die zo lang stil ligt. Er is nog een beetje geluk dat die eerste helft helemaal is afgewerkt. Dat je niet midden in de eerste of de tweede helft 2 uur moet gaan zitten. En dan nog eens opnieuw een pauze van een kwartier. Of dat geweest zou zijn, dat weet ik uiteraard niet. Dat weet alleen de FIFA, want de FIFA heeft net ook beslist dat er geen hydration break zal zijn. In de tweede helft, niet nodig. Allicht zal Infantino de spotjes al lang geteld hebben. Of hij de inkomsten daarvoor. Mbappé, na 5 minuten in de tweede helft. Eerste aanval, buitenom. Voorzet te ver, opgepikt daar normaal gezien door Koundé. Maar ook hij kan daar niet bij. De grote baas van Frankrijk excuseert zich voor deze paas. Hij werd gisteren natuurlijk ook bevraagd op die persconferentie die 18 minuten duurde. Wat hij nu vond van het debat tussen Messi en Ronaldo en hem. En alle topschutters die er al geweest waren. Kane en Haaland. Wie is de beste schutter? Hij moest er een keertje mee lachen. En antwoorden dat hij die vraag nog kan stellen is eigenlijk al zeer vreemd, want er is er maar eentje en dat is de Lionel. En die heeft vandaag dat nog een keertje kracht bijgezet. Heeft er dus nu al 5 in 2 wedstrijden. En we hebben heel wat wereldbekers gehad waar de topschutter niet aan 5 doelpunten kwam. Natuurlijk meer landen, een aantal zwakkere landen tussen. Je kan een aantal goede scores neerzetten. Maar goed, de overwinning van Argentinië tegen Oostenrijk is dan ook niet meteen dat het een heel klein land is. Frankrijk wacht. In het middenblok. Niet laag uiteraard. Dat gaan ze niet doen. Daar is het moeilijk voetbal. En ik vrees dat dat wel eens de hele tweede helft zou kunnen zijn. En dat Frankrijk vooral ervoor wil zorgen dat ze niet een doelpunt gaan slikken. En proberen als Irak een beetje gaat aandringen om een doelpunt te maken. Dat er dan ruimte zal gaan ontstaan. En dan een van hun snelle mannen op de counter het verhaal kan beëindigen.

Geen overtreding over de nieuwe kapitein, want dat is Ibrahim Bayesh. Die in de Verenigde Arabische Emiraten speelt. Nu Hussein er niet meer bij is. Mbappé, opgang getrokken. Buitenkant Barcola. Eén mannetje kwijt. Dat wordt moeilijk daar in de hoek. Maar zet zijn lichaam stevig zodat hij in balbezit kan blijven. Olise. Via Koundé richting Dembele. Met de voorzet. Barcola kan niet helemaal koppen. Ding vangt op. En nu een mogelijkheid tot counter. En kijk eens wie die komt afbreken. Hij heeft natuurlijk geen snertseizoen achter de rug, persoonlijk. Want hoe kan je dat zeggen als je 40 doelpunten maakt bij de meest succesvolle club van de wereld, die wel geen prijs pakt. Maar hij heeft het daar zeker niet slecht gedaan. Maar je voelt dan alles dat hij nog een prijs wil. En dat moet dan deze worden. De wereldtitel opnieuw. Dembele loopt met de bal over de lijn. Ja, soms zie je toch nog altijd dat Barcelona-effect dat hij in zijn acties heeft. Daar valt Mbappé. Mag er 2-0 van maken. Wat gebeurt er daar tussen het nummer 4, Zaïd, en de doelman? Wat een geklungel. En zo krijgen ze ook al het tweede doelpunt tegen Noorwegen. En net zoals Messi moet scoren bij Argentinië, moet ook Mbappé dan maar. Ja, deze man wordt in de goal gezet om de flaterende nummer 1 te vervangen. En Mbappé, 16 nu. Nog 2 te gaan om Messi te pakken. En de wedstrijd is meteen klaar. Hier gaan we de wedstrijd op gang brengen. Keeper staat te slapen. Wat een niveau is dit, jongens. En wie heeft de schuld? Speelt hij de bal te hard in? Let de keeper niet op? In elk geval, Dembele laat Kylian Mbappé scoren. En deze man gaat geen fijne avond tegemoet gaan. Net zoals Zaïd Toussaint van Daktabor in Irak. 2 tegen 0. Doelpunt nummer 60 voor Frankrijk. Hopelijk gaat het Frankrijk inspireren om wat tempo te maken. En te denken, ja, we kunnen echt wel een hele hoop doelpunten maken. Rabiot. Hij heeft daar een stevig blok gezet. Maar niet voor gefloten. En dat hoeft ook niet. Maar als ze zich echt op gang trekken, dan kunnen de Irakezen op snelheid niet volgen. Dat is toch een beetje ontgoochelend in vergelijking met de wedstrijd tegen Noorwegen, waar ze het balletje goed lieten rondgaan. Daar komen ze eigenlijk helemaal niet toe. Tegen een betere tegenstander, jazeker. Bradley. Blijft hij bij PSG? Dat is toch ook een vraag. Want natuurlijk wel die jonge Doué daar zien komen.
Nee, werd daar een paar keer op de schenen getrapt. En het blijft altijd toch cool, Jules Koundé. Die ondertussen toch ook al aan zijn 50ste interland toe is. Wacht nog op een doelpunt. Speelde ook bij Barça zo goed als alles. Olise. Dembele. Mbappé geeft hem nu Olise en die dropt hem op de lat. Het is gallery play van Frankrijk. En de manier waarop Mbappé daar ook tussendoor ging. En dit keer Dembele aanspeelde en deze man. Raap hem maar op, zou ik zeggen. En trap hem maar naar voren. Dan kan je niks verweten worden. Olise, bijna met dat doelpunt. Zo, hij luistert en trapt die bal heel ver naar voren. Waar zowaar Saliba het lichaam moet gebruiken om de tegenstander af te houden. Wat hij ook goed doet. Goeie tik van Dembele. Olise. Mbappé. Voorlopig is hij alleen. Daar komt Olise. Positie kiezen. Olise een dribbeltje buitenom. Zeker, simpel voorbij. Terugleggen. Naar Dembele en binnenkoppen, nee, door Rabiot. Want de doelman, die heeft warme handjes. Een bal pakken, dat zit er niet in. Deze beweging van Mbappé was ook niet verkeerd. En het gaat allemaal zo eenvoudig als ze even doorgaan. Mooie sprong van de doelman, dat wel, maar de manier waarop hij hem wegduwt, nee. Ik denk dat Jalal Hassan wel opnieuw in het doel zal komen in de volgende wedstrijd. Dat Irak tegen Senegal moet gaan spelen. Maar goed, als 48ste geplaatst. En de twee Zaïds, die zijn naar de kant gehaald. Of het daarom gaat verbeteren, dat is nog niet helemaal duidelijk. Ribin Soulaka en Youssef Amin zijn er ingekomen. Het stadion bibberde even mee, tenminste de Irakezen in het stadion. Of dit wel goed ging aflopen. Rabiot was dus heel dicht bij de 3-0. Of is het zo dat Frankrijk ook liefst deze wedstrijd alleen Mbappé laat scoren? Want hij blijft dus op twee eenheden van Messi staan. Hij heeft Klose ook bijgehaald nu. Plots gaat het allemaal snel. En wie weet wat die andere Ronaldo nog kan. Die staat wel een heel eind achter. Daar raakt hij niet meer bij. Bij Messi en bij Mbappé, bij WK-doelpunten. Maar het is morgen tegen Oezbekistan. En misschien is dat de bevrijding voor CR7 dan. En voor de Portugese ploeg. Dat zal moeten zijn. Ja, een jagende Mbappé. Dat is toch interessant, zullen ze zeggen in Madrid. Dat zou hij af en toe bij de Koninklijk ook mogen doen. Een tegenstander omverduwen. En nog eens zeggen, bij de Franse ploeg is er dan toch niet de discussie om daar centraal te staan. Pure obstructie was het op Olise. Van Doski. Linksachter, die daar wat zit te brabbelen.
Mertjans Doski speelt in Tsjechië bij Viktoria Pilsen. Die hebben we ook in de Europa League gezien dit seizoen. Pamecano, dat is flink in de rug geduwd. Maar wat moet hij anders doen? Enfin, hij kan proberen de bal zo te veroveren, maar ik wil maar aangeven, werkloos toch eigenlijk Saliba en Upamecano. Op geen enkel moment hebben ze al een actie moeten doen die hen in verlegenheid heeft gebracht. Van Jong Utrecht. Zidane Iqbal, 23 is hij nog maar. Hier opnieuw aan de bal. Hij is de jongste speler ooit voor Irak in een WK-kwalificatiewedstrijd. Was 18 toen. Rabiot. Flink opgejaagd. En Upamecano daar weg. Achteraan even. Nu terug het leer in handen genomen. Enfin, in de voeten. Frankrijk niet getest in deze wedstrijd. En de vraag is hoe dat dan in het toernooi gaat gaan. Noorwegen wordt een eerste test allicht. Maar ja, als je al gekwalificeerd bent, maakt het veel uit voor Frankrijk of ze eerste of tweede worden. Digne, buitenkant. De paas van Barcola, niet zo uitstekend. Voorlopig nog geen wissels aan de kant van Frankrijk. En Deschamps deed dat ook niet in de eerste wedstrijd. Slechts twee wissels had hij toen. Bracht Barcola en Cherki in. Dat ziet er nog wel uit dat Doué en Cherki ook nog wel wat minuten zullen krijgen. Dembélé komt een hoekschop. Is het nu toch vooral voorkomen dat de nederlaag niet te groot wordt. Digne met de voorzet. Daar is Saliba. En dat komt er ook goed. Snel genomen. Olysee. Mbappé aan de buitenkant. Dembélé alleen om aan te nemen. En het zijn er te trappen. Er is mateloze bewondering, veel te veel ontzag is toch het idee bij Irak. Want de manier waarop ze Frankrijk hier partij geven, er zit te weinig duel in. Overgave in de 16 om al die schoten te blokkeren, om de acties tegen te houden. Hier dan, 3-0. En Dembélé heeft zijn doelpunt. En Mbappé is blij, Olysee is blij, Koundé is blij. En daar staan ze met hun vieren. En halverwege de tweede helft zijn de schaapjes op het droge, op het natte veld van Philadelphia. En blijft er een knoeiboel gewoon bij Irak. En hier kan hij weinig aan doen, deze man. Voor Dembélé is het nog maar de achtste goal voor Frankrijk. Niet veel.

Olysee die perfect buitenkant voet aanspeelt. Kijk, juiste snelheid, goed aangenomen, klaargelegd. Overhoeks, zijn net 3-0.

Het zijn al wissels 4 en 5 voor Irak. Nou, het is toch redelijk vroeg, dus er is nog wel wat risico. En de tweede kapitein, Ibrahim, ook naar de kant. Misschien dat die nieuwe jongens nog wat acties op de mat kunnen leggen. Zeker als Frankrijk het tempo, niet dat dat nu vrij hoog lag, maar als ze de bal laten aan Irak, omdat het wel het is geweest. Wanneer gaat Deschamps nu wisselen? Zou toch nu snel een aantal jongens zoals Olysee en Mbappé naar de kant kunnen halen. Nou, Mbappé zal denken, ik mag wel een doelpuntje maken. En dat kan toch in 23 minuten. Geen hydration break dus in deze wedstrijd. In de tweede helft althans. En nu is meteen de wissels die we niet dadelijk gezien hadden. Doué en Cherki zijn inderdaad op het veld gekomen. En Olysee en Dembélé naar de kant. Hier is Doué. De positie daar aan de rechterkant van Dembélé. En Cherki op de 10. Viel eigenlijk niet de beste in tegen Senegal. Met een paar stevige balverliezen in de slotfase. Waar Deschamps niet helemaal tevreden over was. Hakje Doué. Graham Arnold, 4 jaar geleden, toen hij bondscoach was van Australië tegen Frankrijk. En nu lijkt er zeker eenzelfde soort uitslag te gaan volgen. En ik denk dat Mbappé gewoon nog aast op het doelpuntje vandaag. Cherki, de twee invallers. Nu ziet het hoog. Hoeft het tempo niet te liggen om Irak achteruit te duwen. Veel energie lijken ze ook niet te verbruiken, de Fransen. Allemaal zo eenvoudig. Balletje dat richting een speler wordt gekopt. Even rondkijken, aannemen, inspelen naar de medemaat. Dingen die doorloopt, bal meeneemt. En vooral zorgen dat ze geen blessure oplopen. Youssouf achtervolgd door Barcola, die de tackle ingaat. Eén keer zal het hem lukken om Barcola voorbij te gaan, maar
geen tweede keer. Youssouf Amin speelt in Cyprus bij Larnaca. Heel vaak afgewezen omdat hij te klein was. Onder meer bij Borussia Dortmund, waar een jeugdtrainer hem te klein vond. Ook in Victoria Köln speelde hij nog voor Duitsland onder 19. Kleine nummer 7. En hier Iqbal. Scoorde in een van die 21 kwalificatiewedstrijden. En een bal richting doel van de man die ingevallen is met het nummer 2, Ribin Sulaka. Speelt in Thailand. Ook daar zijn er dus spelers bij. En Dembele mooi gekruist. Hussein Ali. Hier de kleine Youssouf. Durft een actie maken. Dat is al goed. Dat is ook geen onaardige bal. En Doué kan gaan counteren. Krijgt geen overtreding mee. Is ook niet nodig. Een kwartiertje nog te gaan in deze tweede helft. In deze allicht geschiedeloze wedstrijd. Waren het niet dat Ali Alhamadi zowaar Mike Maignan bedreigt. Niet de bal tussen de palen, dat nog niet. Maar het was 1. Een goede voorzet. 2. Goed positie gekozen van Alhamadi. En 3. Gooide zich ook nog erg goed naar de bal. Dus daar valt allemaal niks op af te dingen. Alleen het laatste stukje, namelijk die bal tussen de paal krijgen en doelpunt maken, dat lukte niet.

Bal richting Barcola. Waar de Fransman niet bij kon. Absoluut niet zelfs. Hey, full house. Wordt verteld door de speaker. En wat is dat? 68.000 of zo, denk ik, in Philadelphia, Pennsylvania. Akamashim. De invallers proberen er nog wat van te maken bij Irak. Brubbel was niet onaardig, de voorzet komt er niet uit. XG, dus niet dat het zo'n gigantisch verschil is. Oké, 1.69, 0.74 zeker, maar het is niet dat de Fransen de ene na de andere kans hebben afgedwongen. Maar een echte kans voor Irak op die van Alamadina niet gezien. Christian Carambeu. En zo herkennen we af en toe toch eens iemand in de tribunes. Stapje dribbel. En vervolgens geen goede bal. Mbappé. Twee doelpunten per wedstrijd. Dat zijn er op het eind van de rit 16 dan. En u weet, hij scoorde 3 keer in de finale. Net zoals Messi. 4 jaar geleden. Toen was hij nog maar 23. En Messi nog maar 35. Digne. Mbappé. Krijgt geen strafschop. Het was wel een heerlijke beweging tussen de benen. In Europa zou dat niet zo makkelijk gebeuren. Hij wil een strafschop. Maar de Canadees gaat er niet op in. En ik vrees dat de VAR daar ook niet gaat tussenkomen. Kone. In één tijd aangespeeld. En dan ligt net buitenspel. En Cherki had het weer gezien. Hier de beweging. Tussen de beentjes. En ja, obstructie is het natuurlijk wel van Aymar. Want die houdt doelbewust Mbappé tegen. En strafschop is het dan weer niet. En de Irakees zal zeggen dat hij zijn lichaam niet kan wegtoveren. Maar het was duidelijk dat hij toch een obstructie invoerde. Even heeft de VAR gekeken en geoordeeld. Nee, dat gaan we niet doen. Eigenlijk, maar dat hoeft ook niet. Nog 10 minuten duurt deze strijd voor de Irakezen. In de hoop om nog een doelpunt te maken. Een eerredder. En deze man meteen de kleedkamer in, denk ik. Na dat toch wel redelijk ridicule tweede doelpunt wat ze tegengekregen hebben. Geeft die bal
bal mee aan Barcola. Mbappé kiest positie. Hij was hem echt aan het zoeken, maar kon er niet bij geraken. En hij kon ook zelf afwerken natuurlijk. Dat deed hij niet. Hoekschop kort genomen. Cherki speelt Digne vrij. Koundé pikt op. Jan staat nog aan de buitenkant. En stond blijkbaar buitenspel. Akliouche en Gusto. Allicht jongens die bijna niet zullen spelen op dit toernooi. Als het om de knikkers gaat. En dus komt onder meer Jules Koundé naar de kant. En ook Bradley Barcola. En deze man, Magnes Akliouche. Hij heeft wel wat in zijn mars, zegt Deschamps. Hij is al eens bij de nationale ploeg geweest, Akliouche. Maar was wat verlegen. En nu heeft hij zichzelf opnieuw gelanceerd. Bij Monaco. Heel veel techniek ook. En dan gaan we nog een minuutje of 10 te zien krijgen. Malo Gusto gewoon op de rechtsback daar. Doué nu aan de rechterkant. Cherki veroverd. Veel te ingewikkeld, die dribbles. Deed hij tegen Senegal dus ook een paar keer in de slotfase. Nederlaag 3-0, dat is inderdaad normaal. Dan zie je toch het gigantische verschil tussen ploegen als Argentinië, Frankrijk. Duitsland had het nu moeilijk tegen Ivoorkust, maar dat is toch een hoger niveau. Nederland die dan toch wedstrijden makkelijker tegen kleine tegenstanders naar hun hand kunnen zetten. En daar blijven de Rode Duivels natuurlijk ver van verstoken. Mooie beweging hier van de man met nummer 21, Marco Fargi. Ook hij is in Scandinavië geboren en getogen. In Noorwegen. Dat is een beetje gek, zegt hij dat hij daar straks tegen zal moeten spelen. Of heeft hij gespeeld? Is niet ingevallen trouwens, zie ik nu. Nee, is niet ingevallen in die eerste wedstrijd. 4,5 minuut nog. Oh, Fanti is zelf zeker ingevallen. Correct is correct. Een minuutje of 38 zelfs heeft hij gespeeld. De man van Venezia. Is er nog een doelpuntje erbij of niet? En heel warm word je niet van de prestatie van de Fransen, maar ze hebben zoveel overwicht. En ze hebben natuurlijk wel de 3 doelpunten
in C cadeau gekregen door het balverlies telkens van de Irakezen daar achteraan. Genadeloos afgestraft. Cherki gaat nog doorjagen. Die doelman die denkt, alles wat in mijn buurt komt, dat ram ik weg. Malo Busto. Komt er nog eentje. Mbappé komt er niet doorheen. Koné had meteen Cherki kunnen aanspelen. Dat deed hij niet, de man van Roma. Cherki de armen breed. Met de ontgoocheling. Mbappé, buitenspel toch? Nee, dat is het niet dan. En dat is dan niet te flink afgewerkt van Kylian in deze fase. Goede bal was het. Vertrokken en gespeeld. Mbappé naar het centrum kwam. Gebeurde niet. En zo kunnen we stilaan richting einde gaan en de conclusies al trekken dat dit eigenlijk een oefenwedstrijd was voor Frankrijk. Niet meer, niet minder. Op weg naar andere doeleinden. Over minder dan een maand intussen. Nog één keer. Loopt hij er doorheen. Mbappé voor zijn hattrick in deze wedstrijd. Oh, dat is slecht afgewerkt. Als het slecht is, moeten we het ook durven zeggen. Zeker voor hem. En zo komt hij voorlopig niet op 17. Had hij de kloof tot 1 kunnen krijgen. Nog eens een keer balverlies. En als hij dan vertrokken is tegen dit soort spelers, is hij niet te houden. En dit trapt hij heel erg raar naast. Hij krijgt nog een applausvervanging. En ja, dat is de vloek van een topper. Die zegt, deze had ik er ook nog moeten intrappen. Dat deed hij wel in de eerste helft. Met eigenlijk een schot los uit de pols, zouden we haast zeggen. In de tweede helft deze dramatische paas richting doelman. En zo krijgt Marcus Thuram WK-minuutjes die hij allicht ook niet te veel zal krijgen. En wie weet, misschien nog wel een kans op een doelpunt. Hij zal dus niet alle minuten gespeeld hebben van dit WK.

stadion wordt het vaak nogal laat omgeroepen, de wissels. Nu hebben de Amerikanen pas door dat hij naar de kant is. En de Irakees, ik denk één geel kaart hebben we gezien. Die hebben met heel veel ontzag gespeeld voor de Fransen. Ook niet verdedigd tot er dood, zouden we haast zeggen. Zoals Campverdi dat deed of Iran dat gisteren. Digne trapt niet. Maar de Fransen die kunnen een verdedigingsgordel wel makkelijker ontmijnen. Rabiot. Komt er nog een voorzet of niet? Een hakje richting Akliouche. Er is nog een voorzet zowaar. En bijna Marcus Thuram. Als het afgelopen is, zegt de Canadese scheidsrechter. En de overwinning dus voor Frankrijk. Met 6-6 gaat Didier Deschamps het moet opnemen tegen Noorwegen voor de groepswinst in de volgende wedstrijd. Twee keer dus Mbappé en één keer Dembélé. Frankrijk wint met 3-0. Graag tot een volgende keer.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident. Wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Meer muziek, meer variatie.
1: Dit is Gouden Zone FM.
2: Astro.

0: Als ik dit weekend overleef, dan zien jullie me maandag weer, hè? Later.
1: Het station met de meeste en beste hits.
2: This should be played at high volume.
1: Dit is Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knooppunt Gorinchem en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44 tussen Knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: Really
4: good.
5: Yes. It is not that funny.
4: That's not that funny.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is ons thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een 30 minuten vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht, 1 kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. Het KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM. Yeah. Hier ben ik geboren.

0: Zone FM.
1: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
0: Gouden Zone FM.

diu Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Horen grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zet er groot materieel in om overslag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Estrella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het Nibud blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32% 2 jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen 2 passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht, daardoor 7 kilometer file tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knoopend Ippenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Mijn naam is Ali Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Thuisstaan met de hoofdpunten van het radionieuws. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurige ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken, zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag, extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: is het weerbericht.
1: Vandaag wordt het zonnig en zomers warm. De temperatuur loopt op van ongeveer 25 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het lang warm. Komende nacht koelt het maar beperkt af, vooral in stedelijke gebieden. Morgen wordt de warmste dag van de week. Onder een stralende zon stijgt het kwik naar 36 graden in delen van het midden en zuiden. Het KNMI waarschuwt met code oranje voor extreme hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file nog steeds op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De vertraging neemt wel af tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam, nog wel 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden. De weg is dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.
3: Het station met de meeste en beste hits.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer file, tussen Zoeterwoudendorp en Roelofarendsveen 9 kilometer. Een grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En 57 Brouwersdam-Middelburg bij Vrouwenpolder 2 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: De hele dag door.
1: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
3: Memphis Depay schiet.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
4: Ja, goedendag en welkom bij de VIZSM van dinsdag 23 juni van het jaar 2026. We gaan lekker praten over voetbal. Samen met Freek Jansen vanaf het Corendon Resort op Curaçao natuurlijk. Ja, het was een aardige WK-dag, moet ik zeggen. Met wereldsterren in actie gezien. Zo. Wedstrijden die gestaakt werden voor het eerst dit WK. Misschien wel voor het eerst in heel lange tijd op een WK. Dat weet ik eigenlijk niet. Moet Michel Appink misschien een keertje uitzoeken. Heb je genoten vandaag?
5: Ja, ik heb zeker genoten. Ik vond het echt een ongelooflijk leuke WK-dag. Ook omdat het was weer sterrenslag deel 2. Ja. De sterren die het moeten laten zien, die moeten opstaan. Ja, die stonden weer op. Het blijft gewoon genieten dat je weet met Messi, Mbappé, Haaland. Je gaat ervoor zitten en ze leveren. En twee doelpunten Messi, twee doelpunten Mbappé, twee doelpunten Haaland. Ja, ze nemen alle drie hun land bij de hand en wijzen de weg. En nee, dat was echt. Ik heb echt genoten. Ik heb het op echt wat vermaakt. En het was ook inderdaad gek om te zien. Want om daarmee te beginnen, Frankrijk natuurlijk. Vannacht voor de mensen in Nederland en hier natuurlijk 's avonds. Ja, een rust van 2 uur.
4: Ja.
5: Want eerst speelden ze, er was al noodweer op komst. Maar en toen ging het helemaal los, vlak voor rust. Je zag ook wat spelers naar binnen rennen. Naar het luisterfluitje, ja, voor rust. En toen kwam het bericht door van ja, de bliksem, alles. En dat duurt nog wel even. Toen werd er steeds verder uitgesteld. En uiteindelijk hebben ze 2 uur lang in die kleedkamer een beetje rondgedwaald, denk ik. Ja, toen kwamen ze naar buiten en hebben ze de tweede helft snel gevoetbald zonder drinkpauze. Ze dachten, nu moet het ook snel voorbij. Ja, ik denk dat in de tussentijd de organisatie van de FIFA, of de FIFA bij de WK ook wel even gedacht van wow, die wedstrijd moet wel echt gespeeld worden nu. Want we zaten ook te denken, stel dat dit door blijft gaan en hij kan vandaag niet gespeeld worden, moet het misschien morgen. Dan
4: ja, een heel schema, bla bla bla.
5: Dus zij blij dat het gespeeld is. Frankrijk gewonnen en weer door.
4: Ja, het kwam ook echt met bakken uit de hemel. Ik had ook wel meelijden met al die supporters die je in beeld zag. Je zou daar maar zitten, hè. Je wordt kletsen en kletsen. Dan moet je ook nog eens wachten.
5: Toen ze weer verder gingen, 2 uur later, iedereen zat er weer.
4: Ja, dat is wel geweldig.
5: Want ik kan me nog voorstellen dat je misschien Amerikanen kaartje hebt, dat je denkt, nou...
4: Ja, maar ik denk dat 90%
5: mooi geweest.
4: Aardig in de buidel heeft getast voor het kaartje. En die denken van, weet je wat, wat er ook gebeurt, wij gaan gewoon die hele wedstrijd kijken.
5: Ja.
4: En toen voor het verhaal is het natuurlijk wel
5: leuk. Ja, en toen keek ik naar rust nog echt wel een mooi moment te zien, hoor. Een mooi doel van Dembélé.
4: Kijk je naar Kylian Mbappé, Freek? Want we hadden eerder op de dag Lionel Messi, gaan we het straks over hebben. Ja. We hebben ook Erling Haaland natuurlijk gezien. Ja. Het is het WK van de sterren.
5: Ja, het is echt WK.
4: En het WK waarop topscorerstitels afgepakt en verdeeld gaan worden. Lionel Messi is natuurlijk nu de all-time topscorer. Overgenomen van Miroslav Klose natuurlijk.
5: Ja.
4: Op 18 doelen
5: staat hij nu.
4: Ja, ongelooflijk natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet de vraag of Mbappé die titel ooit over gaat nemen, maar wanneer.
5: Ja.
4: Hoe kijk je naar Mbappé?
5: Ik ben benieuwd of dat dit toernooi al zo is. Dus alles hangt er puur vanaf hoe ver Frankrijk en Argentinië komen. Maar ja, je geniet ervan. Het is echt baas boven baas. En ze trekken zich ook op bepaalde, misschien wel onbewust, maar ook aan elkaar op.
4: Messi ook nog, denk je?
5: Nee, Messi heeft dat niet nodig. Nee. Maar Messi, het is wel natuurlijk fenomenaal. 5 doelpunten Argentinië, 5 keer Lionel Messi. Ja, dat... Maar dat dan inderdaad puil laten. Mbappé weer 2 doelpunten gescoord.

0: Maar toen, terwijl je achter gaat, de muziek even draaien. Natuurlijk,
1: ja.
0: Bij, hè?
1: Ja, hier zijn ze ook blij.
0: Ja, hebben ze ook de Messi's en de Mbappé's ontlopen. Nee, en geweldig doelpunt. De mensen die hem niet gezien hebben, die nu net wakker zijn, zoek hem even terug. Want vooral de 1-0, we komen zo bij de 2-0. Dat was een krankzinnig moment. Maar de 1-0, fantastische actie, Mbappé. En dat is echt verwoest, een schot met links. En die overtuiging, dat is schitterend om te zien.
1: Ja, die 2-0 was inderdaad wel krankzinnig, hè? Maar ook wel een goede goal, gewoon door het druk zetten van Dembélé en het afgeven op Mbappé.
0: Ja, nee, maar
1: natuurlijk, de fout van de keeper was natuurlijk waanzinnig.
0: Matthijs, dit heeft niks met druk zetten te maken.
1: Okay.
0: Dit is gewoon de aloude opbouw. ik moest gelijk aan Hans Kraaij denken. En dan moet ik niet altijd niet direct, maar die heeft dit al zo vaak aangegeven. Ga nou niet als speel je als Irak tegen Frankrijk. Dan moet je jezelf niet gaan overschatten dat je zelf in je eigen 16 eventjes lekker relaxed kan opbouwen. Terwijl die Fransen die staan voor je snuffert al in de sprinthouding om druk te gaan zetten. Op zich kan dit wel, want dit was ook een simpele paas. Komt hij nog een keer? Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar of kijker vannacht hebt geslapen. Zoek hem even terug. Dit was gewoon de klassieke opbouw. De bal van de verdediger die de doeltrap neemt, die wordt hem dan naar de keeper die 5 meter naast hem spelen. Alleen, wat doet onze grote Irakese vriend? Die speelt veel te hard die keeper in. En ook schuin voor hem, waardoor hij niet meer bij kan. Ja, het was echt krankzinnig, amateuristisch, hachelijk. Maar doe dat niet.
1: Nee,
0: ook die 3-0 kwam voort uit ook weer een beetje Irak, wat dacht van, nou, we gaan lekker rond de eigen 16 een beetje opbouwen. Ja, ik denk echt, ik ken ook je tekortkomingen in zo'n wedstrijd. Want het is gewoon zonde, want wat we net zeiden, ik vond dat Irak ook voor delen van de wedstrijd best wel organisatorisch, best wel op orde had. En als je dan op zo'n manier dan die ballen weggeeft, ja, dan is het voor Mbappé was het gewoon een gratis doelpuntje.
1: Ja, absoluut.
0: Ook, omdat Dembélé hem fantastisch ook gewoon gelijk aflegt. Zijn er genoeg die, denk ik, jas hem zelf binnen en hij legt hem opzij. Toen was het helemaal gedaan. Ja. Dus, maar mooi Mbappé. Het is genieten dat ze gelijk in topvorm zijn, zichzelf laten zien. En daarvoor en daarna hadden we ook grootheden in actie. Hè?
1: Ik wil eerst naar het daarvoor gaan.
0: Ja,
1: de dag begon natuurlijk met Lionel Messi. Argentinië tegen Oostenrijk. 2-0, twee goals van Messi. Allereerst, Freek, waar hebben wij die wedstrijd gekeken?
0: Ik wou net zeggen, de dag begon niet zozeer met Lionel Messi.
1: Nee.
0: De dag begon met Matthijs Vechter, die op een klif zichzelf terugvond. En dacht, ga ik wel of ga ik niet springen? Uiteindelijk heb je besloten om toch te springen. En 2 keer zelfs,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, dat moest er gewoon een keer gebeuren.
0: Ja, de eerste groep hier had ik meegenomen daar naartoe. En toen waren er 3 die sprongen. Dat zagen jullie vanuit Nederland. Toen waren we benieuwd wie gaat er springen.
1: Onder andere Marco Timmer.
0: Onder andere Marco Timmer. Dat gaan we tot in lengte van jaren horen. En toen stond jij daar boven op die cliff.
1: Eerst was Tim Tempelaars gegaan.
0: Ja, Tim Tempelaars. Die zei niks. Die ging staan en die sprong.
1: Die ging gewoon.
0: Te kijken van, waar is Tim? Oh, die ligt er daar aan het weer water. En toen dacht jij, toen werd Matthijs, wat even Matthijsje. Je werd even heel klein dat je niet tikt. Dat je dacht van, oké.
1: Nou,
0: ik heb op zich best wel een leuk leven gehad. Maar om dan nu zo te springen.
1: Ja. Van dat afstandje leek het nog wel mee te vallen. Ja. Maar als je echt op die cliff gaat staan.
0: Ja,
1: ja, mensen zullen ze misschien afvragen, waar gaat dit in hemelsnaam
0: over? Nee, maar even, want dit was een topprestatie. 2 keer sprongen, maar mag ik de journalistieke vraag aan jou stellen?
1: Oké.
0: Op het moment dat jij daar stond, wat ging er door je heen?
1: Wat ging er door mij heen? Ik dacht van, is dit wel heel erg slim om te doen?
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja.
0: Maar,
1: want je zit naar beneden te kijken. Je staat naar beneden te kijken. Ja. En je denkt van, ja, het is toch wel hoger dan het leek
0: maar
1: van
0: toen,
1: de afstandje.
0: En er stond een klein bordje bij. Denk goed na, want dichtstbijzijnde
1: ziekenhuis. Jumping is dangerous.
0: Nou, dat er ook dichtstbijzijnde ziekenhuis is 60 minuten rijden.
1: Ja, dus precies,
0: Die hebben jullie maar niet gezegd. Maar,
1: nee.
0: En toen sprong je en toen was het kassa.
1: Nou, het is ook gefilmd. We gaan die beelden niet laten zien.
0: Nee, niet.
1: Maar ik zag wel terug dat ik even aan mijn techniek moet gaan werken.
0: Nee, ja, het was ja, en jouw tweede sprong
1: was
0: beter.
1: Het was een beetje spartelen. Ja, tweede sprong was wel beter.
0: Toen je er eenmaal in voor in de Caribische Zee, je kwam boven water. Heerlijk, dacht, nou, dat hebben we toch wel gedaan.
1: Ja, dat is wel echt een goede beloning, hoor.
0: Ja, voor de mensen in Curaçao, die weten wel Westpunt.
1: Schildpadden, hè?
0: Playa Forti. Playa Forti.
1: Geweldig Playa was Grandi. Het.
0: Daarvoor hebben we schildpadden gezwommen.
1: Duikbril op.
0: Daarna Playa Forti, daar kun je springen. Daar weten de luisteraars of kijkers die op Curaçao geweest, die weten dat. En daarna hebben we daar, nu komen we, daar hebben we natuurlijk Argentinië tegen Oostenrijk gekeken. Met 2 Oostenrijkers om ons heen. Hier waren allemaal Argentijnen bij de eerste wedstrijd. Daar 2 Oostenrijkers. Ja, dat was wel weer een grote Messi-feest. Ja, was het wel.
1: Eerst natuurlijk de gemiste penalty.
0: Ja.
1: Dan denk je ook wel van, het is ook gewoon een mens. Hij heeft vaker penalties gemist, maar op een WK zou je misschien denken, die schiet hij gewoon in.
0: Ja.
1: Een gekke penalty ernaast.
0: Wat zou dat dan zijn? Zou dat dan nonchalance zijn of zo? Want het was ook een beetje,
1: ja, misschien ook spanning, ik weet het
0: vol
1: niet.
0: Vol naast gebied geschoten, ook niet.
1: Nee, nee. Ja, geen idee.
0: Nee, en hij, in het begin zat hij er nog niet heel lekker in, hè? Ze konden hem niet zo goed vinden. En een paar keer was het ook wel dat je zag.
1: Maar na die penalty was hij wel gretig, denk ik, om revanche te nemen op zichzelf.
0: Ja,

0: En toen kwam daarna die 1-0, geweldig doelpunt. Ja. Geweldig overstapje ook daarvoor. En het extra Messi-doelpunt, gewoon zo overtuigend binnengeschoten.
1: Ja.
0: Ik, ja, nee, dat was genieten. Toen begon de Messi-show en...
1: Ja, en in de absolute slotfase, de 2-0. Ja. Moeten we daarvoor misschien doorverwijzen naar Rondje WK? Want daarin...
0: Rondje WK is dat besproken.
1: Het leidend voorwerp, Simon Zwartkruis, ja. Die 1-0 had voorspeld. Ja. Werd daar natuurlijk even...
0: Die was aan de beurt, want we doen elke dag natuurlijk voorspellen.
1: Gaan we toch even uitgebreid op in.
0: Op social media tussen een bekende Nederlander en een VI-directeur. En Simon was vandaag aan de beurt. En die moest tegen me, je moet me even helpen hoor.
1: Sylvana van IJsselmuiden.
0: IJsselmuiden, ja. Sylvana. En,
1: blonde verschijning.
0: Ja, nou ja, Simon.
1: Simon niet. Simon zit hier...
0: Simon is, Simon is ook een hele mooie verschijning, maar geen blonde verschijning.
1: Vroeger misschien wel blond, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, blond? Ja, ja. Nou, uitstekend. Ja. Nou, die beelden gaan we er ook even bij halen,
0: Simon
1: denk ik.
0: Simon had 1-0. En als je dus dan achter die gezien hebt, 1-0. En het was 5 minuten extra tijd. Het was de 94e minuut. Oostenrijk was een aanval. Wij zeiden, oh, dat 18 die komt niet meer bij het doel. Onderschepping, Messi diep gestuurd. Messi zag de ruimte vrij links.
1: En je voelde hem al, hè?
0: En zo in de 4e rebound peerde hij hem zelf binnen 2-0. Ja, toen moesten we gewoon heel hard lachen.
1: Ja.
0: Omdat we het allemaal, en de kijkers, luisteraars ook... die kunnen zo'n moment waarschijnlijk wel bij zichzelf voor de geest halen. Dat je denkt, nou, nu heb ik de Toto goed en dan gaat het toch nog mis. Nee, mooie 18 hier. En... ja, je ziet ze gewoon lekker opwarmen voor als het straks echt in die knock-out fase er echt om gaat natuurlijk.
1: Ja. Ja, moet je nagaan. Messi 5 goals. Hij wordt morgen 39 jaar.
0: Ja.
1: Wat kan dit ook weer voor een toernooi worden voor hem? Want als je daar eens even goed bij nadenkt...
0: Ja.
1: Als je gewoon in 2 wedstrijden 5 goals maakt op een WK en je wordt straks 39, dat is toch te absurd? Ik vind dat echt absurd.
0: Ja, nee, dat is echt absurd. Gewoon alles van de 18. Het is wel, ze zijn nog steeds zo gigantisch afhankelijk van Messi. En het is volledig logisch, omdat hij nog altijd op die leeftijd waanzinnig goed is.
1: Maar ik heb dit nog nooit gezien. Dit heb ik nog nooit gezien. We hebben er echt nog nooit gezien.
0: Nee, maar ook gewoon hetgeen van dat hij het ook gewoon op zijn Messi's nog... gewoon bam bam kan beslissen.
1: Hij is niet veel veranderd.
0: Nee, maar je had ook fases dat Oostenrijk gewoon prima meevoetbalde. En we zagen op een gegeven moment vlak voor tijd statistieken... en dan was het ook weer bijna alle 50-50 balbezit. Volgens mij doelpoging was op een gegeven moment ook iets van 6-4 tussen de palen. Het was best wel... Ik denk dat ze bij Oostenrijk best wel iets gevoel hebben van... nou, we hebben best wel lekker meegevoetbald. Ja, dan heb je daar Messi lopen... die dan toch het verschil maakt. En daar ben ik dan benieuwd naar bij Argentinië als zij verder komen...
1: Mm-hmm.
0: Van, en de tegenstand wordt groter en groter en groter. Is dit dan achter Argentinië van 4 jaar geleden wat meer kan doen? Of is het, laat me zeggen, echt... Dat je tot ze verder... Behalve, snap je wat ik bedoel? Behalve dat ze te weinig wapens hebben.
1: Ja,
0: terwijl een mega-wapen Messi kan je denk ik zo de wereldtitel willen...
1: Absoluut,
0: ja.
1: Wij sluiten deze VZSM af met Noorwegen tegen Senegal. Ja. We hebben het over Mbappé gehad, we hebben het over Messi gehad. Nou, jij zei, die trekken zich misschien wel aan elkaar op. Nou, van Mbappé en Haaland is sowieso bekend dat ze dat van elkaar doen. Want ik kan me herinneren dat of Mbappé of Haaland... een keer een hat-trick maken in de Champions League... En toen een dag daarna zei Mbappé, die er volgens 4 maakte... of het was Haaland die er 4 maakte, van... Hè, ik heb een dag eerder heb ik dit gezien, daar moet ik gewoon even overheen gaan. Ja, dat is echt ongelooflijk. Haaland nu ook 2 doelpunten weer tegen Senegal. Die gasten blijven maar gaan.
0: Ze blijven maar scoren, ze blijven maar leveren. En vooraf had je het gevoel, werd ook wel gezegd... ja, zoveel landen en dan gaan die sterren en dan gaan die toplanden... in de groepsfase, misschien wel rustig aan doen. Misschien gaan ze wel met een B-ploeg starten. Allemaal gelul. Die toppers, die weten WK... alle spotlights op een gericht, nu moet ik leveren. En die innerlijke drive en die innerlijke... ja, dat is fantastisch om te zien. Want ze willen elke wedstrijd leveren. En Haaland is gewoon ook, ik zeg in Noorwegen... nu al ronde verder, 6-2. En ik vond vooral de eerste treffer was geweldig afgemaakt. Maar die tweede treffer, die simpele voetbeweging... waarmee hij die bal zo de hoeken stuurt. Ja, ik
1: wereldklasse.
0: Ja, en ik vind Noorwegen heeft het gewoon goed voor elkaar. En die, dat vind ik wel heel leuk om te zien. Ik ben ook wel benieuwd hoe ver zij komen. Misschien met een beetje gunstige loting... kan Noorwegen echt wel de grote verrassing van dit toernooi worden. En dan is het prachtig om te zien dat Haaland, Mbappé, Messi... Ja, we hebben wel eens
1: wie gaat dit WK topscorer worden?
0: Dit WK.
1: Als je het nu moet zeggen, dit WK,
0: Nou, als ik dit nu moet zeggen, dan moet ik voor jou nu zeggen... want ja, we zitten
1: dat moet, als ik het vraag,
0: dan denk ik Mbappé. Ja, omdat ik denk dat Frankrijk verder gaat komen dan Argentinië.
1: Dat is mijn gevoel ook. Maar ik hoop misschien toch stiekem Messi. Want het zou wel leuk zijn als het gewoon nog 4 jaar duurt... voordat hij dan van de troon wordt gegooid.
0: Houdt dat de all-time topscorer? Dat zou leuk zijn als bijvoorbeeld nog eentje het voordeel van Messi is of zo. Dat daar nog over 4 jaar nog wat zetten zemmetjes. En
1: precies.
0: Zullen dan ook hier zitten? Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dat zou best wel leuk zijn, ja. Ja.
0: Nou, dan moeten we hem Corendon maar even lief aankijken. Want het zou fantastisch zijn, ja.
1: Hoe gaan we morgen de verjaardag van Messi vieren trouwens?
0: Nou, die van Messi niet. Als er één verjaardag is die we gaan vieren, dan is het de verjaardag van Femke Wijnen, ja. Onze zeer gewaardeerde collega. Die al 10 jaren bij Voetbal International werkt. En op de einddag zie gouden werk verzet elke dag. Dus dat is onze Messi. Dat is eigenlijk iets groter voor VI dan Messi als voetballer is. En dan weten de kijkers, luisteraars misschien niet, want ze schuift niet aan. Dus ja, Matthijs, als we iets vieren, dan is het de verjaardag van Femke. Daar ben je het wel mee eens, hè?
1: Mooi om even te sluiten, absoluut. Ja, helemaal mee eens.
0: Klasse Nelis.
1: Klasse Nelis, dankjewel, Freek. En jullie natuurlijk bedankt voor het kijken en bedankt voor het luisteren. Tot ZSM.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

0: Hou even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn minder rijstroken beschikbaar. Richting Brouwersdam staat 3 kilometer file tussen afrit Oostkapelle en Kampenland.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babiš. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampeland.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: is het weerbericht.
1: Het is vanmiddag droog en zonnig. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 graden in het noordelijk kustgebied tot een graad of 31 lokaal in het zuiden van het land. Vanavond en vannacht blijft het droog en warm. In de nacht kunnen we hier en daar amper van verkoeling spreken. In het noordoosten is het zo'n 14 graden, maar in het westen, zuiden en in de grotere steden tikt de thermometer de 24 graden aan. Dat is een voorbode op wat komen gaat, want morgen wordt het tropisch heet. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje wind uit het oosten wordt het in de middag gemiddeld 32 tot 35 graden. Het noorden van het land haalt de 30 graden niet, daar blijft de thermometer rond de 28 graden steken. De luchtvochtigheid is hoog, waardoor het benauwd aanvoelt. Op donderdag en vrijdag stijgen de temperaturen nog verder en kan het zomaar 37 graden worden. Op vrijdagavond kunnen er wat onweersbuien ontstaan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 3 kilometer file door de grenscontroles, een kwartier vertraging en 5 minuten op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Knoopend Gorkum 4 kilometer.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: Het beste van toen. Maar ook het beste van nu hoor je hier.
1: Gouden Zone FM.
2: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel. 9 kilometer file door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Welkom in het MetLife Stadium in New York, waar er ook even vrees was voor oponthoud, net als in die wedstrijd tussen Frankrijk en Irak. Het ligt aan dezelfde kust van de States, maar de buien hier en de onweerswolken lijken wat te zuiden van het stadion te zijn voorbijgetrokken. En dus kunnen we gewoon op tijd aan deze wedstrijd beginnen in deze gigantische Kuip. Noorwegen tegen Senegal in groep I. Noorwegen won zijn eerste wedstrijd. Senegal verloor die van Frankrijk. Noorwegen haalde uit met 4-1 tegen Irak. Twee doelpunten meteen van Erling Haaland hier in beeld. En alle grote scoren, dus misschien wil hier nog wel eentje bijdoen vandaag. Of meer dan eentje. We gaan luisteren naar de nationale volksliederen. Met om te beginnen dat van Noorwegen.

maar het was prinses Ingrid Alexandra, als ik het goed heb gezien, die daar onder meer het volkslied mee aan het zingen was. We maken ons opnieuw stil voor Le Lion Rouge. Of Senegal.

staan daar allemaal in het midden. Wat de elftallen betreft kan ik eigenlijk redelijk kort zijn. Zowel Stalles Solbakken als Papetiao heeft dezelfde 11 spelers geselecteerd als in de vorige wedstrijd. Tevredenheid alom dus, zo lijkt het wel. En Senegal speelde hier in dit stadion ook al tegen Frankrijk. Er waren achteraf nog wel wat klachten over de staat van de grasmat. Kort gras, harde ondergrond, dat zie je daar ook dat het heel kort is. Het lijkt wel op kunstgras. En in Noorwegen denken ze, ja, in de eigen competitie spelen we voortdurend op kunstgras. Dus dat zou wel een keer in ons voordeel kunnen zijn. In die match tegen Senegal sowieso een interessant duel. Twee verschillende stijlen. Noorwegen dat kwetsbaar bleek achterin, maar dat was bij Senegal niet anders in die match tegen Frankrijk. Bij de Nooren zijn ze alleszins beducht voor de snelheid die in dit elftal zit. Met daar in het midden de man die het vaantje draagt, Sadio Mané. 34 is hij intussen. Ex-Liverpool. En op zoek naar nog een keer een WK-doelpunt. De man in het midden is Wilton Sampaio. Als je het WK vanaf dag 1 heeft gevolgd, herkent u hem misschien. Hij floot de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En sloot hij af met 3 uitsluitingen. 2 voor het team van Hugo Broos. En op het einde ook nog eentje voor Mexico. Noorwegen wordt door sommigen als Dark Horse gezien. Ze kunnen dus al een keertje kennis maken met het stadion waarin de finale wordt gespeeld. Ook Frankrijk, Duitsland, Engeland komen hier al een keertje langs in de groepsfase. Ze krijgen de kans als het ware om te acclimatiseren voor het geval ze het helemaal tot het einde van de rit zouden uitzitten. Noorwegen staat er dus best goed voor met 3 punten. Net als Frankrijk, dat nu ook ongeveer aan zijn tweede helft zal beginnen. Door dat oponthoud, door het slechte weer aan de oostkust, is er wat overlap tussen beide wedstrijden. Als Frankrijk niet verliest en Noorwegen wint, is Noorwegen alvast zeker van de volgende ronde. Nog niet van de groepswinst. Daarover zal dan beslist worden in die laatste wedstrijd. Het Europese treffen tussen Frankrijk en Noorwegen. Zelfde elf dus met Sander Berge in het midden. Uiteraard Haaland in de spits. Bij Senegal achterin herkent u misschien deze man, Kalidou Koulibaly. Ex-Genk, Diatta, ex-Club Brugge. Het middenveld is gestoffeerd met Camara en 2 Gueyes. En dan voorin de vedette van het elftal toch nog altijd. Sadio Mané, Jackson van Bayern München en Ismaïla Sarr. Die wat meer van aan de rechterkant.

de Leeuwen van Teranga. Opzwepende muziek. Hopelijk komt het de wedstrijd allemaal ten goede. We beginnen er stipt aan. Dat is ook wel wat anders dan in het begin van het toernooi. Die er toch wel best veel op onthoud was in het begin. En vertraging. Klokslag 2 uur is het in België. Noorwegen dus niet in de rode outfit, maar wel in de donkere. Beetje antracietkleur. En er was wel wat discussie in de Noorse media, maar dat is natuurlijk altijd zo bij een WK. In elk land wel over bepaalde posities die misschien anders zouden moeten ingevuld worden vandaag. Er was de roep om Skjelderup, ook om doelpuntenmaker Østigard. In de plaats van Heggem bijvoorbeeld. Ook Bob werd in het elftal gezet door sommigen op de plek van Aursnes. Maar kijk, er is gewoon helemaal niks veranderd door Stalen Solbakken. En hij ziet dat zijn ploeg een eerste keer voorwaarts trekt met deze hoekschop. En uiteraard wordt Haaland dan even in beeld gebracht. Maakte 2 vrij makkelijke doelpunten tegen Irak. Een prima voorzet en een fout van de doelman. Dicht bij het doel gegeven. Weggewerkt bij Senegal. En het schot nog even aangeraakt.

Tweede hoekschop al. Deze gaat wat verder. En bijna aaier bij de tweede paal. Maar de achteruitlopende Diouf kan daar nog net ontzetten. En zo is het meteen al de derde hoekschop. Rierson wil die trappen. Had wat last tijdens de opwarming. Wat extra stretchwerk, maar uiteindelijk liep hij toch alle sprintjes nog mee. Met de fysio aan zijn zijde. Opnieuw dicht bij het doel en binnengekopt. Of niet? Nee, toch niet erin. Was het Aier? Het was Aier. En het scheelt niks. Bijna door de benen van Mendy. En kan die nog net wegkrijgen daar. De grote man, Christopher Aier. Bijna 2 meter groot. Ze mogen het nog een keer overdoen. Dat is al de vierde. Deze was te laag. Opgevangen door Nusa. Maar niemand meer een steun, dus mocht daar niet in de fout gaan. En dat is een goede crosspas. Maar wel buitenspel. Van Nicolas Jackson. Ja, ik denk net juist. Dit nog eens de kopbal van Aier. En dat kan helemaal verkeerd aflopen. Hij had de bal zomaar in zijn eigen doel kunnen trappen. Edouard Mendy. De eerste grote kans.

Sterk van Haaland. Is niet iedereen gegeven om een kopduel te winnen van Kalidou Koulibaly. Een held in eigen land. In Dakar en ver daarbuiten. Rots in de branding. Aanvoerder. Meer dan 100 cap.

Pearson wordt onder druk gezet door Mané. Even Jackson. Sar. Het ging vlot van voet tot voet. En dan uiteindelijk Hegem die wegtrapt. Tot bij Crepin en Diatta. Afgelopen seizoen bij Sebastien Pocognoli bij Monaco. Net als Lamine Camara op het middenveld overigens. Ploeggenoten. Sar krijgt de steun van Diatta. Maar gaat zelf voor de voorzet. En daar zat Nieland even bij, denk ik nog, met de vingers. Hard en gevaarlijk die voorzet. De eerste keer Senegal nu, na een minuut of zes. Jackson was in de buurt. En ze zijn met velen. 15.000 werd gezegd. Op Times Square. Allemaal met hun bekende roeibeweging. Niet op de Hudson Rivier dus, maar wel op Times Square. Allemaal samen. Gewoon ingepalmd. Foutje van Arsnes. Geven de voet van Riers. Duim in de hoogte van Pape Gay. En de linksachter mag meeschuiven El Hadji Malik Diouf om in te werpen. In Noorwegen gespeeld bij Tromsø. Toen hij daar aankwam voor het eerst in zijn leven sneeuw gezien. Wist niet of hij het daar wel ging overleven allemaal. Nadien Slavia Praag en afgelopen seizoen gedegradeerd met West Ham. Schot uit de tweede lijn van Gay. Koulibaly staat nog centraal, altijd opletten dan. Dat is goed gedaan van Sorloot, aanvankelijk, maar dan afgegeven aan Camara. Noussa nu. Snelle man, ex-Club Brugge. Dat is te kort voor Sorloot. Dus nu tweede balverlies kort na elkaar. Maar de vaart begint er wel in te komen. Met Diatta. Sar probeerde in de rug te glippen van zijn verdediger Möller Wolfe. Dikje van Aursnes.

Frederik Aursnes stopte 2 jaar bij de nationale ploeg, maar keerde terug voor het wereldkampioenschap. Daar was wel wat kritiek op. Maar hij staat wel vast in de basis nu. De Solbakken gelooft in hem.

Idrissa Gueye was de eerste Senegalees die aan 100 wedstrijden kwam voor de nationale ploeg. Hij is er 36, de man van Everton. Fluxe beweging. Oursnes kan nog net wegkopen voor Sar. Ismaël Assar. Ah, goeie bal van Gueye. Schitterend gedaan. Ah, de aanname mislukt dan. Want Sadio Mané zat wel wat effect op die bal. Daar kijken ze wat vriendelijker dan in de dugout. Weinig ruimte daar, dus even achteruit naar Koulibaly. En Haaland gaat doorjagen. Deed hij ook al eens bij die doelman van Irak die geweldig in de fout ging. Diatta wordt niet meteen aangevallen. Sar kwam een beetje vanuit de rug van Müller-Wolfe. En de verdediger had al door dat het buitenspel was. De lijnrechter volgde dat oordeel. En goed gezien. En daar is al iemand aan het klaarmaken bij Noorwegen. Dat is Marcus Holmgren Pedersen. Dus dat zou wel een keer voor deze Rierson kunnen zijn. Ik gaf het al aan, problemen tijdens de opwarming. En dan wil je kosten wat het kost toch proberen. Het is een WK-voetbal. Hij krijgt nog even de tijd om op te warmen, of toch niet? Nee. Moet er meteen in. Nog even een gelletje. Dat is een wisselmoment verloren voor Solbakken. Tegen Mané ben je maar beter helemaal fit. Speelt voor Torino. En groeide op in het hoge noorden. In Hammerfest. Dat zichzelf de meest noordelijke stad ter wereld noemt. Rierson eruit. Maar beter geen risico nemen. Zijn naam gaat nog even door het stadion. Julian Rierson. Surloot heeft al veel ballen verloren. Gueye. Dat is goed gevoetbald richting Mané en die laat opnieuw een bal zich glippen. Dat is een tweede in een paar minuten. Heeft het dan toch wat te maken met die grasmat? Maar echt wel klachten over na die eerste wedstrijden. Zowel bij de Fransen als na Brazilië, Marokko. Maar vooral de Fransen, Rabiot onder meer. Goeie bal dit. En daar was... Brengt er de sfeer in, maar nog niet de goal. Randje buitenspel dit. Zou zeker nog een keer bekeken zijn als het een doelpunt was geweest.
Maar wel tweede kans voor de Noren. Eerst die kopbal van Ayer al. Heeft niet zo vaak gescoord dit seizoen, Ødegaard. 1 keer maar in de Premier League in het kampioenjaar van Arsenal. Wel redelijk wat assists. Maar het was een actie waar toch weer duidelijk werd dat de Senegalese defensie wel uit elkaar te halen valt. Veel beweging zonder bal bij Noorwegen. Redelijk dynamisch. En dat is deze man ook, maar dan op zijn eentje. Sar. Wow, probeert door de benen van Møller-Hoeven te spelen. Het lukte bijna. En Pape Gay draait zich vrij, geeft nog een duwtje. En zo heeft nu ook Senegal zijn eerste hoekschop te pakken. Het scheelt wel wat natuurlijk, geen Rierson. Man die ook veel hoekschoppen, vrije trappen neemt bij de Noren. Goede traptechniek, goede voorzet. Te ver en te hoog voor iedereen dit. Maar niet gefloten door Wilton. Ingespeeld door Niakate. En dan diep. Goede controle. Uiteindelijk Nieland. Het was niet makkelijk. En even snel zijn ze daar nog een keer met Camara centraal. Redelijk gelijk opgaande wedstrijd in het openingskwartier. Noorwegen wel het gevaarlijkst. Weer Diatta. Oh, daar verslikt Niakate zich. Maar nog Charlotte, nog Haaland was al zo diep gelopen.

Torbjörn Heggem mag het spel weer op gang brengen voor de Noren. Die hun kwalificatiegroep in Europa wonnen. Met een perfect rapport, 24 op 24. Twee keer Italië geklopt. Met ruime cijfers. Cijfers beter, 3-0 en 1-4. En Italië, dat weten we wel nadien ook niet, door de play-offs geraakt. Dit is Antonio Nusa. Meller Wolfe gaat mee. En dat is te dichtbij toe. Dan was die voorzet zo net van aan de andere kant gevaarlijker van Holmgren Pedersen. Vlak na zijn invalbeurt. En Haaland is voorlopig niet echt in de wedstrijd. Maar tegen Irak was hij ook niet altijd zo zichtbaar. Maar scoorde dan wel twee keer. Speelt tegen een man. Enfin, hij zal hem vaak tegenkomen daarachterin bij Senegal. Niakate, die hij al vaak is tegengekomen in zijn carrière. Niakate zat bij Mainz. Toen Haaland bij Borussia Dortmund zat in de Bundesliga. En nadien speelden ze ook in de Premier League tegen elkaar. Nottingham Forest tegen Manchester City. Daar is Sarlot. Te kort voor Nusa. Nee, hij zit echt niet goed in de match, Alexander Sarlot. Absoluut niet. Zowat alles gaat fout. Wat hij aanraakt, belandt in andere voeten. En Niakate heeft het gevoeld. Veel slordigheden in de opbouw. Zodra ze op de helft komen van de Senegalezen, is er veel balverlies bij Noorwegen. Veel technische fouten. En daar de jonge telgen van het Koningshuis. Prinses Ingrid Alexandra, 22, en ze zou de taken moeten kunnen overnemen van haar grootvader koning Harald. En haar vader, de kroonprins, als die daar allebei niet toe zouden in staat zijn. Het Noorse koningshuis heeft het niet zo makkelijk. En dat is nog zacht uitgedrukt. Met een stiefzoon die veroordeeld is voor verkrachting. Met de kroonprinses die een longtransplantatie onderging. Dus de jeugd moet zich klaarmaken. Maar heeft wel nog even tijd nu om hier te komen genieten van het spektakel in New York. Dat hoort ook bij de plichtpleging natuurlijk. Kijk maar naar het Nederlandse Koningshuis. Ze zijn er graag bij. Het is niet in alle landen zo. Maar in Nederland zeker wel. Daar zijn ze met de roeiboten. Het ziet er goed uit, het klinkt ook goed in het stadion. De Vikings zijn naar de eerste drankpauze geroeid in het MetLife Stadium, waar later dus de finale zal gespeeld worden. Weinig afscheiding tussen Noorwegen en Senegal. De Senegalezen doen het wat meer op snelheid over de flanken. En Thiago vraagt aan Jackson om iets rustiger te blijven als de bal daar in zijn buurt komt. En wanneer krijgt Haaland zijn eerste kans? Staat bijna gelijk aan zijn eerste doelpunt. Heeft meer keer of heeft vaker gescoord dan dat hij voor Noorwegen heeft gespeeld. Zo moet ik het uitdrukken. 57 doelpunten en 51 caps. In de kwalificaties alleen al 16 doelpunten. En nog een penalty gemist. Dat er nog eentje meer kunnen zijn. Maar Senegal, een sterk land.
15e op de FIFA-ranking, 16 plaatsen hoger dan Noorwegen is dat. Zonder groene tafel was Senegal ook de winnaar van de Afrika Cup. Dat hangt nog ergens bij het TAS. Terwijl hij nog een keer de kansen kan bekijken. Ødegaard met zijn schot over het doel. En vooral die kopbal van Ajer in de openingsminuten.

Proud staat mee op het shirt van Haaland. Anders dan in de Premier League doet hij het bij de nationale ploeg wel. De naam van zijn moeder en van zijn vader. Achternamen dan. Passen allebei net op die brede rug van hem. Voorlopig lijken de weersomstandigheden stabiel. Dat is al dat. Mooi weer is het niet. Grauw en grijs. Maar veel voetballers houden wel van wat vochtiger weersomstandigheden. En een natterig mat. Dus dat hoeft geen probleem te zijn. Daar is het Rierson. Met wat ijs om zijn been. Altijd geleerd dat daar eigenlijk een handdoek tussen moet. Maar goed. Sampaio dacht de bal aan Noorwegen te geven, maar de lijnrechter deed het net andersom. Ayer zonder Franjes. Niakate. En dan Sander Bergen die de bal bij Surloot legt. Ja, dat was weer bijna balverlies van hem aan de korte kant voor Ayer. Loopt nog net goed af. En nu via Diouf in inworp voor Noorwegen. En dat is koelbloedig van Crépin Diatta. In de eigen rechthoek. Frankrijk staat intussen 3-0 voor. Tegen Irak. Dat wil dus zeggen dat als ook Noorwegen hier wint vanavond. Maar dat zal niet zo evident worden. Dat die twee al zeker zijn van een plek in de volgende ronde. Lange bal van Koulibaly. En Jackson kan er nog bij. Meteen trappen zit er niet in. Nu wel. Maar uitstand. En niet helemaal lekker ingedraaid was het niet makkelijk voor Jackson. De bal ligt echt nog onder zijn lichaam wanneer hij trapt. Dus niet makkelijk. Duwtje van Haaland wordt niet gefloten door Sampaio. Noren vinden de ruimte daar even niet. Via Heggem. Gaat het naar de andere kant? Of toch weer niet? Ayer. Had het geregeld moeilijk tegen Irak. Dat centrale duo meer dan eens in de rug gepakt.

zien het even niet. Blijven daar maar ronddraaien om de eigen helft. Met Bergen. Wat heeft hij tussendoor veel kilometers verzameld sinds zijn vertrek uit België. Bij ploegen in de Premier League en de Championship ook wel, want wel een keertje gezakt ook. Gay met Diatta en dat is ook goed. Dit niveau is nog niet geweldig. In het begin zat het tempo er nog wel redelijk in, maar dat is ook gezakt. Maar het is balverlies. Koulibaly is alweer een tijdje vertrokken uit Europa. Speelt bij Al Hilal. Ah, goede beweging dit. Camara met een bal die te dicht is bij Nieland. Maar plots wel de versnelling bij Senegal. Dat nu meteen weer moet meedenken. En defensief omschakelen, want daar komt Ødegaard. Hem zomaar rechtdoor in de voeten van Diatta. Koulibaly ook met een blinde bal. Wel nog even Sar. Dan weer het hoofd van Heggem. Gestroomlijnd is het allemaal niet. Idrissa Gueye richting Jackson. Maar moeilijk natuurlijk, want die twee centrale verdedigers in tegenstelling tot in die wedstrijd tegen Irak staan nu veel dichter bij elkaar. Dat Senegal de wedstrijd ook grotendeels heeft overgenomen op de grafiek. Dat is goed gespeeld naar Muller-Wolfe. Sørloth schuift mee. Muller-Wolfe op een flank waar hij zich niet zo thuis voelt. Rechts nu eventjes. Maar het gaat allemaal te traag. Ayer wacht daar wat te lang. Het venijn is alweer weg. Hij heeft echt niet veel baltoetsen nodig in een wedstrijd om gevaarlijk te zijn. Hij had er onlangs in een van de oefenwedstrijden maar een stuk of vier geslaagd in een hele match.
Maar Senegal zal natuurlijk wel weten dat Noorwegen een ploeg is die je niet zomaar opzij zet in de voorbije 17 wedstrijden. Maar eentje verloren. Tegen Nederland was dat oefenwedstrijd met 2-1. In maart. Maar daar was Haaland toen niet bij. Ja, goeie bal van Diatta. Sar moet wel hollen. En dat is net iets te hard met het natte gras. Kan hij er niet bij. Dat is Alfie. Vader Haaland. Was zelf geen spits. Destijds op het middenveld te vinden bij Leeds United. Waar Erling ook geboren is. Toen Alfie daar speelde. Dit is Heggem. Meller Wolfe. De invaller Holmgren Pedersen. Bergen draait en keert. Maar de Senegalese organisatie staat redelijk goed. En Moussa levert dan zomaar in. Mendy ging niet helemaal vrij uit in de match tegen Frankrijk bij de tegendoelpunten. Er zijn intussen ook al wel een hele poos bij natuurlijk bij Senegal. Op zijn 34ste. Ooit beste doelman van het jaar. Een jaar of 5 geleden. Dat is een periode bij Chelsea. Champions League gewonnen daar, niet vergeten. En de Afrika Cup. Bergen met een rugnummer dat op een zandloper lijkt. En niet iedereen in Noorwegen vindt ze even geslaagd. Kans nu voor Ødegaard. En Mendy met zijn tweede goede save van de avond. Sterk werk van Haaland in de rechthoek. Waar hij de bal tot bij deze Ødegaard weet af te leggen. Niemand heeft hem in de gaten. En als een speer is juist zijn doel. Mendy. En dan heb je natuurlijk ook een beetje geluk nodig om deze tegen te houden. Tweede kans ook voor Ødegaard. Eerst op Ayer, nu op Ødegaard. Hij is de meest opvallende man op dit moment, Edouard Mendy. Was goed van Mané. Combinatie met Jackson. Zoekt zijn mannetje op. Is hem voorbij. En er is niemand meer. Goeie actie hoor van Sadio Mané. Voelt dat hij niet tegen keuze nummer 1 staat op de rechtsachter. En dat hij hem wel even aan kan. Idrissa Gueye met een kanonskogel over het doel van Nieland. Hier de sleep en de versnelling. Mooi gedaan. En daar moet eigenlijk wel iemand positie kiezen natuurlijk tussen die centrale verdedigers. En dit is Ødegaard nog een keer. Schrok van de snelheid van Mendy. Hoe snel hij daar voor zijn neus stond.
rode kaart met, ik zag te zeggen, zelfs aan balverlies. Maar hij weet dat weer recht te zetten. Surlot. Groot, een beetje statisch daar op de rechterflank. Een paar seizoenen geleden met de ogen dicht gescoord bij Villarreal. En dit was een harde voorzet van Bergen. Met de zandloper dus. Het is een soort van runeschrift van de oude Germaanse volkeren. En de meeste zijn wel goed te lezen, vind ik nu zelf. Maar er waren wat bewegingen van slechtziende mensen in Noorwegen. Die het allemaal maar niks vonden. Nusa, goed gedaan. Even Haaland. Ødegaard, kan hij het nog eens proberen? Nee, en dan is de bal daar weg. Surlot, gaat hij trekken of niet? Nee, hij knokt gewoon schouder tegen schouder. Goed gedaan, want als hij even trekt daar, heeft hij een gele kaart. En krijgt dan de overtreding tegen. De ex-Buffalo. Die aan snelheid won op het natte gras. En hier ziet u hoe kort dat wel is. Er steekt geen sprietje naar boven. Het lijkt inderdaad wat op een stoffen mat die gewoon is uitgerold. En nog een keer Ødegaard, maar afgeblokt deze keer. Actief is hij wel daar in de buurt van de box. Waar is de bal, vindt Sar? Of denkt Sar? In zijn rug.

Idrissa Gueye, tweede keer Everton in zijn carrière, tussendoor in Parijs gevoetbald en prijzen gepakt. Zonder risico van Moussa, maar Aursnes kan doorvoetballen. Sørloth tegenover Diouf. Te getelefoneerd lepelballetje richting Haaland. En hij mocht hier niet in de fout gaan. Ze raken er even niet uit daar. Dus toch maar ver. Ja, goed gevoetbald door Sørloth deze keer. En richting Haaland. Niet bereikbaar. Koulibaly in de fout nu. En daar is het doelpunt. Jawel. Het doelpunt is er van Holmgren Pedersen, de invaller. Ingevallen voor Rierson. En Mendy zag er toch weer niet al te best uit. Goeie saves verricht in die eerste helft. Maar die bal gaat onder hem door. Holmgren Pedersen. Met zijn allereerste doelpunt voor de Noorse nationale ploeg. En hij kiest er wel het goede moment uit, moet ik zeggen. Ingevallen op het kwartier ongeveer voor de onfortuinlijke Rierson. En het begint bij de fout van Kalidou Koulibaly. Wat gaat er nu allemaal door dat hoofd van Holmgren Pedersen? Hier Koulibaly. Zomaar ingeleverd en hij twijfelt niet hoor. De korte hoek in. Nee, geen fantastisch keeperswerk. Vlak voor rust, 1-0. De Europese landen zijn de sterkste in groep I op dit moment. Maar Kalidou Koulibaly, met al zijn ervaring, mag hij zich deze echt wel erg aanwrijven. Een onverwachte doelpuntenmaker. Wie daar heeft op ingezet, heeft net een pak geld verdiend. Sterk van Aursnes en ruimte voor Ødegaard. Links is Müller-Wolfe. Ja, daar moest het naartoe hoor. Haaland was niet bereikbaar centraal, maar Müller-Wolfe liep helemaal alleen links. En dan is het de wet van de gewoonte om toch maar de topspits aan te spelen. Zoals ze dat bij Argentinië ook doen bij Messi. Hij moet dat doelpunt maken. En ergens snap je het natuurlijk wel. Haaland scoort zo makkelijk. Maar de weg lag open. Het was in corridor voor Müller-Wolfe. Het is ook opvallend dat Senegal niet echt een antwoord vindt op de positie van Ødegaard, die geregeld heel vrij komt te staan. Niet alleen voor het doel, maar ook op het middenveld. Gevaarlijke bal, daar is Jackson nog. Diatta, tweede kans. En Sar in de handen van doelman Nieland. Ja, ze komen niet tot een echt gevaarlijke doelpoging bij Senegal. Het zijn half en halfjes. Stoorwerk nog van Heggem, waardoor er ook geen vrij aanleggen is voor Sar. Dat hebben ze dan
defensief nu al wel beter gedaan tegen Irak. Want daar rammelde het toch wel in de eerste helft een paar keer bij de Nooren. Maar dankzij Haaland gingen ze toch met 2-0 de rust in. En daarna was er rustige controle. Gaven ze niks meer weg. En kwamen er nog doelpunten bij van invaller Østigard en een own goal van de onfortuinlijke Hussein, die vandaag ook nog een keer geblesseerd is uitgevallen bij Irak. Sar met Heggem doet er een beetje mee, maar raakt er uiteindelijk niet voorbij. Slordigheidje van Diatta. Koulibaly kan er niet te veel van zeggen, na wat hij zelf mispeuterde. Het schot van Holmgren Pedersen. Het Koningshuis veert recht. Koningshuis junior junior. Oeh, Mendy. Daar is Haaland. En tegen de paal. Oh, lala, wat een geklungel van Mendy. Jongen toch. Hoe wil je zo'n wedstrijd winnen? Aursnes nog met een voorzet. En Haaland nog een keer. Wel een goede save nu van Mendy. Hij zet het wel recht, moet ik zeggen. Goed geknikt. Misschien net niet krachtig genoeg van Haaland. Maar kijk eens wat een detente. Hoe hij daar boven die hoef hangt. Wat is met dat allemaal? Scherpe hoek, maar ja. Je zou kunnen zeggen, een man met zijn kwaliteiten heeft hier op training toch al een paar keer, misschien wel een keer of 100 binnengelegd vanuit zo'n hoek. In five-a-sides en dergelijke.

einde van de eerste helft. Waarin Noorwegen op voorsprong kwam dankzij Holmgren Pedersen. Haaland op het einde nog tegen de paal. En een verdiende voorsprong toch wel. Het was lange tijd gelijk opgaand en in het spel was dat ook wel zo. Maar Noorwegen toch veel gevaarlijker geweest. Doelman en die vaak aan het werk gezet. Waar aan de andere kant Nieland eerder werkloos is gebleven. Hij schudt van nee. Het zit even niet mee. Maar Noorwegen dus wel degelijk met een voorsprong rusten in New York. We gaan er een kwartiertje uit. Zometeen zijn we terug met het vervolg van Noorwegen-Senegal. Tot zometeen.

Welkom opnieuw bij Noorwegen-Senegal voor de tweede helft. Welkom ook voor de kijkers op 1. Die hier in de eerste helft nog niet bij waren misschien en bij Frankrijk waren blijven hangen. 1-0 is het hier, halfweg. Doelpunt van een man van wie het wellicht niet verwacht had. Holmgren Pedersen. Nou, wat geblunder van de Senegalese doelman. Maar wel een verdiende voorsprong voor Noorwegen. Alle kansen waren voor de Noor. Nog een bal tegen de paal van Haaland. Dus zeker gewettigd te noemen. En as it stands gaan zo Frankrijk en Noorwegen naar de volgende ronde. Maar bij 1-0 natuurlijk nog lang niks gespeeld. Er is gewisseld bij Noorwegen. Er was in de eerste helft al de blessure van Rierson, waardoor die latere doelpuntenmaker Pedersen erin kwam. En nu is ook Aursnes binnengebleven. En zijn vervanger is Patrick Berg. Speler in de eigen Noorse elite-serie bij Bodø Glimt. Ploeg die het de laatste jaren zo goed deed in het Europese clubvoetbal. Begon er ook zijn carrière. Probeerde het dan even bij Lens. Bij die geweldige traditieclub in het noorden van Frankrijk. Maar dat lukte niet zo goed. Dus keerde terug naar het vertrouwde nest, naar Bodø. Waar hij dan 2 titels en een beker pakte. Dus qua feel good toch wat beter voor de man. Sadio Mané. 1 WK-doelpunt in 2018 tegen Japan. Hier nog geen. Het doelpunt tegen Frankrijk kwam van een invaller. Van Ibrahim Mbaye. Van PSG. Maar Papi Thiaw heeft voorlopig niet gewisseld na 45 minuten. Niet helemaal ontevreden dus over wat zijn leeuwen hebben laten zien. Heggem trapt weg. Daar zitten ze met het huiswerk op de Senegalese bank. Eudegaard en ze zijn met zijn vieren. Heel veel ruimte voor Sorloth, ook voor Haaland. Ja, daar is het zover. 2-0. Mbappé scoort. Messi scoort. Haaland scoort. De pas kon zeker ook naar rechts, maar de pas ging naar de zekerheid van een nieuw doelpunt voor Noorwegen. Erling Braut Haaland met zijn 58ste voor de nationale ploeg. Derde op het WK. En wat was dat een snedige tegenaanval. Met 4-2 stonden ze daar plots. En ze staan er wel onbekend, de Senegalezen, dat ze al een keertje durven ruimte in de rug weggeven. Die had daar vroeger natuurlijk ook veel aanvallender gespeeld in zijn carrière dan dat nu het geval is. Ze waren allemaal weg. Perfect tussen die twee ingegeven. Het moest geen millimeter meer links of rechts zijn. Prima assist is dit van Eudegaard. Ja, qua afwerking toch niet verkeerd hoor, Haaland. Absoluut niet verkeerd. Terwijl Sorloth rechts eigenlijk veel meer ruimte en tijd had, ging het toch naar deze linker van Haaland. Hij maakt het gewoon geweldig af. En dan mag Senegal om de slotste speeldag beginnen rekenen. Beste derdes, het hoogst haalbaar. Toch als er een goed resultaat volgt nog tegen Irak.

6 doelpunten in 2 wedstrijden voor Noorwegen, niet kwaad. Daarmee staan alle parameters ook gelijk met Frankrijk op dit moment. 6 gemaakt, eentje tegen.

En dan wordt het misschien wel kijken hoe ze moeten spelen. Stel dat ze nog een keer gelijk spelen tegen elkaar. Maar dingen als gele kaarten en dergelijke. Maar goed, dat is dan weer voor over een paar dagen. Noorwegen nog geen enkele gele kaart, overigens. Senegal ook niet in het toernooi. Lamine Camara. Bal gaat rond bij Senegal. Waar ze met vernieuwde hoop uit de kleedkamer waren gekomen. Maar die werd dus meteen weer de kop ingedrukt door de onvermijdelijke. Geen kwaaie bal dit. Ah, Jackson met een kopbal. Eerste keer dat Nieland echt aan het werk moet. Te centraal om hem echt te verontrusten. Maar de knik was wel redelijk goed. Als hij naar de hoek gaat, kan hij er wellicht niet meer bij. Wel een keer trappen van op afstand. Heeft Berg voor zich staan. Berg en Berge nu op het middenveld bij Noorwegen. En ze gaan counteren met Nusa. Geen loepzuivere controle, maar net genoeg om toch nog in balbezit te blijven. Tikje goed gedaan. En penalty of niet? Nee, het is een doelpunt. Sar. Vreemde goal, maar hij zit er wel in. Dwars door het centrum, waar heel veel volk stond, komt Senegal er toch doorheen. En we hebben weer een wedstrijd. Ismaïla Sar. Van Crystal Palace. Scoorde ook al in Qatar tegen Ecuador. En heeft hier nu dus ook zijn doelpunt beet. Begint bij Mané. Idrissa Gueye gewoon door het centrum. Tikje van Jackson. En vallend krijgt hij die bal er toch nog net in. En anders was het misschien een penalty geworden. Want Müller-Wolfe had heel weinig oog voor de bal daar. Ja, het is eigenlijk een wonder dat hij die bal er zo nog in krijgt. Hij ligt op de grond. Ja, voor afwerking 10 op 10.

combinatie was het zeker. Bij de 2-1 aansluitingstreffer. Het moet dan allemaal wat meezitten natuurlijk als daar zoveel volk staat in het centrum. Maar het lukte perfect. Assist van Jackson. Blijven ze nu ijzig koel of toch niet? De Noor laten ze zich toch wat uit hun evenwicht brengen door die tegentreffer. Het is wat zo vaak wordt gezegd. Het kwetsbaarste moment van een ploeg is meestal vlak nadat ze gescoord hebben. Omdat ze dan even met de gedachten in de wolkje zitten. Charlotte al even niet gezien. Bergen, ja, misschien wel een buitenspel. Niet gevlacht. Aier. Lange bal van Petersen, Charlotte. Moet zijn man zien af te houden. Dat is die nieuwe Jacobs. Ingevallen op links. Goeie bal dit voor Petersen weer. Nog eens proberen, waarom ook niet. Legt hem achteruit deze keer. En bijna nog Nusa. Daar is Berg ook nog. Bal opzij. Haaland, ja, jawel. Erling Haaland kan niet achterblijven en maakt ook zijn tweede. Het is de avond van de grote. 3-1. De doelpunten komen snel naar elkaar nu. Ja, je mag hem echt niks geven. Hij trapt ze allemaal binnen, links, rechts. Het maakt allemaal niet uit. En zo zit hij aan 4.

haar een eerste keer. En Berg had eventueel wel zelf kunnen trappen, maar dacht, oh nee, daar staat ons nummer 9. Daar mag ik niet zelf aan beginnen, aan die actie. En hij trapt hem gewoon doodleuk via de lat in doen.

Ja, Senegal is kwetsbaar achterin. Blijkt voor de tweede wedstrijd op een rij. En uiteraard zijn ze allemaal door het dolle heen, want het was zo lang geleden dat Noorwegen er nog een keer bij was. 1998. Achtste finales gehaald, eruit geknikkerd door Christian Vieri. Mendy heeft er zich bij geblesseerd. Overigens een 94 in de USA. Was Noorwegen ook een WK-ganger. En speelden ze twee keer op deze plek. East Rutherford, New York, New Jersey. Een nederlaag tegen Ierland. Of wat zeg ik, een gelijkspel tegen Ierland 0-0. En een nederlaag tegen alweer Italië. Weer met het kleinste verschil. Dino Baggio. Toen raakten ze niet door de...

groepsfase. Daar nog een keer zo'n fenomenale cijfers. 59 en 52. En daar nog een keertje dit seizoen. 27 Premier League doelpunten bij. 38 over alle competities samengeteld. En in 4 interlands. 4 doelpunten. Links, rechts. En zo'n lief zien scoren doet zoveel deugd. Knipoog naar Pops. En nog een bal tegen de paal, niet vergeten. Het had er nog eentje meer kunnen zijn. Ik heb het niet meteen zien gebeuren bij Mandy, waar hij zich blesseerde. Hij kent niet bepaald zijn gelukkigste avond, de Senegalese doelman. De bankzitters zijn onervaren, want hij is natuurlijk onbetwistbaar nummer 1. Als man die de Champions League heeft gewonnen met Chelsea, die de Afrika Cup heeft gewonnen, die FIFA doelman van het jaar is geweest. Ook al ligt die allerbeste periode enkele jaren achter hem. Hier wordt nog gekeken naar voorafgaand buitenspel van Mané. Dat was me daar straks helemaal niet opgevallen. Bij dat doelpunt van Sar.

Niet geweldig. Deze ervaring voor Edouard Mendy. En dan heeft Papetiao de keuze uit Mori Diaw. Van Le Havre. En Yevan Diouf. Van Nice, waar hij samen speelde met Charles van Hout. 5 clean sheets afgelopen seizoen. Het wordt Mori Diaw. 5 caps, de andere 2. Dus allebei qua nationale ploegervaring heel weinig. Hij was gisteren jarig overigens, Mori Diaw. Dus wel een fijn moment voor hem. Beetje overal gezeten. Portugal. Bulgarije. Lokomotiv Plovdiv. Lausanne Clermont. En in de jeugd van PSG. Ook Pape Sis komt erin. Voor Camara in het middenveld. En zo heeft Senegal maar 1 wissel meer over nu. En hebben ze 2 doelpunten tekort om hier iets te pakken. Van Sadio Mané. Ja, hij ziet er nooit echt vrolijk uit, maar nu is het helemaal een onweerswolk. Papetiao. Ooit een biasklant geweest, omdat hij de neus van een vrouw had gebroken. Van Nusa nu, die naar de rechterflank is verhuisd. Maar weinig echt uit de verf gekomen, Antonio Nusa. Zijn voorzet stuit hier op Heggem. Wel een hoekschop voor Senegal. Het toegevoegde tijd erbij, laat ons zeggen, nog een half uur te voetballen. Nusa haalt hem daar weg. Hij had daar in de box. En eventjes Sar nog wel. Koulibaly liep daar zelfs nog ergens rond in het centrum. Dus er gaan nog wel wat gaatjes vallen daarachterin, waar de Noren kunnen induiken. Ze hebben ook nog wel wat wapens op de band. Op de bank Beetker, Strand Larsen, Skjelderup. Goeie voetballers. Het is de beste selectie in vele, vele jaren. Misschien wel de allerbeste ooit voor Noorwegen. Het vorige WK waren de grote mannen nog Tore André Flo en Ketil Rekdal. Die we zeker nog kennen.
vanuit de Belgische competitie. Die laatste. Koulibaly, nog maar een keer balverlies. Heudekaart wordt achterna gezeten door Koulibaly. Sørloth kan de bal daar weer tussendoor prikken, inderdaad. Ah, goeie sleep. En de tackle nog van Jacobs. Bergen durft niet te trappen met links en is de bal kwijt. Zat meer in voor Noorwegen. Sta maar op, zegt Wilton Sampaio. Maar dat doelpunt van Sar was toch een redelijk zeldzame opvlieger van Senegal. Dat even kan bezinnen nu. Tijdens dit drinkmoment. Dat. En we zijn er allemaal best blij om. Door de fans altijd als negatief wordt ervaren en beoordeeld in de tribunes. Dat dit gedrocht geen navolging krijgt in andere competities. Hij is ontspannen nu. Hij kan het altijd en overal en ook op elke manier.

mogen nu vooral niet de fout maken om nog een keer zich zo makkelijk te laten uitspelen als bij die 2-1 van start. Kijkt u nog maar eens mee naar de doelpunten van Haaland. Hoe hij ze makkelijk in het mandje legt.

lijkt wel alsof er een soort van zuiger staat achter het doel, waardoor die bal er niet over of naast kan gaan wanneer Haaland aan het kanon komt. En het WK is nog jong. En hij is ook nog jong. Niet vergeten, 25 nog maar. The best could yet be to come voor Erling Haaland.

blijkbaar staat er een regenstorm op de radar. Dus laten we maar hopen dat we het einde van de match hier halen voor het begint te stortregenen. Dus zet maar wat door, jongens, met die hydration break. Een van de aangekondigde wissels is daar, Skeel de Roep. Ligt echt wel in balans met Antonio Nusa. Het gezicht van een tiener, maar hij is er wel 22. Echt nog een beetje babyface, de man van Benfica. En Koulibaly gaat er denk ik met frisse tegenzin af. Geeft de aanvoerdersband door aan die andere oude getrouwe op het middenveld, Idrissa Gueye. Er komt nog een star bij. Pape Matarsar. Man van Tottenham Hotspur. Assist gaf bij de winning goal in de Europa League vorig jaar voor de Spurs. Of Gueye zit je altijd wel goed bij Senegal als je even twijfelt aan wie er aan de bal komt. Gueye, denk ik ongeveer de naam die ik al het vaakst ben tegengekomen in mijn carrière als voetbalverslaggever op de Belgische velden en daarbuiten. En daar beneden in de catacombe kunnen de ervaren mannen Koulibaly en Mendy elkaar wat troosten nu. Want allebei een behoorlijk donkere, sombere avond voor hen. Met redelijk wat miskleumen. En een blessure natuurlijk ook voor Mendy. Dat wensen we hem niet toe. Dat is een van de nieuwe mannen. Mbaye doet er even mee. Ja, niet kwaad hoor. En Sar goed afgeblokt door Hegem. Flinke botsing. Wat maakt Sampaio ervan? Müller Wolfe is één van de twee. Senegal smeekt uiteraard om een penalty. Goed blok hier en dan. Kijken allebei wel naar de bal is mijn indruk. Maar Pijn kan het wel doen. Keel bij de ene, wat hoger om het hoofd bij de andere. Niakate lijkt daar aan te geven dat er een hand bij was bij de bal. Hij valt er wat bovenop, maar... Nee, het is toch eerder op de schouder, lijkt mij, van aan deze kant bekeken. Ook de rug doet pijn.

60.000, ietsje meer, zitten er in het MetLife Stadium. In de miljardenkuip. Hopelijk kunnen ze tegen de finale dat gras een beetje bijwerken. Er is wel wat tijd, want na de achtste finales is er even wat rust. Geen kwartfinale, geen halve finale in het stadion. Wel weer meteen de finale, dus dan kunnen ze misschien ook wel het een en het ander wat bijwerken. Dus het is een grasmat, een finale onwaardig. Die nieuwe doelman, Diaw. Mori Diaw. Ayer haalt de bal er weer uit. Berg. Even via Skelderup. Eerste balcontacten voor hem. Je ziet dat de Noren de bal niet per se hoeven te hebben in die tweede helft. Ze zijn er een paar keer losjes doorgesneden op de counter. Ze kunnen het op verschillende manieren. Maar het is toch vooral het aanvallende compartiment dat brokken kan maken. Haaland, Moussa, Skelderup, Sørloth, Ødegaard. De rest toch eerder in functie van. In de schaduw van ook wel. Geen leuke bal voor Diaw. Ja, zomaar tegen Haaland aan. Daar komt hij heel goed weg. Of hij ging mee in het blunderboek van Senegal vandaag. Ook dit is niet lekker gevoetbald. Wel van Berg. Ødegaard, tikje opzij. 1-2 komt er niet, want een overtreding op het middenveld van Sar. Even tegengehouden. Mooi beeld van die steile tribunes. Boven heb je toch echt een verrekijker nodig. Als je iets van detail wilt zien. Even schrikken voor Mori Diaw. Ødegaard met een zwieper. En ik denk niet dat Paté Cissé de bal heeft aangeraakt. Inderdaad, gewoon doeltrap voor Senegal. Dat eerder wel heel snedig reageerde met die aansluitingstreffer. Maar na de 3-1 toch redelijk onderlicht. Veel duels verliest. Nou, ik had er meer van verwacht. Als winnaar en dan toch ook weer niet van de Afrika Cup. Jacobs. Goeie voorzet dit. Gekopt door Müller Wolfe en dan, ik weet niet of hij tot in de derde ring zou raken. Dat is redelijk hoog hier, maar de tweede misschien wel. Sorry.

En in de stand heeft Noorwegen nu vaker gescoord dan Frankrijk. Het doelsaldo is gelijk, maar het aantal gemaakte doelpunten van Noorwegen is groter. Vandaar dat Noorwegen op 1 staat voor Frankrijk. Dus bij een gelijk spel, op de slotspeeldag, wint Noorwegen de groep. Van de knockout stage wil dat voorlopig zeggen. Ivoorkust tegen Frankrijk. Interessant, ze speelden onlangs nog tegen elkaar in een oefenduel. En Noorwegen zou dan tegen Zweden spelen. Ook niet oninteressant natuurlijk, maar kijk. Er kan nog veel veranderen. Het zijn allemaal maar voorspellingen. En dit voorspelt een mooie aanval te worden met Skjelderup. Ødegaard. Tik opzij, kan naar Pedersen hier. Dat is een mislukte bal. Echt een verloren bal ook richting Sar. Dummy van Ødegaard mislukt, opgevangen door Jacobs. Keer de goede Sadio Mané. Met een doelpunt? Nee, toch niet. En het zou misschien ook al buitenspel geweest zijn van Jackson. Inderdaad. Hier kunnen we het verifiëren. Overduidelijk. Maar goede voorzet wel van Sadio Mané. Nog niet in. Toch bij Bayern München vlotjes gescoord. Dit seizoen toch een keer of 8. Terwijl hij zeker niet de eerste keuze is van Vincent Kompany. Want er loopt daar één Harry Kane rond in Bayern. Hegem wordt vervangen door Østigard. En Oscar Bob komt er ook nog in. Geen surloop meer. Østigard scoorde als invaller in die match tegen Irak. En is deze week vader geworden van een zoon. Zonder ademhalingsproblemen is hem dat gelukt. En dat is natuurlijk echt wel ieders eigen keuze. Hij deed het met een videocall. Was erg vermoeid, zei hij nadien. Ik denk dat er thuis iemand mogelijk toch iets vermoeider was. Een zekere journaliste bij L'Equipe zal er haar mening wel over hebben, maar niet meer durven uiten. De een doet het zo, de ander doet het zus. Zolang het thuisfront ermee kan leven, is alles bij zijn vree. Ze had even nood aan wat meer ritme, maar het kwam goed. De Vikings. Applaus voor jezelf. Moet kunnen. En het klinkt echt wel goed in het stadion. Als van eerst het doen. Het resoneert wel. Om een keertje durven aan de aftrap brengen. Ibrahim Mbaye in die derde wedstrijd. Wanneer het gaat om de derde plaats in de groep.
Hij brengt wel wat. En oké, starten is iets anders dan invallen, maar als het dan toch niet loopt, waarom niet proberen? Sterk verdedigd door Ayer. Dat is een goede bal voor Mané. Rustigard staat op de goede plek. Voetbal sterke centrale verdediger, populair ook wel. Omdat Heggem in die eerste match niet zo overtuigend was, wilde de Noorse kranten Østigard eigenlijk liever in de basis zien. Berg en Bergen. En Oscar Bob ook een keertje. Man uit de Premier League. En dus Holmgren Pedersen, die scoorde helemaal in het begin. Eerste doelpunt, profiteerde van de misstap van Koulibaly. Nog maar het derde doelpunt in zijn proefcarrière. Zijn eerste als international. Ooit eentje gemaakt voor Feyenoord, waar hij ook landskampioen werd. En dan nog één voor zijn huidige club Torino tegen Sassuolo. Niet meteen de gedroomde affiche voor je doelpunt, maar dit wel natuurlijk. Hier in een stadion met 80.000 mensen in. Haaland nog eentje of niet? Nee, het lukt niet altijd. Niakate stond in de weg. En dus geen hat-trick voor Erling Haaland. Het zou een zuivere geweest zijn. Nee, het is niet waar, want Sar zat ertussen.

Odegaard, Jacobs en doeltrap denk ik inderdaad. Ja, hij speelt echt een veel betere wedstrijd dan enkele dagen geleden. Ziet de openingen. Zelf doelpogingen ondernomen. Assist gegeven. Veel slimmer tussen de linies gespeeld ook wel. Skjelderup gaat nog een keer. Ja, mooi gedaan. Twee man kwijt en nog eentje zelf doen, toch? Oh, Haaland stond daar en Bob nog niet erin. Hij zou een geweldig doelpunt gemaakt hebben als hij zelf had gedurfd. Het zou niet makkelijk geweest zijn. De hoek was scherp. Skjelderup. Maar soms wordt het dan toch een overafhankelijkheid van Haaland. Maar ik zou het gewoon zelf gedaan hebben. Oké, misschien gemist dan. Maar goed. De vooractie verdiende gewoon het doelpunt. Soms moet een klein vlugje egoïsme wel kunnen. Alleszins een vleug van het talent van Skjelderup. Özdikart is daar weer, erover deze keer. Hij is 1,82 meter groot. Maar zo verdomd kobbelsterk. Tussen die grote mannen in. Negen minuten nog, dat heeft dat. Uiteraard te maken met die blessure van de doelman Mendy, die hieruit moest. Dat is te makkelijk door Mané. Laat zich zomaar wegdrummen door Oscar Bob. Staat er wel helemaal alleen voor daar op de flank. Wat nu? Uitegaard, goed gespeeld met Bergen. Skjelderup. Haaland. Die Hatta is er ook nog altijd bij. Daar op rechts, dit is een Bayo. Mané even uitgezakt naar het middenveld. Hier is Jacobs van Galatasaray. Uit de wereldstad Istanbul. De laatste stuiptrekking van Senegal met een voorzet. Die wordt afgeblokt. Özdikart laat nog een keer zien hoe kobbelsterk hij is. Schot van Sar afgeweken. Ja, toch maar opletten. Nieland met de nodige moeite. Zo werd het een heel listige bal. Kanté, centrale verdediger die meegaat. En kijk, Sar is daar. Ja, de aansluitingstreffer is er opnieuw van Sar. Het is toch nog niet helemaal gelopen. Tweede doelpunt van Sar. Derde in zijn WK-carrière. En Haaland denkt, jongens, ik heb er twee gemaakt. Dat moet toch volstaan. Hou het daar een keer dicht achterin. En weer gaat het te makkelijk. Özdikart staat te slapen, gaat niet in dat duel met Jackson. En ook Sar wordt niet opgepikt.

0: 3-2. Leuke wedstrijd. Lange bal van Nieland. Bijna Haaland die de bal uit de lucht kon halen. Overtreding van Haaland, denk ik. Stalles Solbakken ziet eruit alsof hij vuur kan spuwen. Zelf een WK gespeeld in 98. In Frankrijk moeten stoppen met voetballen door hartproblemen. Zelfs een minuut of 7 clean is dood geweest. En daarna zich gericht op een trainerscarrière. 5 titels gepakt met Kopenhagen. Gedegradeerd met Keulen. Dan opnieuw naar Kopenhagen waar hij nog een keer of 3 landskampioen werd. Tot de tijd rijp was om het een keer bij een nationale ploeg te proberen. Zoon is ook een voetballer geworden, net als papa Marcus. 1 keer Noors international geweest. Maar het ligt natuurlijk altijd moeilijk. Hij speelt bij Aarhus in Denemarken. De slotfase. Minuutje of 5 nog. De voorzet van Jacobs is niet verkeerd. Sander Berge trapt de bal weg. En Gianni Infantino is aangekomen. Heeft papa Haaland gevonden en ziet Mané. Hoekschop. Daar straks zat de voorzitter van de Wereldvoetbalbond daar nog niet in die loge. Maar is wel nog net op tijd voor een spannende slotfase. Rustig blijven, jongens. Hij heeft krampen, maar moet toch voort. Eigenlijk kan hij niet meer. De wissels zijn opgebruikt. Rekt de krampen er even uit. Ze wilde hem zomaar mee laten voetballen. Om niet met een mannetje minder te staan. Maar het is wel zo nu. Even met zijn tienen. Jacobs met de hoekschop. Ja, daar kwam nog eentje ingelopen helemaal op het einde. Maar als een buffel Pathé Cissé tegen Østergaard aan. Meteen verzorging. En zo duurt het hier toch nog allemaal wat langer in het MetLife Stadium. ...100% vol in dat duel. Het is een harde. En een harde stijl ook. In die kobbelduels gaan. Ja, het zijn ook bange momenten. Skelderup naast de bal. Haaland ook maar half. Wordt wat paniekerig nu. Peters al terug, vraag ik mij af. Of lukt het hem echt niet meer? Hij is ook de tweede rechtsback uitgevallen. Ruimte hier bij Jacobs. Sarmet Gay. Niakate. Pedersen is terug. Een bio. Afgeblokt nog net door Ayer. En Ødegaard denkt, ik heb er genoeg van. Ik doe het graag mooi en verzorgd. Maar Het hoeft nu even niet. Zo kost dat allemaal toch nog meer krachten dan nodig bij Noorwegen. Door twee keer niet geweldig verdedigen. Daar zijn ze kwetsbaar. En ze gaan hun gestalte toch nog een keer moeten gebruiken. In de absolute slotseconde komt de doelman mee. Diaw. Kan ook de held worden. Ik zie hem niet meteen. Maar ze hebben sowieso wel redelijk groot, jongens. Ja, daar is Jacobs gekopt nog bij de eerste paal. En het was weer Sars, stel je voor. Dat hij zijn derde nog maakte. De toegevoegde tijd zit erop. Slim bewogen in de rug van Haaland. Klein duwtje gegeven wel, waardoor de Noor net onder die bal doorgaat. Ja, het was met wedstrijdje wel. Het mag nog één keer van Wilton Sampaio. Door die hoofdblessure is er in de tijd inderdaad nog wat tijd verloren gegaan. Ajer heel rustig met de borstkas. En nu wel het einde. Het Noorse volksfeest kan beginnen. En Ståle Solbakken is meestal heel rustig daar bij de zijlijn. Maar laat zich nu toch eventjes gaan. En gaat daar naartoe. Dat was wel duidelijk wie dat is. Het is geen geheim. En er valt bij mevrouw een pak van de schouders, zoveel is duidelijk. Zij voelt de druk tot thuis. Dat kwam recht uit het hart bij Ståle Solbakken. Ontgoocheling bij Senegal. Zij moeten mikken op een plekje bij de beste derdes. En Noorwegen is er sowieso al bij in de volgende ronde. Net als Frankrijk. Waar Frankrijk wel het lichte voordeel heeft nu met het doelsaldo. Dus een gelijkspel volstaat niet voor Noorwegen om de groepswinnaar te worden. Maar daar zijn ze nu eventjes niet mee bezig. Zeker deze man niet. Erling Haaland weer twee keer gescoord. En Ødegaard kwam er een paar keer dichtbij. Maar mag nu meegenieten van de sfeer in het stadion, van de overwinningsgezangen. De Noren kunnen blijgemutst weer naar Times Square en hun Viking Row nog een keertje overdoen. Maar dan met 3 punten op zak. Bedankt voor het kijken op dit nachtelijke uur. We ontmoeten elkaar weer een van de volgende dagen tijdens WK 2026. Dank u wel.
1: Goedenacht, beste voetballiefhebbers, of zelfs ochtend voor sommigen waarschijnlijk. U zit klaar voor ongetwijfeld wat extra verwennerij op deze ondertussen al dinsdag 23 juni. Dan kan u met deze Jordanië tegen Algerije wel op het juiste spoor zitten, want het zijn ook dit soort matchen die er een geweldig WK van maken. Niet alleen de topaffiches, maar zeker ook de ploegen die we normaal gesproken veel minder aan het werk zien. Het is al een dag van de grote geweest met goals voor Messi, Mbappé, Haaland. Alle drie hebben ze er 2 binnengelegd. De vraag is wie dat in deze match gaat doen. U zag daarnet al Riyad Mahrez, de captain van Algerije, klaarstaan. Hij een van die kandidaten natuurlijk om dat vandaag ook te doen tegen Jordanië. Even kort de situatie schetsen. We zitten in groep J, waar Argentinië al zeker is van de volgende ronde. En waar deze twee ploegen na nederlagen op speeldag 1 morgen niet al hun vlucht naar huis willen gaan boeken. Want dat is wat er hier ook op het spel staat natuurlijk nog meedoen in de strijd voor de volgende ronde. En vooral ook de uitschakeling vermijden vanavond. Zeer belangrijk duel dus voor zowel Jordanië als Algerije. Waar die laatste toch de favoriet is voor dit duel. De meer gelouterde naam in het internationale voetbal. Voor hen is dit het vijfde WK waar ze aan deelnemen. Terwijl Jordanië een van de vier debutanten is op dit WK. Samen met Curaçao, Cape Verde en Oezbekistan. En we hebben op dit WK al debutanten gezien. Die toch de wereld hebben kunnen verbazen. Verbazingwekkend zijn ook de stadions op dit WK. Vandaag zitten we in San Francisco Bay Area Stadium. Het stadion aan de baai van San Francisco, zeg maar. In Santa Clara, niet zo ver van Silicon Valley. Dit is de thuisbasis van de San Francisco 49ers. Dan zitten we in het American Football. En de plek waar begin februari ook de Super Bowl werd georganiseerd. Gewonnen door de Seattle Seahawks. Een van de meest milieuvriendelijke stadions ter wereld. Met honderden zonnepanelen. Een levend groen dak. En een hergebruik van water, dat het een lieve lust is. En waar de Verenigde Staten, dat is nu al zeker omdat zij al groepswinnaar zijn, hun 1/16e finale komt afwerken. Dus hier krijgen ze de jongens van Mauricio Pochettino nog over de vloer in San Francisco. Ondertussen zijn de ploegen opgeleid en gaan we luisteren naar de volksliederen. Te beginnen met dat van Jordanië.

Assalam al-Malak Yalurduni. Als het volkslied dat even meegelipt werd ook door Jamal Salami, de bondscoach van Jordanië. We blijven staan natuurlijk ook voor het volkslied van Algerije, Kassaman.

Een soort van militaire mars geschreven ten tijde van de onafhankelijkheidsoorlog met Frankrijk in de jaren 50. En dat deze jongens dus moeten klaarmaken voor hun strijd vandaag tegen Jordanië. Jordanië dat best een leuk debuut achter de rug heeft tegen Oostenrijk, waar ze toch 75 minuten lang hebben kunnen standhouden. Wat geen evidentie is, geen gemakkelijke ploeg om tegen te spelen, maar dat deden ze best prima. En ze wisten ook al meteen een doelpunt te scoren, het allereerste WK-doelpunt ooit voor Jordanië. Sowieso een mijlpaal. Maar dan in het slot toch moeten bezwijken onder die Oostenrijkse druk van onder meer Arnautovic. Benieuwd wat ze vandaag op de mat kunnen brengen. Na de match tegen Oostenrijk was er al de boodschap van prins Ali bin Hussein, de voorzitter van de Jordaanse voetbalbond ook. De broer van de koning. Dat ze trots zijn op hun jongens. En die trots zullen ze ongetwijfeld ook uitstralen in deze wedstrijd. Belangrijk moment in de voetbalhistorie van Jordanië. Voor de Algerijnen was het niet meteen een fantastische eerste wedstrijd tegen de Argentijnen. Een paar makkelijke, misschien wel te makkelijke doelpunten moeten slikken. Maar goed, het was natuurlijk Lionel Messi die aan het kanon stond. Maar ze hebben er toch een wrange nasmaak aan overgehouden. Dit is de ref van vandaag, Slavko Vincic uit Slovenië. Wordt onder meer geassisteerd in de VAR door Bram van Driessen. Daar ziet u hem staan. Samen met Jared Gillett en Ivan Bebek houden zij en Dallas alles in de gaten. En dat is wat in Algerije vooral leeft. Die wrange nasmaak was toch gericht op de arbitrage op Simon Marciniak. Ze hebben klacht ingediend bij de FIFA. Voor de vorm, want dat zal niet veel veranderen aan de uitslag. U kijkt naar de opstelling van Jordanië, waar we één wissel noteren ten opzichte van de eerste match. Houssam Abu Dabba komt in de ploeg met de nummer 4. Centraal in die driemansdefensie. Hij vervangt Abu Al-Nadi. En voor de rest bekende namen. Die zijn er niet in overvloed, maar we hebben wel natuurlijk Moussa Al-Tamari. Ex-Oud-Heverlee Leuven, de enige Jordaniër die in Europa actief is bij Gent op dit moment. De namen van Algerije zijn iets ronkender. Met Lucas Zidane die toch weer in doel staat. Ait Nouri. Deze Rami Serouki komt in de ploeg ten nadele van Bentaleb. Ook Hajj Moussa verdwijnt uit de basis. Voor deze Riyad Mahrez die een beetje verrassend niet mocht starten tegen Argentinië. Maar in dit soort matchen moet hij de kar trekken. Moet hij Algerije bij de hand gaan nemen. Om ze voorbij Jordanië te kunnen loodsen. Dit is veel meer de match van Mahrez dan die wedstrijd tegen de Argentijnen. Het is in dit soort wedstrijden en dan in de volgende, op de volgende speeldag liever tegen Oostenrijk. De wedstrijden waarin ze Riyad Mahrez het meest van al zullen nodig hebben. Kijken wie erop staat. Kijken wie deze match naar zich toe kan trekken. Een belangrijk duel voor beide landen. Jordanië op zoek naar zijn allereerste WK-zege. De Algerijnen hebben ook nog niet al te vaak gewonnen op hun WK. Ook al is het al de vijfde deelname. Zeer succesvol zijn ze nog niet geweest. 2014 was hun beste WK. Toen ze in de achtste finales werden uitgeschakeld door Duitsland. We beginnen met een standaard situatie. Een vrije trap al meteen gefloten door Slavko Vincic. Ervaren man ook van 46. Met een Champions League finale op zijn teller. Die van 2024 tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. Eerste moment misschien in de maak. Een vrije trap voor de Algerijnen en daar de kopbal. Een goede kopbal van Al Rajdan.
Zeer goed aangesneden door Mohamed Talmardi. De man van de assists ook in de kwalificatie. De man met een goede voorzet met een goede vrije trap. Maar Al Rajdan is die niet tussen de palen te brengen. En Sebani vroeg al meteen steun, assistentie. Tot vlak voor de start van het WK was hij twijfelachtig, Rami Ben Sebani. Omwille van een enkel blessure die hij opliep met Dortmund eind april. Eerste keer uit Nouri met een strakke bal. Maar niet tot bij Mahrez of Guiri, de diepe spits. Amin Guiri van Marseille. Die toch de topschutter uit de Afrikaanse kwalificatiereeks op de bank houdt. Dat was Mohamed Amoura. Die 10 keer wist te scoren. Door Guiri naar de bank wordt verwezen. Hier is hij meteen. Hij ramt hem vol in het zijnet. Iets te enthousiast. Te weinig overzicht. Dan had hij toch beter mee moeten doen. Want toch best wel wat ruimte om aan te kunnen leggen. Nou, er was het goede blok van Abdallah Hassib. Vandaar dat hij voor die korte hoek ging. De uitvoering was onvoldoende. Toch al 2 momentjes aan beide kanten om de match te starten. Het kan wel eens zo'n verrassende leuke pot voetbal opleveren. Hier in San Francisco. Die gooien, zegt Ben Sebani. Dat doen ze ook. Zidane. Deze gaan zijn 9e cap voor Algerije. Lang getwijfeld welke keuze hij zou gaan maken. Dan toch maar de keuze van zijn hart, van zijn opa vooral gemaakt.

Wat te ontlasten dat hij vooral aanvallend mag gaan denken. Voor de jonge gast om in de gaten te houden het talent van Leverkusen. Die de troonopvolger moet worden van Riyad Mahrez, die er ondertussen toch al 35 is. En aan zijn last dance bezig is met Algerije op dit WK. Opgehouden door Ezan Haddad, de captain van Jordanië. Dat dus in een vijfmans defensie voetbalt. Met ook deze Yazan Al-Arab, een van de meest populaire namen. Als we mogen afgaan op het gejuich bij de supporters met het voorlezen van de namen van het wedstrijdblad. Dan gingen de decibels toch de hoogte in. Maar Yazan Al-Arab. Het was niet de beste actie van Ezan Haddad. Zomaar een hoekschop weggegeven. Het is Mahrez die hem mag brosseren. Met zijn geweldige linker. Waartoe hij nog allemaal in staat is. Riyad Mahrez. Die we een jaar of tien geleden hebben zien ontploffen bij Leicester City. Dat voetbalsprookje. Toen de Foxes kampioen van Engeland werden. Onder Claudio Ranieri. Vincic heeft moeite om iedereen in de pas te laten lopen. Uitbranden voor Nizar Al-Rajdan, de man van de kopbalkans in het begin van de match. Hij niet akkoord met de bevindingen van Vincic. Houdt zich vooral bezig met Mandi. Daar komt de corner van Mahrez. Afslachtig weggewerkt. Uiteindelijk weggetrapt door Ezan Haddad. De man die de corner ook toestond. Moussa Al-Tamari. In de wielen gezeten door deze Rami Ben Sebaini. Die ervoor ook al een foutje maakte. In het ver verleden nog bij Liers actief. Deze tacklende man dus. Die niet akkoord is met de beslissing van de assistent. Abdallah Hassib komt de inworp voor zijn rekening nemen. Ja, er valt iets voor te zeggen voor de zaak die Ben Sebaini aan het bepleiten was. Al-Arab. Meteen diep steken. Zoeken naar Ali Olwan. Dat is een gevaarlijk heerschap. Man de nummer 9. Bij Jordanië, de man van de allereerste WK-goal ook. Hij was geweldig goed bij schot, ook in de WK-kwalificaties. In Jordanië tweede werd. In de groep met Zuid-Korea. Ongeslagen bleven op verplaatsing. Veel goals gemaakt ook in die kwalificatiereeks. Dit is een rechtstreeks ticket voor dit voetbalfeest kunnen bemachtigen. Het werk van vele jaren kunnen we kronen, onder meer ook door landgenoten. Als je het leest, heeft Vital Borkomans, die er toch een jaar of drie bondscoach is geweest bij Jordanië, echt wel een erfenis nagelaten. Een basis gelegd, waar nu vruchten van worden geplukt.
Mares.

Raakt er niet doorheen. Was ook moeilijk over het bevolkt centrum. Dat heeft hij neergezet, Jamal Salami. Marokkaan dus, maar heeft ondertussen ook het Jordaanse staatsburgerschap gekregen. Omwille van de prestaties die hij neerzet. Met Jordanië. Bij de kwalificatie voor het WK heeft hij dat gekregen. Zelf ook actief geweest op een WK. Ook al was het maar 3 minuten. Op het WK van 1998 in Frankrijk met Marokko. Toen viel hij in de laatste groepsmatch tegen Schotland. Dus weet wat het is om zo'n toernooi te spelen. Aïdnouri. Stevig van de bal gezet. Daar is Ali Owan. Aïdnouri in de achtervolging. Gebeten om Owan weer van die bal te zetten. Wat ook lukt. Vincic moet even horden lopen. Bleef vakkundig van de bal. Deze keer ook Rafik Belghali aan de bal gezien. De rechtsachter van de Algerijnen. Die opgekweekt is in Leuven. Vooral naam gemaakt bij KV Mechelen natuurlijk. Intussen speler van Hellas Verona. Dat zou wel eens kunnen veranderen na dit WK. Verona is gedegradeerd uit de Serie A. Goed van Guiri. Goeie stiel. We hebben te veel tijd nodig bij Jordanië. Moeten nog een beetje wakker worden. Wachten op een volgende moment met Riyad Mahrez. Goeie paas op Belghali. Maar dan krijgt hij de voorzitter niet uitgepuurd. Omwille van het goede defensieve werk. Naar achterin bij Jordanië. Van Rawabde. Geen fout op Maza. Van Vincic. Dus kunnen de Jordaniërs gaan counteren. En u hoort meteen de decibels opstijgen. Altamari vraagt de bal. Dat is de allerbeste bij Jordanië. Die probeert het ook. Schot tussen de palen. Moussa Altamari. Maar geen enkel probleem voor Lucas Zidane. Stevig schot. Van de Jordaanse missie. Zo heb je er in elk land wel eentje lopen. Nu moeten we stellen dat er echt maar één Lionel Messi is. Die dat op dit WK ook alweer aan het bewijzen is met toch al 5 doelpunten. Het patroon voor deze match ligt op tafel. Algerije krijgt de bal. Zal het initiatief moeten nemen. Het is Jordanië dat probeert te counteren. Met Al-Rajdan. Past achter Altamari. Dus verloren. Je ziet ook Vladimir Petkovic. Die ongetwijfeld ook kent als bondscoach van Zwitserland. Die vlak voor het WK nog zijn contract mocht verlengen. Dus ze zijn tevreden bij Algerije over zijn geleverde werk. Nou, die jongens voorin bij Jordanië die zitten vol verrassingen. Die proberen leuke dingen. Dat zorgt er toch voor dat ze attent zullen moeten blijven. Naar achterin bij de Woestijnvos. Het was moeilijk, want Boudaoui probeerde. Een van de twee spelers in de basis bij Algerije die ook effectief in hun thuisland zijn geboren. De rest voornamelijk in Frankrijk.
opgegroeid. Behalve dan deze Rami Serouki. Dat is een Amsterdammer. En Ibrahim Maza, die is in Berlijn geboren. Het succes op het WK van Marokko 4 jaar geleden is daar ook een katalysator voor geweest. Voor het kunnen overtuigen van dat soort jongens die niet in Algerije zijn geboren, om toch voor die nationale ploeg te kiezen. Zoals bijvoorbeeld Amin Gouiri. Die dat soort momenten ook met Algerije wil beleven. Haidnouri, ook hij iemand die lang wachtte om voor de Algerijnse nationaliteit te kiezen. Het zijn altijd moeilijke keuzes. De meesten hebben ook niet meteen een band met hun thuisland, zeg maar. Het gaat over generaties heen. Goeie flankwissel. Al die uiteindelijk net niet aankomt bij Shaibi. Of bij Aydnouri liever. Shaibi die kwam bijsluiten. Algerijnen proberen om er doorheen te voetballen. Meteen een probleem voor Ryan Aydnouri. Toch even zijn moment pakt. Hij beseft dat hij snel weer recht moet. Nog even kijken. Dan tikt hij zichzelf even aan. Tikt hij ook op de hiel van Olwan. Met zijn zwaaiende been. De dure benen van Aydnouri kan raken. Shaibi, bal is over de zijne geweest. Zijn gooi voor Jordanië, dat kan opschuiven. Rabat. Verlegt het spel tot bij zijn captain, tot bij Haddad. Even rust aan de bal. Met Al Arab en Abu Dhabi. Nieuw Noor Al Rawabdi. Even laten rondgaan, de Algerije laten lopen. Zien dat ze ook aan de bal best iets kunnen brengen. Al is dit te makkelijk balverlies van Al Mardi. Dan kan Algerije naar voren denken. Serouki. Op de loonlijst van Feyenoord, maar spelend voor FC Twente het afgelopen seizoen. Een goed seizoen kende. Bij Feyenoord zal hij ongetwijfeld niet meer spelen. Dat heeft hij toch al feintjes aangegeven in de Nederlandse pers. Dat hij zich daar nooit op zijn gemak heeft gevoeld. Het is aan Davy Rigaud om Serouki te kunnen verpatsen zonder al te veel cent te verliezen. Want ze hebben er toch iets meer dan 7 miljoen voor moeten betalen. De sportief directeur van Feyenoord. Eerste keer de Jordaanse doelman Yazid Abu Laila. En dan is het even wakker schrikken. Voor sommigen hier in San Francisco.

Heerlijk stadion. Steile tribunes ook. Met geen 70.000 mensen kunnen erin. Een grasmat die op het eerste zicht best oké is. Beter dan in New Jersey, daarnet gezien. In Noorwegen, Senegal. Abou Laila komt even pakken voor de neus van Mahrez. Die werd goed opgehouden door Abou Taha. En Sebaini. Met rust. Goeie diepe bal. Mahrez, daar was hij zichzelf even doen vergeten. Dan weet hij het uiteindelijk niet af te ronden. Grote kans voor de Algerijnen. Voor hun superster. Dan heeft hij ook misschien wel wat last van plankenkoorts. Op dit allergrootste toneel. Belghali. Moet uitkijken dat hij zichzelf niet in de problemen bracht. Maar komt er uiteindelijk goed uit. Goeie overname. Hier komt Ibrahim Maza. Dat is de man die ze aan de bal moeten krijgen. Hij doet die later voor Shaibi. Maar dan Abou Dabba, die zijn doelman bijstaat. Die daar het goede blok zet. Om die poging van Fares Shaibi eruit te halen. Goeie aanval weer van de Algerijn. Dit keer over de linkerkant. We hebben het spel even stilgelegd. Hier nog eens. De goede timing van Riyad Mahrez om die diepe bal van Hisham Boudaoui. Maar dan loopt het spaak bij die eerste aanname. Dan haalt hij zelf er het tempo uit. En dan was het momentum weg. Almardi, die hier niet echt aardig neerkomt. Vandaar het beklag bij de Jordaniërs. Nisan Haddad is de man die mag praten met Zlatko Vincic. En deze jongeman heeft zijn slaap teruggevonden. Benieuwd of ze hem wakker krijgen. Lastige dagen geweest natuurlijk voor volgers van het WK. Het goed weggewerkt door Ben Sebaini. En dan Olwan. Met een soort van halve voorzet. Want Amari toch een beetje kwaad. Omdat hij niet aan die bal geraakte. Anticipeerde wel op een fout bij Lucas Zidane, maar die kwam er niet. Van Maza. En dan meteen de goede diepe bal. Mahrez gelooft erin, maar komt een fractie tekort. Opgehouden door Abou Taha. Al Arab. Uitkijken maar. Haddad loopt zich te pletteren bij Ait Nouri, die de achterlijn probeert te halen. De voorzet van Ait Nouri. Opgepikt aan de overkant door de rechtsachter, door Rafik Belghali. Gouiri probeert zich vrij te maken. Wordt hier gezocht door Boudaoui. Een aantal goede steekpasses van zijn voet. Nou, Nouri heeft een probleem hoor. Zijgt neer. En dan wordt die bal buiten de lijnen gezet door Raissa Mandi. Domper op de feestvreugde voor Algerije. De
en we gaan meteen ook drinken. Meteen het nuttige eraan koppelen. Aan dit blessuremoment, het behandelmoment voor Rayan Aitnouri. En zo krijgt u ook een beeld van het stadion hier van de San Francisco 49ers. Prachtige venue. Veel om te bespreken bij de Algerijnen, dat ziet u. Petkovic houdt zich vooral bezig met Riyad Mahrez, die het beste moment had in deze match. Niet de beste kans, want kwam uiteindelijk niet echt tot een doelpoging. Maar dat was wel een moment waar hij veel meer had mee kunnen doen. Dit moment dus, die goede bal van Boudaoui. Dan verslikt hij zichzelf in die bal. En in het moment, Riyad Mahrez. Daar. Een soort van onzorgvuldige tik. Dan is er voldoende volk terug. Om die kans te keren. Om Mahrez af te houden. Trouwens, de derde keer, of de vierde keer liever, dat ze tegen elkaar spelen. Ik heb nog niet vaak gekruist. De laatste keer was op 30 mei 2004. Toen was Robert Wassijsje nog bondscoach van Algerije. Dan was die passage geen lang leven beschoren, een match of 6-7. Een 2 op 12 in de kwalificatie voor het WK 2006. Dan werd hij snel aan de deur gezet. Wat gaan we doen met Aitnouri? Kan hij verder? Hebben ze hem opgelapt gekregen? Het eerste kwart van de match was zeker niet verkeerd. Er zijn wat momenten geweest. Maar het mag wat opgeschroefd worden qua hoeveelheid kansen. Jordanië mag gaan ingooien. En hij zal die bal ongetwijfeld teruggeven. Maar Nouri die staat er terug op. Hieronder in uw beeld met de nummer 15. Ben Sebani en Aissa Mandi. Dus einde contract bij Lille. Kan van dit WK al iets moois maken, ook op dat vlak. Qua keuze van een eventueel nieuwe club. Dus hij gewoon bij Lille blijft. Die ook vaste waarde is. Nieuwe corner voor de Algerijnen. Opnieuw Riyad Mahrez die hem mag aansnijden. Bijna Ben Sebani die daar tot koppen kwam. Gouiri met de wipper. Tot bij Maza. 1-2. Gouiri zoekt naar ruimte op de trappen. Dat lukt hem uiteindelijk ook. Kreeg hem er net tussen. Want daar stond ook deze Yazid Aboulaila. Die makkelijk kon pareren. Belgali laat daar wel wat ruimte in de rug voor deze Almardi. Kappen kiest voor zijn linker. De voorzet is goed. De loopactie van Ali Olman was dat zeker ook.
Alleen kwam hij er net niet bij. Maar is achterin bij Hongarije net attent genoeg om er tussen te zitten. Het balbezit was dus in het voordeel van de Algerijnen. Het is niet dat Jordanië over zich heen laat lopen. Ze proberen hun momenten echt wel te kiezen. Dat is een knappe kaats. Hassad, of Haddad liever. Schrok er zelf een beetje van. Dat hij daar zo hoog op het veld nog iets met de bal moest gaan aanvangen. Oei, je bent Sebani. Dat was ook een fauskeur. Er zit toch nervositeit in zijn groep. Het is voor Algerije toch als favoriet in deze match. Echt wel van moeten. Want er was al flink wat kritiek na die nederlaag tegen Argentinië. Dat zal er niet op beteren. Mochten ze hier niet kunnen winnen van Jordanië. Ze hebben wel nog een kans natuurlijk. In die laatste speeldag van groep J. Speelt Algerije, of Algerije liever, tegen Oostenrijk. Dan hebben ze nog een stevige appel mee te schillen. De schande van Gigon uit 1982 moet nog uitgewist worden. De Oostenrijkers die toen met opzet 0-1 verloren van Duitsland, West-Duitsland. Waardoor Algerije dat een dag eerder al zijn derde match had gespeeld. Uiteindelijk toch uitgeschakeld werd vandaar. En sindsdien dat we de belangrijke beslissende wedstrijden in zo'n poelenfase tegelijkertijd gaan spelen. Om dat soort zaken niet meer mee te maken. Maar dat is nog een rekening die open staat. Met Algerijnen die ze kunnen vereffenen. Naar die volgende wedstrijd. Eerst even kijken naar een nieuwe standaard situatie voor Jordanië. Kort genomen en dan toch gepompt. Maar Alarab kan er niks mee aanrichten. Tast heel even naar de enkel, maar zonder al te veel erg voor de speler van FC Seoul. Stevig ingepakt. Aan de dijen. Om alles in de plooi te houden. Aydouri. Die daar een stevig druk gaat zetten. Opnieuw de diepe bal van Boudouaoui. En daar is Maris. Krijgt hij deze wel voorbij de doelman? Nee. De redding weer van Abu Laila op Riyad Maris. Een copy-paste moment van daarnet. Van een minuut of 10, 15 geleden. Opnieuw de diepe bal van Hicham Boudaoui. Deze kreeg Maris wel onder controle. Kwam hij ook tot een doelpoging. Die was te slap. Boulaila kon redding brengen. Beste moment sowieso voor Algerije. Nou, die had Maris tot twee keer toe. Al oog in oog met de doelman gezet. Dan gaan ze iets op moeten vinden bij Jordanië. Om die rushes eruit te houden. Aydouri is erbij gaan liggen.
En wat doet Vincic? Hij vindt het geen penalty. Geeft het voordeel aan Jordanië. Maar zegt tegen iedereen, we gaan toch nog even kijken en wachten. Er is een tik tegen de schoen van Rajan Nouri. Die kan je niet ontkennen. Maar het is te weinig voor Vincic. En de cornuiten van de VAR. Om de bal daarvoor op de stip te leggen. Daar kan ik inkomen. Dat kan ik volgen. Dat was toch flirten. Met het weggeven van een penalty. Wat Jordanië in deze deed. Abdullah Hasib. De man die met de schrik is vrijgekomen. Haddad met de inworp. Laat hem aan Hasib. Dat is risicovol, maar met het nodige kunst en vliegwerk. Maar Masip toch tot een voorwaartse pas. We zitten bij Altamari. Ja, die daar wordt opgehouden door Ben Sebaini. Ben Sebaini die zich wat mij betreft toch net te breed maakte. Oei, Zerouki. Zomaar die bal weggegeven aan Abu Taha. Die kan kijken. Die vindt Altamari. Die mist de schot. Maar daar is de rebound en de goal. Nizar Al-Rajda. Met de voorsprong voor Jordanië. Allereerste keer dat ze op voorsprong staan op een WK. De tweede doelpuntenmaker ooit voor het land. En Jamal Salami is er zeer content mee. Hij net iets minder. Vladimir Petkovic, de man die de debatten opende in deze match. Met een kopbalkans in minuut 2. Weet nu wel raak te treffen. Nizar Al-Rajda. Een nieuwe held in eigen land in Jordanië. Zerouki die hier domweg de bal weggeeft. En dan was er Abu Taha die Altamari zoekt. Die mist de schot compleet. Maar dat wordt uiteindelijk een assist voor Nizar Al-Rajda. Hoe het dan ook even moet meezitten natuurlijk. Zidane die komt er wel nog aan. Maar onvoldoende om die uit zijn doelvlak te keren. En zo de voorsprong voor Jordanië. Een volksfeest in de maak in Amman. Want iedereen heeft van de koning een paar uur extra verlof gekregen om te kijken naar deze wedstrijd. Het is dan nu 6 uur. En normaal beginnen ze met werken om 8:30. De koning heeft gezegd dat iedereen maar om 10 uur moet beginnen. Dus dan hebben ze nog even marge om wat bij te slapen. Althans, dat was de gedachtegang van de koning. Maar misschien gaan ze dat 1,5 uur gebruiken om echt op straat te komen, om te feesten. Een verrassing toch. Jordanië op voorsprong tegen Algerije. Algerije dat toch de betere van het spel had. De meeste talent ook heeft, daar moeten we eerlijk over zijn. Ze hebben hun momenten nog niet kunnen nemen. Dit was een lelijke fout hoor van Al-Rajda. Die nog in zijn enthousiasme zit na zijn doelpunt. Ja, die debutante op dit WK. Los van Oezbekistan dat nog maar 1 wedstrijd heeft gespeeld. Tegen de Colombianen. Moeilijke match. De debutanten laten zich toch gelden. Kijk wat Cap Verde al gedaan heeft. Wat Curaçao heeft gedaan ook. Elk op hun manier. En hier is ook Jordanië. Dat zich fraai presenteert aan de voetbalwereld. Mares brengt hem in de 16.
Iedereen die te fel doorliep. Waardoor de rebound voor de Jordaniërs is. Alleen duurt dat balbezit niet al te lang. Krijgt Algerije die scheve situatie nog voor rust recht getrokken. Zerouki. Hij dus aan de basis van het Jordaanse doelpunt. Een ziekenhuisbal. Daarom is Zerouki. Probeert dat goed te maken met deze net iets meer geblasseerde steekpas. Bergali maakt de fout bij Abu Dhabi. Hier nog eens het tweede moment van Mahrez. Uiteindelijk die bal niet voorbij Abu Laila krijgt. Die zich voldoende breed maakt. Een belangrijke tussenkomst kon maken. Kijk naar die vreugde in de dugout van Jordanië. Iedereen eruit, iedereen de emoties laten botvieren. Hoort er allemaal bij in dit soort matchen.

0: Modest. Zeruk. Dat is goed gevoetbald hoor. Korte combinaties. Kijk, Altamari. Die kan openen tot bij zijn captain. Ezan Haddad. De voorzet is goed hoor. Zoeken naar Ali Olwan. Er zat nog net voldoende Boudaoui tussen. Om de Jordaanse spits van een grote kans te houden. Ze hebben niet al te vaak de bal, maar als ze komen, komen ze goed hoor. Dan brengen ze die Algerijnse defensie toch telkens in de problemen. Algerije heeft het moeilijk om tempo te ontwikkelen. Is te slordig in de opbouw. Om echt tot grote kansen te komen. Opnieuw een bal weggegeven. Dit keer door Ben Sebaini. Het was misschien ook net buitenspel. Het wordt bij deze bevestigd de vlag de hoogte in. Mandi laat zich aftroeven door Almardi. Alleen is er sprake van buitenspel. Staat Jordanië op voorsprong. En ook wat doelpunten. Dus het valt te rechtvaardigen. Deze tussenstand. Fout van Zerouki. Die gaat tegen geel aanlopen. Eerste kaart in de match. Dat is weer iets om over te zeuren bij Algerije. Kunnen ze weer gaan zeuren over de ref. Die is het prima aan het doen. Moeten vooral naar zichzelf kijken. En straks tijdens de rust een grote spiegel erbij halen om in te kijken. Om het in die tweede helft dan recht te trekken. Om het beter te gaan doen. Jordanië heeft natuurlijk een hele hoop zelfvertrouwen kunnen tanken. En gaat deze voorsprong met hand en tand verdedigen. En misschien wel nog met veel meer. Speeldag spelen zij tegen de al geplaatste Argentijn. En er zit echt wel iets in hoor, in deze ploeg. Hier komen ze weer. Dit was een hand van Abu Taha. Vincic is blij met de medewerking van zijn assistenten. Daar kan je niks aan doen natuurlijk. Saibi zit echt niet in de match. Gouiri probeert de kapstok te zijn. Om de ploeg te laten opschuiven. Dit is slordig weer van Saibi. Probeert het frivol te doen, maar leidt balverlies. En moet hij in de achtervolging op Altamari. Die in de voorbereiding nog een stevige rel ontwikkelde. Die heeft die beelden ongetwijfeld ook zien passeren van de oefenmatch tegen Zwitserland. Waarin hij tegen de wil van zijn bondscoach in besloot om samen met de rest van de ploeg hoog druk te gaan zetten. Dat is iets wat Jordanië eigenlijk niet doet. Deze ploeg die wil counteren. En Altamari besloot dan toch om druk te gaan zetten. Trok zijn ploegmaats mee. En de Zwitsers konden er vrij eenvoudig doorheen voetballen. En wisten te scoren. Een match die met 4-1 gewonnen werd. Hier Ali Oman. En toch weer een poging, want opportunistisch zijn ze zeer zeker. Als er een moment is om te kunnen trappen, dan gaan ze dat zeker niet nalaten. Het is iets wat de Rode Duivels ook wel mogen doen. Dat is van op afstand trappen. En niet eindeloos willen breien. Maar dat is niet evident tegen ploegen die een laag blok optrekken natuurlijk. Zerouki. Laatste fases van deze eerste helft met Boudaoui, Belghali en Maris tegen de zijlijn. Hongarije probeert geduldig te combineren met Zerouki. Meter per meter terreinwinst proberen ze te boeken, maar kijk. Een strakke organisatielijn bij Jordanië. Paas van Gouiri moet dan ook beter zijn. Aïdnouri houdt niet binnen. Dat was wel het betere solowerk. Maar het is allemaal niet zuiver genoeg. Waardoor Jordanië eigenlijk best makkelijk stand weet te houden. Nog eens de goal van Nizar al-Rajdan. Een moment dat ze gaan inkaderen in Jordanië. Dat sowieso. Zijn status gaat alleen maar groter worden. Het status van Jamal Salami. Hij ook werd genoemd als opvolger van Regraoui in Marokko. En die toch had aangegeven dat hij eerst deze klus met Jordanië wou klaren. Die zelf ook aangaf dat hij nog niet klaar was voor de grote druk die er toch op dat Marokkaanse elftal zit. Een ploeg die moet presteren, die kan presteren. Dat hebben we al gezien op dit WK. Nestelt zich nog net iets meer in de underdogrol bij Jordanië. Ben Sebani probeert initiatief te tonen. Zerouki en Belghali te veel tussenstations nodig om voorin te geraken. Dat heb je tegen een laag blok. Dat is een goede cross van Zerouki op de borst van Aïdnouri. Maar dan is het moeilijk om de actie voor te zetten. Moet hij knokken tegen twee Jordaniërs. Komt hij daar ook als winnaar uit. Alleen is het dan het balverlies van Gouiri. En een ingooi voor Jordanië. En ze gaan moeten herbronnen. Straks in de kleedkamer de Algerijnen. Terwijl het ongetwijfeld al een klein beetje feest zal zijn bij Jordanië. Na die goal van Nizar al-Rajdan. En de voorsprong. Allereerste keer ooit op een WK dat ze dit meemaken. In een nog maar tweede wedstrijd natuurlijk. Altamari. Hopla. Knappe dribbel. Dan wou hij net iets te veel doen. Toegevoegde tijd van deze eerste helft. Zo goed als verstreken. Nog een half minuutje. Dus die Algerijnen beseffen dat de bal snel naar voren moet. Mandi. Zerouki. Maza. Te weinig aan de bal gezien. Ibrahim Maza die hier wordt neergelegd. Maar geen fout meekrijgt. Geen vrije trap. Exact. Op de vijf minuten. Vijf minuten toevoertijd zijn verstreken. U ziet Nizar al.
1: Luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld.

je voor geld niet alles doet. 's Nachts sterf ik van de kou.

1-2. Luister, zijn we dus bijzonder. Goedemiddag, daar zijn we weer. Live vanuit het Olifantenverblijf, dit is Studio de Olifant. Het is zwembad-editie. En we hopen dat het goed is in het spreken in de music. Het zwembad is geopend, hè, in de achtertuin. Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. Momenteel ook op de stream bij zendpiraat.com, zendpiraat.nl. En natuurlijk ook bij godenzonenfm.nl. Daar hoor je ons wel, hè. En ook via 97,7 MHz in FM. Hi-fi stereo. En een klein beetje ruis, hè. Maar dat ligt niet aan mij, hè. Maar als het goed is, dan zijn we erop gelost, die ruis, dan komt het van elkaar, hè. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Live vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. En we proberen het gewoon nog een dagje, hè. Ook zijn de blaadjes van vanmiddag natuurlijk eventjes bestemd voor alle luisteraars op de streams van zendpiraat.com en natuurlijk zendpiraat.nl. En ook natuurlijk die van godenzonenfm.nl.

Ook Paulus de Boskabouter, luister gezellig mee. Mooi dat de ontvangst er ook goed is bij jou in de Veluwe, bij Barneveld. En dat is toch de Veluwe? Barneveld is de Veluwe, toch?

Ook vriendje Elroy, plaatjes die kant uit, luister gezellig mee. Dat komt voor jou vanmiddag, hè, daar in het warme appartement, hè. Ik heb wel een beetje medelijden. Of toch niet?

Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. 0610 63 0864. Ik plons het zwembad weer in. Hits komen eraan. Polderpleintjes treintje van de Luntense zanger. En de treinmachinist. Het rest volgt wel weer in vlot en kalm tempo. We hebben tijd voor een nieuw flesje bier, hè? Want ik heb nog niet eens veel verzoekjes opgelezen, maar ik ben al een droge strut, hè? Ik zeg, daar gaat hij weer. Hartstikke idee. Lekker hoor. Goed, hier komen de hits. Dit is de Olifant. Goeiedag.

0: Jagers. Je hoort ze bij dit station. Studio De Olifant. De Olifant. Luister mee.
1: Hallo, ik ben Fred en ik doe wat in de voetballerij.

Ja, nee. Hallo. Wij zijn samen met deze bijzonder. Goedenavond. Ze zijn hier verbonden met Studio de Olifant. Deze inval dinsdag. Invalzender bij uitstek, hè? Dus je bent u verbonden met de Studio de Olifant. De dinsdagavond. En een leuk plaatje wil je met hem berichtje sturen. 06-10-63. En dan 0864. Dat is 0-16-63. 0864. Voor de luisteraars op FM, die staat ook in de RS, hè. Ik kan metlezen, hè. Mocht er nog amateurs zijn die van plan waren om een pleitje te draaien, dan gerust hem deze kant op. Kan wel helemaal wat overlegd worden, hè. Ik heb er ook zomaar opgezet, hij was leeg. Mocht er een andere piraat wezen die eigenlijk gepland had om vanavond te draaien, dan gerust hem deze kant op, hè. En alles is mogelijk in overleg, hè, amateurs. Dus je bent hier verbonden met Studio de Olifant. Via de streams van zendpiraat.com, zendpiraat.nl. Godezonenfm.nl tot 7 uur, denk ik. Iets voor 7. En natuurlijk via FM 97.7. In de gehele Achterhoek Twente en verder buiten. Pam, pam. Dum, dum.

Verder was de ontvangst ook goed in de locatie Deventer. Goedjes komen van Stef. Stef luistert mee in de locatie Deventer. Voor het goed is vanavond. En succes met de barbecue, hè. Dat weet je gisteravond gehad, hè. Gisteravond de barbecue party. Een bijzonder mooi feestje, hè, man. Ik heb een beetje zwaar hoofd, hè. Beetje de ziekte van Grols, hè. Maar ja, ik heb wel goed.

Dus je bent hier verbonden met de invaluitzending van de Studio de Olifant. De dinsdagavond. Voor groot verzoek ontvangstrapport 06-10-63. En dan 08-64. Komt alles dik van elkaar vanavond. Ontvangst was ook goed in de locatie Zutphen. Guntje komt van Bert. Bert luistert gezellig mee in de locatie Zutphen vanavond. En veel plezier aan de waterkant, hè. Verder werd ook een goede ontvangst gemeld in de locatie Markelo. Guntje komt van Rudy. Rudy luistert gezellig mee in de locatie Markel. Wordt het dan goed, hè?

Berre, de radio staat weer aan. In Ruurlo, groetjes Betty en Eefje. Betty en Eefje, luister gezellig mee. Hoor dat goed is in Ruurlo vanavond. Dank voor jullie vanavond, hè. Er zijn de blijtjes natuurlijk ook allemaal in bestemd voor vriendje Claudio. Ik weet niet of hij al thuis is, maar... anders is hij volgens mij gesmolten, hè. Blijtjes zijn ook allemaal voor jou bestemd, vriendje. Dat is er gezellig mee vanavond. We gaan nog een tot 12, hè. Morgen een drukke dag, hè. 34 graden en drukke dag. Nou, doe maar. Dus je bent hier verbonden met de Olifant. Vanuit de Achterhoek. 06-10-63. En dan 08-64. En dan komt alles voor elkaar. Maar zo witte met de vocale schijfjes. Volgende plaatje is er eentje van... even kijken, hè. Oeh, yes. Oh, ja. Volgende is er eentje van Danny de Munk. En heerlijk. Er is volgende weer... Corrie en Jo en Dick van Altena en de Classics. Nou, doe maar. Genoeg hits. We hebben het alles weer, stuur maar in mijn berichtje. 06-10-63-08-64. Ik hoor de schijfjes weer. Goeiedag. Oh, en eet smakelijk allemaal, hè.

in Portugal. Want hij is nieuw in het team. Net als João Félix. Geen Araújo en geen Bernardo Silva. Dat zijn de nieuwigheden hier. Bij de beelden uit Houston.

Mocht Brussel me kunnen helpen, ik heb geen international sound. Ik zit voor een scherm, voor het eerst en voor het laatst, op een wereldbeker. Maar geen geluid, dat is eigenlijk niet te doen. Gelukkig nu nog, dus daar kan misschien wel nog iets aan verholpen worden. Voilà, dankjewel. Dat is in orde. Spelers die het veld opkomen. En klaarstaan voor de volksliederen. U weet het idee van Alessandro Del Piero. Afkomstig om met z'n allen het veld op te komen. Om geen scheiding meer te hebben tussen de basiself en de bank. Portugal.

Roberto Martinez zingt vrolijk mee. Zo kennen we hem. Als het is om zieltjes te winnen, zal hij geen mogelijkheid achterwege laten. Deze ziel is jammer genoeg nooit meer te winnen. Diogo Jota aan de voetbalwereld en vooral aan zijn familie ontvallen. Samen met zijn broer in dat auto-ongeval. Inmiddels bijna een jaar geleden. Ergens in Spanje. Het Oezbeekse volkslied.

Fabio Cannavaro zingt niet mee. Dat valt ook niet mee als je Zuid-Italiaan bent. Om in deze taal het volk ziet mee te kwelen. Alle aandacht natuurlijk op Cristiano Ronaldo. Houston, we have a problem, was in letterlijk elk krantenstuk ter wereld. De baseline. Terwijl de echt correcte quote zou zijn: Houston, we've had a problem. Maar die gebruikt dus niemand. Drie wissels bij de Oezbeken. Vergeleken met die wedstrijd tegen Colombia, waarin ze wel op gelijke hoogte kwamen. En op het eind, bij een 3-1 achterstand, weliswaar nog eens de lat raakte. Met een fantastische knal van de 18-jarige Karimov. En het dak is dicht. In deze arena in Texas. Het was het eerste stadion in de NFL, de National Football League. Met een uitschuifbaar dak. Het dateert van 2002. Duitsland won hier met 7-1 van Curaçao. Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. En Oranje klopte Zweden met 5-1. In wat tot dusver de beste wedstrijd hier was. Cristiano Ronaldo begint aan zijn 230ste interland. En hoopt zijn doelpunten totaal op te klikken naar minstens 144. Het blijven fenomenale cijfers. De man die dit alles in goede banen moet leiden is Jalal Jayed. Hij is een Marokkaan van 39 en floot in dit eigenste stadion al Duitsland tegen Curaçao. Twee spitsen komen bij hem. De heer González uit Uruguay is de VAR. Ronaldo dus en Eldor Shomurodov. Goeie spits bij de Oezbeken. Geen absolute wereldtop, geen wereldtop zelfs, maar een jongen die zijn streng trekt. De Portugezen nog eens even overlopen met Diogo Costa, Nuno Mendes, Veiga, Ruben Dias dus nieuw in het team en João Cancelo. Het middenveld met Parijs alles kunnen, João Neves en Vitinha. João Felix is ook een nieuwe naam. Hij, de vervanger van Bernardo Silva, die is dus wel geslachtofferd, speelde geen goede wedstrijd, akkoord. En dan nog Bruno Fernandes met Neto en voorin CR7. De namen van Oezbekistan met Nematov in doel, Ashurmatov, Abdullayev en Kuzanov achterin. Nazarbayev op de linkerflank, Shukurov met Ksamrobekov centraal, Karimov op rechts en dan Faizulayev, de man van de goal op het WK. De allereerste voor Oezbekistan met Shomurodov dus en met Ganev. En Ganev is ook nieuw. Cannavaro heeft zijn keeper gewisseld, toch opvallend. Youssoufi, niet bekend of die een blessure heeft opgelopen. Maar die zit dus op de bank. Nematov speelt en gaat aan zijn 15e cap beginnen. In principe is dit team veel beter dan de Oezbeken, de jongens van Roberto Martinez. En Congo is gewoon geen leeuw om zonder handschoenen aan te pakken. Hij heeft dus al aangekondigd dat hij er de brui aan geeft, Roberto Martinez. Cannavaro, ooit trainer van Dame Foulon bij Benevento. Geen grootse trainerscarrière, maar wel als aanvoerder de wereldbeker in zijn handen gehad. Mamutov met de eerste bal diep. Richting onder meer Shomurodov, daar een eerste keer Neto. Die is snel, maar blijft haperen aan Ashurmatov. Een van de drie centrale mannen achterin. Nazarbayev en Karimov spelen op de flank. En we zien nu al dat dat geen 3-4-3 is. Maar veel meer een soort 5-4-1. Niet onlogisch. João Felix.
Kan hij een beetje vreugde brengen in de teamspeler van het jaar in Saoedi-Arabië, waar hij natuurlijk veel te vroeg beland is. Hij is pas 26. We waren allemaal dol op hem bij Benfica. Maar bij Atletico Madrid niet echt doorgebroken. Niet echt de topper geworden die we in hem zagen. En dat is een beeld dat bevestigd is bij Barça en Chelsea. Maar dat hij kan voetballen, dat staat buiten kijf. Goeie tik van Bruno Fernandes. João Cancelo, zeer aanvallende backs heeft Portugal. Neto. Tikje van Vitinha. Voorzet. Weggewerkt. Eerste bal richting de 16 met Bruno. Het is een kruidvat Portugal. Ruzie met de pers. Ruzie met anonieme mensen op social media. Goed tikje. En nu Bruno Fernandes. Kappen en trappen. En niet scoren, want die bal nog aangeraakt. Corner. Nou, die had er al ingekund. De eerste hoekschop van de partij is voor de Portugezen. Doet eigenlijk alles perfect, maar Abdoulaev gooit zich mooi voor die bal. Corner 1. Er zullen er nog vele volgen. Cancelo. Kan Ronaldo nog eens in het zwerk klimmen? Zoals hij dat ooit deed met Juventus in Genua. Dan had hij Olympisch goud in het hoogspringen mee kunnen behalen. Sukarov, een van de twee centrale middenvelders. Moest die bal een beetje knullig buiten trappen. Het niveauverschil is groot. Kan je dat uitdrukken in doelpunt? Portugal in elk geval zeer dominant en gewoon goed aan de wedstrijd begonnen. Gisteren had Conceição in een interview gezegd. De zoon van Sergio. Dat hij Ronaldo uiteraard wilde aanspelen. Maar dat hij als iemand anders beter stond geplaatst, hij daarvoor koos. Dat Ronaldo gewoon één van de jongens was. Ja, dat was al een polemiek. Hier komt hij, één van de jongens. Naast de bal. Een vuistslagje op het veld. Uitstekende voorzet. En het scheelde niet zo heel veel. Het was ook niet zo heel makkelijk. Maar ja, hij is Ronaldo. Ligt onder een vergrootglas. En raakt die bal nog heel nipt. Het groene polsbandje voor Diogo Jota. Lange mouwen, Ronaldo. Misschien schudt hij daar iets uit. En het weegt, natuurlijk weegt het op hem. Voor een man die zijn hele leven aan cijfers heeft opgehangen. Niet scoren op een eindtoernooi. Nu al 10 wedstrijden op een rij. Laatste goal tegen Ghana. Van op de strafschopstip op het voorbije WK in wedstrijd 1 van Portugal. Bruno Fernandes draaien. Paas niet goed genoeg. Was de bedoeling om de infiltrerende Neto te bereiken. We krijgen de ingooi niet. Het was niet ongevaarlijk, leek me, die tackle. Maar geen kinderachtige reactie bij Ganiev. Die staat alweer overeind. En nog eens dat moment met zeer veel Portugezen in de 16. Zeer veel Oezbeken ook. En die bal gaat er maar net over. Goed geblokt. Shomurodov, topschutter in Turkije bij Istanbul Başakşehir. 22 goals. Evenveel als Paulo Nuaccio, de ex-spits van Racing Genk. Maar meer dan Osimhen, die lang niet alles heeft gespeeld. Meer dan Icardi. Dus ja, dan heb je wel iets. De snelheid van Neto. Nazrulaev, de linkerflank
moet daar naartoe. Voorlopig vooral op die flank dat Portugal probeert te voetballen. Daar is hij, Ronaldo. De bal gebroken en nu kijken. De hele ploeg rond zich verzameld. Dit is een droomscenario voor Portugal. Cristiano Ronaldo in typische Cristiano-stijl. En het lijkt alsof João Cancelo er zowaar emotioneel van wordt. Daar is doelpunt 144. De droogte van 10 wedstrijden voorbij. De nekspieren nog even aanspannen. Een lode last van zijn schouders. Beter kon deze match voor Portugal niet beginnen. Hij was zelfs even zijn sprongetje vergeten. Goeie goal. Cancelo. En daar komt hij opduiken. Waar hij bij die voorzet net nog niet aanwezig was dan bij die van Nuno Mendes. Net tekort kwam na de stuit. Zeer trefzeker. En uiteraard zou je bijna denken, kon dat niet blijven duren tegen een tegenstander van dit kaliber. Met een Portugal dat rond de 16 bivakkeert. De vraag of Portugal beter af is met hem dan zonder hem zal pas echt kunnen gesteld worden in een verdere fase van het toernooi. Roger Milan was ouder. Oei, kort teruggespeeld. Ja, de Oezbeken toch onder de indruk. Shurukov, even Shomurodov. Karimov niet gevonden. Laat dan wel nog even doortackelen. Ze krijgen geen corner, geen ingooi. Zou ze weten dat ze op achterstand staan? Maar ja, je bent in beeld geweest. De voetbalmolen weer aan de praat met Vitinha. João Neves schuift wat hoger. João Felix. Nuno Mendes. Kuzanov. De vedette. De beste speler die we ooit gaan hebben, zeggen ze nu al daar. Overtreding. Ja, dat was het zeker. João Felix. Na een mooi tikje. Een sombrero, maar we zitten niet in Mexico. Stevig aangetikt. De kaart blijft achterwege. Moet er zeker kunnen komen. 10 minuten ver. Ja, net zo goed heeft hij vandaag een hat-trick beet, Ronaldo. Heeft nog nooit gescoord op een WK in de knock-out fase op 8 wedstrijden. Zeer bizar. 1 hat-trick in die partij in Sochi tegen Spanje. De 3-3. Dan heeft Portugal het WK in Rusland aftrapt. Dat is 8 jaar geleden. Toen was hij 33. Bruno Fernandes. Topseizoen achter de rug bij Manchester United.
Nuno Mendes. Daar is hij weer. Ingooi voor de Oezbeken die zich moeten reppen. Shurukov, niet echt technisch volmaakt. En Ruben Diaz. Ronaldo, even de bal voelen daar. Het publiek reageert daar meteen op. Cancelo. Al die rode truitjes worden heus niet allemaal door Portugezen gedragen. Veel Amerikanen kiezen hun kleur. Faizoualef, man van de goal tegen Colombia. Want dat is de laatste wedstrijd van Portugal. Dat wordt nog een mooie. Het zou best wel eens kunnen dat ze die moeten winnen om eerste te worden in hun groep. De eerste speelt in Miami. En daar zitten de Portugezen. Op Palm Beach. Daar waren ze ook gefotografeerd. En dat was ook een kleine rel waard. Alsof je als voetballer niet even na de trainingsarbeid het strand op mag. Een beetje ontspannen hoort erbij. Te veel stress, zeker niet goed. Cancelo, goed werk van Ashurmatov. Maar te snel richting de diepe spits dan. De totem van dit team. Eldor Shomurodov, 44 goals. Op 94 interlands, 14 assists. Geweldige cijfers. Goed gelopen van Bruno Fernandes. Ronaldo was even niet te bekennen. Balverlies en overtreding. Een vrije trap. En de gele kaart. Absoluut terecht. Ashurmatov op de bal. De man die net nog een bal afsnoepte. En nee, dit is een van die landen, Oezbekistan, die echt niet goed genoeg zijn. De kaart is overigens niet voor hem, maar voor Xam Robokov, de centrale middenvelder. Eén keer raden wie die vrije trap zal nemen. Ook al ligt hij dan misschien net iets beter voor een linkervoet. Zijn laatste vrije trap die binnenvloog was die in Sochi. Voor de nationale ploeg dan. En dat was een wonder. Een wereldtrap van erg ver. Hij ligt misschien in principe iets te dicht voor Cristiano Ronaldo. Meer de man van de krachtige trap dan van de pure finesse. Bal moet vallen. Nuno Mendes kan natuurlijk ook. Dat is dan wel een linkervoet. Maar in principe, hij toch.

Zit ook op zijn heupen en vanuit de heup en de buikspieren. Dus dat zit wel goed. Moet zijn schot vertrekken. In principe niet de man die hem over de muur lepelt hier, maar eerder snoeihard ernaast. Dat is wat Nematov zou kunnen verwachten. Toch Mendes. En snoeihard ernaast. En goal. Ja, de schijnbeweging van Ronaldo. Nuno Mendes met de 2-0. En het is zelfs de vraag of Nematov al weet dat de vrije trap is genomen. Je zou het een assist kunnen noemen. Van de diepe spits voor de linksachter. Alles op wieltjes voor Martinez en zijn boys. In wat de ideale revanchewedstrijd is. Voor het povere gelijkspel tegen Congo. Een soort oefenwedstrijd die je er even bij krijgt in een wereldbeker. Maar oké, je moet het doen. Je moet ze maken. Niet eens in de hoek. Hij verwacht het echt niet. Hij verwacht echt dat Ronaldo trapt. Dat is wat vroeg. Want er lopen er wel meer rond met een wereldbeker. Dan zijn de supporters van de Rode Duivels realistischer. Ik denk dat er heel veel van onze landgenoten die hier in de States aanwezig zijn met een wereldbeker in de hand lopen. Karimov. Sam Rubikov even. Balverlies. Oh, ze waren een technisch foutje bij João Neves. Luis Beke met een eerste doelpoging. Diogo Costa zonder al te veel problemen op het schot van Nazrualev. João Cancelo, kijk eens aan. Zoveel technisch vermogen in dit team. Neto heeft een heel jaar lang op de flank gelopen bij Chelsea. Shomurodov kiest positie. Maar tussen die twee centrale verdedigers niet te bereiken. Daar hebben zijn ploegmaats niet de voeten voor om hem daar doorheen te loodsen. Nuno Mendes. Zijn zwakste wedstrijd van het seizoen achter de rug. In die thuismatch van PSG. Tegen Bayern München, tegen een ontketende Olise. Kreeg geen hulp toen ook. In München gebeurde dat wel. Dan is heel PSG ook defensief sterk. Bruno Fernandes is de kar aan het trekken. Mendes. Hij fluit laat. En natuurlijk ben je als scheidsrechter ook een beetje onder de indruk van de omstandigheden. Had de bal tegelijk ook wel die arm de lucht in. Karimov dus. Daar kon zeker voor gefloten worden. 20e wedstrijdminuut. 1-0 Ronaldo. 2-0 Nuno Mendes. Ja, drie spelers van PSG. In deze basiself. Dat is een luxe. Bruno Fernandes. Ai, ai, ai. Die Oezbeken laat Mendes gewoon de achterlijn halen. Aantal spelers die in de Iraanse competitie voetballen ook. Heel veel jongens in eigen land. João Felix, Nuno Mendes, Ronaldo klaar om te koppen. Missertje van Vitinha, Foske. Dan de kleinste op het veld. Fayzulayev die
even kon koppen.

0: Pedro Neto met die karakteristieke hoge rug. En dan kijk je niet naar het veld. Weer Karimov die de bal laat liggen nu. Bruno Fernandes. Een beetje frustratie al bij de Oezbeken. Zeker de fout van Abdullayev. Ja, daar gaat hij dan over protesteren, maar dat was overduidelijk. Dat is wat Bruno hem ook even gaat vertellen. Ronaldo dacht even, ja, die vorige vrije trap heb ik gelaten. Misschien moet ik deze wel nemen. Maar nu toch wijselijk naar de zone van de waarheid. Shomurodov. Aangetikt. Een overtreding. Foutje van Cancelo. En daar willen de Oezbeken dan weer een gele kaart voor. Maar hij denkt, we gaan drinken. Ja, Shomurodov zegt, geel daar, dan ook geel voor mij. En daar valt iets voor te zeggen, want het is een opzettelijke overtreding. Voilà, hij heeft er zo in zijn carrière 500 gemaakt. Fabio Cannavaro. Maar dat neemt niet weg dat hij hier gewoon gelijk heeft. En dat heeft geen belang voor deze wedstrijd, maar voor het vervolg van het toernooi. Uiteraard wel. Cancelo is absoluut basisspeler. En dan is het fijn dat hij van geel gevrijwaard wordt. We zagen even Ergashev, de doelman met nummer 16, die zijn ouders hebben thuis een stoeterij, een paardenfokkerij. En zijn vader was zo gek van voetbal dat hij zijn topraspaard naar Johan Cruijff heeft vernoemd, lang geleden. Toen Oezbekistan nog Russisch was. Sovjet-Russisch. Toen de wereld er nog anders uitzag. Cancelo. En met de stuit technisch volmaakt afgewerkt. Kijk naar dat been. Het is een soort passer. En Cancelo weet dat hij in de geschiedenisboeken komt. En nog veel belangrijker in zijn adresboekje. Daar stond hij waarschijnlijk al in. Maar het is niet niks. Cristiano Ronaldo over een doodpunt heen helpen. Dat zijn extra strepen op je jasje. Geen idee welke kledingsponsor dit is. Deze wel. Een vierde Puma. 2-0 de kwartstand. Dan ben je ergens in je hoofd altijd geneigd om dat maal 4 te doen. En zo vreemd zou een 8-0 ook niet zijn. Gezien het enorme niveauverschil. Waar waren we gebleven? Bij een vrije trap. Voor een overtreding op Shomurodov. Bij een poging tot counter van de Oezbeken. Pepe. In Brazilië geboren. In Portugal. Als voetballer getogen. Staat nog scherp. Dat is een extra small. Dat pak. En geen confectie. Dat is op maat gemaakt. Want je vindt het denk ik niet zo groot. En zo strak. Karimov. Shurmatov. Even geen druk van de Portugezen. Ronaldo brengt daar een beetje verandering in. Ashurmadov. Ja, ze verloren maar met 2-1 tegen Oranje. Oezbekistan. In een oefenwedstrijd in de Verenigde Staten. Twee keer een penalty had Nederland nodig. Veiga. En Nuno Mendes. Hij speelt inmiddels bij Villarreal. Renato Veiga. Omdat hij in Duitsland aan zijn carrière begon. Bij Augsburg. Ook even Juventus. Diogo Costa levert in. Karimov. Heeft wat ruimte om op te drukken. Karimov. Sukurov. Links wacht. Naar Zrualev. Nuno Mendes. Goed te luchten. Even Abdullayev. In principe de centrale man achterin. En een overtreding. Ronaldo. Die op doel trapte. Het waren fijn geweest om die bal te kunnen volgen. Maar goal was het niet. Dan hadden we ander gejoel gehoord. UEFA. Dat is de naam van hun federatie. En dat zullen ze ook uitschrijven na deze wedstrijd. Oef, het is voorbij. Was dit geen buitenspel? Hordeloop van Vitinha. João Cancelo dribbelt zich in de problemen. En schitterende goal van Oezbekistan. Fantastisch doelpunt van Ganiev. En dan scoren ze toch opnieuw. Wat een goal. En Cancelo, ja... aan het feest bij de 1-0. Want die eiste hij min of meer op. Die goal. Was het een overtreding? De VAR zal even checken. Het was vooral toch ook naïef. En eigenlijk moet je dit doelpunt gewoon laten staan. Als je een hart hebt voor voetbal. En als je toch vindt dat dit soort landen op een WK moeten en mogen deelnemen. Laten we eens kijken. Ja, het is een fout. Het is een fout. Het is een fout en het doelpunt zal worden afgekeurd. Fayzulayev. Wat een schoonheid van een doelpunt. Maar hij raakt Cancelo. Het is te duidelijk om dit te laten doorgaan. Oké, ze hebben een vreugde gehad. Hij komt naar het scherm kijken. En het blijft bij 2-0. Ronaldo is de slimste. Laat dat beeld maar lopen. Hij probeert eigenlijk eerst met zijn linker. En dat had hij beter gedaan. Maar raakt daar de bal niet. En dan gaat hij met rechts haken. Ik denk niet dat de ref hier nog lang naar moet kijken. Maar wat een goal. Aji Ganiev. Je stond in de geschiedenisboeken van je land. En je wordt gewist. Tipex erover.
1: After review, the attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision.
0: Afgekeurd.

En terecht. Maar het is jammer. Je had ze het gegund. En zeker ook Ganiev. Speler van Al Batay. Dat ligt in Oezbekistan. Maar het zou ook Kazachstan kunnen zijn. Ashurmatov. Daar moet Shomurodov dan even op gaan doorlopen. Nuno Mendes verslikt zich. In Ganiev, die heeft nog de adrenaline van die goal in zijn lijf zitten. Karimov. Gewoon aan het thuisfront vragen om die clip af te zonderen. En er elke dag van je leven nog naar kijken. Dat moet wel lukken. Hens gesignaleerd. Faisalayev vol ongeloof. En de Oezbeken mogen een vrije trap nemen. Shomurodov is erg goed met het hoofd. Maar staat daar natuurlijk tussen een paar beren. En wie kan die bal perfect trappen? Ganiev? Ja, hij natuurlijk. Het is iets anders dan een vreeftrap, een vrije trap op deze manier moeten nemen. Maar we mogen toch vermoeden dat zijn traptechniek meer dan oké is. Nee dus, veel te lang onderweg. En even haasje over met een reclamebord. Xan Robikov. 75ste cap. En hij speelt dus bij Traktor in Iran. Om maar te zeggen dat hij ook sinds februari niet meer gevoetbald heeft in clubverband. Wat bij vele Iraniërs tegen de Rode Duivels ook het geval was. João Félix, minste periode van Portugal in de wedstrijd na de drankpauze. Weinig druk nog op de bal. Maar het begin was uitstekend. En kijk, als je de Oezbeken laat voetballen, kunnen ze dat ook wel. Shomurodov. Ganiev voortdurend weg van zijn rechterflank nu. Shomurodov. Hij is te klein om te springen. Faisalayev. 1,67 meter. Dan word je in je eigen land al heel snel de Oezbeekse Messi genoemd. Daar is meer voor nodig dan een kleine lengte. Diepgang was de bedoeling. Voor João Neves. Veiga en Nuno Mendes. Bruno had een vooractie, maar kreeg de bal niet. Nu wel. Kuzanov even scherp. Hij is razendsnel. Heeft dat nog niet echt moeten tonen. Staat daar nu als meest centraal. Neto, die is ook niet traag. Shomurodov, Veiga. Schat het effect op die bal helemaal verkeerd in. Ganiev is mee. Ja, logisch dat je hem wil aanspelen. Maar Nuno Mendes nam de sneltrein. Jorge Costa. Fosque, maar mooi opgelost.
Goed gevoetbald. Neves, Bruno Fernandes zijn weer aan de overzijde. Zou Felix snelheid in de aanval houden. Buitenkantje rechts. Dat had dus beter gemoeten. Was vlees nog vis. Had eigenlijk Bruno Fernandes moeten aanspelen. Dan kon die weer Ronaldo bereiken.

0: Ze zijn een schaduwfavoriet. Omwille van de vraagtekens bij de fysieke paraatheid. Van de diepe spits die nu even is neergegaan. Bij Oezbekistan trappen ze de bal buiten. Even voetje zetten van Ashurmatov. Te laat. De Portugezen geven de bal sportief terug. Ronaldo zegt, hey, jongens, het was fout. Armen wijd van waarom? Die ingooi aan de Oezbeken geven. Ja, omdat ze hem hebben buiten getrapt. Maar het tekent zijn grinta. Helemaal ongelijk heeft hij niet. Helemaal fout is die redenering niet natuurlijk. Als we geen vrije trap krijgen, dan minstens de inworp. Tikje van Ganiev. Vega. Net onder die bal door. Nu deze matige pas. Er sluipt wel wat nonchalance in bij de Portugezen. In 2006 dus de gouden bal gewonnen na WK-winst van de Italianen. Zijn fout was dat hij nadien nog een wereldbeker speelde. En die liep zeer falikant af voor de Azzurri. Goed gevoetbald, João Félix. Ronaldo kiest positie. Bruno Fernandes. Ronaldo aangespeeld en moet scoren. Ronaldo scoort ook. Bruno Fernandes met de assist. En 3 tegen 0. Goal 2. Goeie paas hoor. En dan had hij niet meer de versnelling van de gouden dagen. Maar heeft hij er op zijn oude dag toch ook nog wel eentje. Het is niet tegen Kuzanov dat hij moet spurten. En de paas is subliem. De afwerking is dat ook. Je dacht even, kom toch maar naar binnen. Want Neto stoomde ook mee op rechts. Loop hem vrij. Maar hij schoot deze gedachte aan diggelen. João Félix zet het in gang. En dan heb je geen betere speler dan Bruno Fernandes om dit paasje te trappen. Feilloos binnengelegd. Niet hard, maar juist met de knoesel eigenlijk. Kijk. Drie tegen nul. En in principe verleer je dat niet, doelpunten maken. Het enige wat kan is dat je tegen defensies komt die fysiek zo goed zijn. En tegen teams die zo goed georganiseerd zijn. Dat wat je vroeger wel lukte, die dan toch nog verschalken, dat dat op je 41ste niet meer lukt. Maar tegen Oezbekistan is dat niet het geval. 10 goals. Eusebio dus bijgehaald en overtroffen. Maar die speelde minder WK's. Bruno Fernandes. Geweldige speler toch. 21 assists in de Premier League. Het absolute record gehaald. Nooit iemand meer. Thierry Henry en Kevin De Bruyne 20. Özil 19 ooit. Net als Cesc Fabregas. En dan komen we weer De Bruyne tegen. Wat zeker voor hem pleit. Met 18. De enige die twee keer zo hoog in dat lijstje staat. 18 ook Mo Salah. En Lampard. João Félix. Wou hem nog voorgeven. Nu Want ze willen hem allemaal laten scoren natuurlijk. Goeie bal, Vitinha. En de bedoeling is dus in Miami te gaan spelen. In dat negende WK van Portugal. Zevende op een rij. Bruno Fernandes. En João Félix. Geen sleepdribbel. Dat is beter van Veiga. Die paas eruit gehaald. Cancelo. Inleveren bij de maestro. Bruno. Vitinha, nog een maestro. En João Neves verdient die naam ook. Want dat hart van dit Portugal is om duimen en vingers bij af te likken. Balvaster vind je het niet op dit WK. Wel individueel. Frenkie de Jong kan dat absoluut claimen. Maar met z'n drieën. Als ik Prit was of een andere lijm, dan maakte ik reclame met hen. Ganiev, goede bal. Shomurodov, openen op links. En natuurlijk knallen ze. Maar Shukurov heeft niet de traptechniek van Aziz Ganiev. Meelopen met Bruno Fernandes. En je zag even aan zijn armen dat hij mee aan het supporter was. Dat die bal er net doorging en net ver genoeg. De gestrekte arm, even het vuistje verraden. En de passie en een lichte vorm van twijfel. Van ai, past die. Maar hij paste. Hij past vaak bij de passes van Bruno. Karimov. Shomurodov. En nog eens de man van het schot van daarnet, Shukurov. Ze schuiven een beetje op. Shomurodov had die bal graag gekregen in de rug van de defensie. Ja, Kuzanov die heeft zich absoluut voorgenomen om Ronaldo niet te laten scoren vandaag. Dat is dus al niet gelukt. Cancelo ging nog eens op avontuur. Ze waren met z'n vieren nodig om hem af te stoppen. Nematov. En Veiga. Mooie combinatie dit. Shomurodov. Hij is balvast in de spits. Goed werk. Dat moet frustrerend zijn. Voor een jongen met zijn kwaliteiten. En dat geldt ook voor Kuzanov. In dit elftal op het allerhoogste schouwtoneel te moeten voetballen. Het is mooi dat ze dat niet laten blijken. Bruno Fernandes. Ronaldo. Even goed die bal geroofd. Mendes geeft Abdullayev een koekje van eigen deeg. Shomurodov. Dat speelt echt gewoon een goede wedstrijd. het is misschien vreemd om te zeggen van een diepe spits van een ploeg die niet te vaak in de buurt van het vijandige doel is geraakt. Was dit buitenspel? In elk geval niet voor gevlacht, dat bedoel ik niet, maar een vrije trap snel nemen, dat zou moeten mogen. Dan was hij er echt wel doorheen. Fayezoula heeft, als hij geen offside stond. Nazrourayev. Shomurodov. En Shamrobekov. Scheidsrechter even in de weg. Dan zijn Oezbeken, als ze de bal hebben en als Portugal dat niet zo erg vindt, proberen wel iets in elkaar te knutselen. En gebruiken hun diepe spits goed. Man die ook bij Roma voetbalde. In Cagliari. En alle trainers zijn dol op hem. Want hij geeft zich elke wedstrijd 100%. Zijn karakteristieke houding. Roberto Martinez. De man gehaald om de laatste kunsten van Cristiano Ronaldo te begeleiden. Ze hebben hun lot aan elkaar verbonden. En als hij inderdaad naar Al Nassr gaat, gaat dat misschien nog even door zo. Het is een soort levensverzekering, een pensioenplan. Het beste ter wereld. Qua financieel gewin. Mooi hoe Neves die spurt nog inzet. Je zegt aan het hoekeren met zijn krachten. Shukurov. Ai, ai, ai, ai. Dat is een pijnlijke. Naar Shurmatov. En Bruno doet wat hij bij Man United doet. Iedereen op zijn plaats zetten. Niet op zijn nummer, wel op zijn plaats. Hij ziet het voetbal nu eenmaal beter dan veel andere spelers. Veel mensen ergeren zich daaraan. Maar het is altijd in het belang van het team. En hij heeft ook aaien over de bol. Beetje een mindere voorzet van Cancelo. Neves. Tweede paal, Ronaldo zoeken. Bal was veel te hoog. Daar kon hij zelfs 10 jaar geleden niet bij. Shomurodov. Even de beuk erin. Veiga is wakker. De minuut van de eerste helft is aangebroken. Die van zijn bevrijding. Moeilijkste wedstrijd in principe. Al was die tegen Congo allerminst simpel. Het is geen eenvoudige groep. In weerwil van de Oezbeken. Moeilijkste wedstrijd komt er nog aan tegen Colombia. De vlag blijft beneden. Ronaldo voor een hat-trick. Ja, slim geprobeerd. Dat lifte de paal. En nog weggewerkt. En de vlag bleef ook beneden. Hij had er bijna één beet. Spel, denk ik. En dan uiteraard zit hij achter de bal. Moet hij hem over de keeper liften. Was dat in elk geval het idee? Dan is het Kuzanov die een vierde Portugese treffer verrijdelt. En dan gaan we rusten. leidt Portugal met 3-0 tegen Oezbekistan. En is het alleen nog de vraag hoezeer ze nog gaan doorduwen. En of ook Cristiano Ronaldo er nog eentje bij duwt dan. Nuno Mendes scoorde uit vrije trap. En die assist eiste Ronaldo ook voor een deel op. Dat zagen we in de beelden. En ongelijk had hij daar eigenlijk ook niet in. Want hij was een soort sluier, een soort dummy. Après la lettre. Aan jullie.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door bijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
2: Een BK, een kampioenschap op een zwaar parcours.
3: En met de beste van het land.
4: Goh, een taaie kerel, hè.
3: Die vol voor de drie kleuren gaan.
2: Ja, dat is veelbelovend voor de Ronde van Frankrijk.
3: Volg het BK wielrennen voor mannen en vrouwen zondag bij Sportza en op VRT1.

0: Ronaldo en nog eens Ronaldo. Al Ronaldo dat de klok slaat. Maar voordat wij over Ronaldo gaan praten, moeten wij de quiz vervolledigen. Mensen hebben er thuis 45 minuten over gedebatteerd. Zijn het misschien oneens met elkaar? Heb je nog namen gevonden, Frank?
1: Je had
0: dus al Ronaldo, Messi, Dembélé. Die had je al.
1: Ja, en dan Rodri.
0: Wie?
1: Rodri.
0: Rodri, ja, is ook de gouden bal gewonnen.
1: Net voor het ging ik naar het toilet. Net voor de wedstrijd ging ik naar het toilet. Daar viel mij eentje te binnen. Kaka.
0: Mooi. Ja.
1: En dan denk ik aan Modric.
0: Modric, ja. Dus dat zijn allemaal spelers die na Cannavaro nog de gouden bal hebben gewonnen. Ze waren maar met 7. Je mankeert er nog eentje. Frank.
1: Benzema.
0: Benzema, applaus.
1: Benzema.
0: Massaal applaus in deze studio. Ja. Iedereen die gek wordt. Ja. Prachtig. Nee, helemaal tot een goed einde.
1: Benzema schiet me nu te binnen. Ja.
0: Ik heb het in de gaten gehad, ik heb het niet opgezocht.
1: Nee. Dus
0: heel goed.
1: Ik heb er ook geen internetverbinding, dus ik kon ook niet.
0: Dat is waar. Zullen we dan overgaan naar Ronaldo? De hamvraag was vooraf wat met Ronaldo. Het is heel snel duidelijk geworden. Na 6 minuten namelijk al de droogte van 10 wedstrijden op rij op een eindronde zonder scoren stopte hier. 9e WK-goal, daarmee kwam hij op gelijke hoogte met Eusebio, de topschutter van het land op een WK. Later zou hij er daar nog eentje bij doen natuurlijk. 144ste doelpunt voor de nationale ploeg was dit. En de eerste man die scoort op 6 WK's, heb ik ook ergens gelezen.
1: En toch ter discussie staan.
0: En iedereen blij, jongens. Blij als een kind.
1: Het was hem gegund. Je zag ook van in het begin van de wedstrijd dat hij echt wel scherp begon. Dat hij de jongens mee wou pakken en op sleeptouw wou nemen. En als je dan dat doelpunt maakt, ja, dan... Je zag het ook aan Martinez, die grens van... Ik heb hier mijn gelijk nog maar mooi gehaald.
0: Absoluut. Ja, die grens die boekdelen sprak. Jij hebt vooraf gezegd, winnen volstaat niet. Het moet overtuigend gebeuren. Gebeurt het overtuigend?
1: Ja, maar dat is ook omdat Uzbekistan het tempo niet aan kan. Maar dat is wel goed. Je moet die eerste maken en dan weet je dat die wedstrijd makkelijker gaat worden. Dat er het moeilijkste is eigenlijk gebeurd voor Portugal. En nu is het gewoon Ronaldo zijn hat-trick laten maken.
0: En iedereen blij naar huis.
1: Ja.
0: Zeg, in die vrije trap, vind je dat chic dat hij hem laat voor Mendes?
1: Ik vind het... Laat ons zeggen dat de kipper er mee door verrast was. Want die bal mag uiteraard volgens mij niet binnen daar in de hoek van de doelman. En hij inderdaad, Filip zei het ook al, is een beetje een soort dummy. Hij gaat de aandacht naar hem toe trekken om dan uiteindelijk Mendes te laten trappen. En de doelman die reageert heel laat. Oké, het is kort en het is hard en het is alles wat je wilt, maar het is wel in de hoek van de doelman. En als je hier kijkt, is het niet in de hoek. Dat is gewoon echt een halve meter naast die doelman.
0: Hij was pakbaar.
1: Hij was...
0: Moet je daar eerlijk in zijn?
1: Je moet die stoppen als je met WK staat. Hij ziet hem waarschijnlijk laat komen, maar die spelers van Portugal die zijn ook al weg. Dus het kan daar niet aan liggen. Dan is het alleen iemand van zijn ploeg die hem hindert. Het was niet goed gekiept.
0: Nee, we pakken even snel de 3-0 bij. Tweede van Ronaldo. Opnieuw de grens, zowel bij Martinez als bij Ronaldo zelf natuurlijk. Dit was, hoe zal ik zeggen, moeilijker dan de eerste.
1: Ik vond de eerste misschien moeilijker omdat hij in de bots komt. En deze bal is zo goed van Bruno Fernandes dat je hem eigenlijk kan laten rollen. Je moet hem niet meer aannemen. En ook hier weer de doelman die niet stilstaat. Ja, dan kan je hem tegen hoeks pakken natuurlijk. Dus dat is goed gedaan. Maar deze vind ik, denk voor Ronaldo zijn kwaliteiten, iets makkelijker dan die eerste in de stuit.
0: Ja. Ja, nee, ik was aan het redeneren over wat Filip zei van op je 41ste die sprint nog hebben enzovoort enzovoort. Maar ik begrijp wel dat technisch om de bal te nemen dat een stuk moeilijker is bij die eerste. Maakte nu ook 2. Hè. En dus sluit zich aan in het rijtje van mensen,
1: de grote.
0: Met mensen die hij zich als zijn naasten zal bekijken. De Haalands van deze wereld, de Messi's van deze wereld. Vond je het ook jammer dat die tegengoal afgekeurd is?
1: Voor de wedstrijd was het leuk geweest dat Portugal nog een versnelling hoger moest schakelen om weer die dubbele voorsprong aan te zoeken.
0: Het was meer dan terecht, hè?
1: Ja,
0: daar niet van.
1: Hier zie je het direct. Hij schopt hem gewoon helemaal omver, Castillo, maar dan is het wel...
0: Denk je anders dat hij misschien in aanmerking zou kunnen komen voor het doelpunt van het toernooi? We hebben nog niet alle doelpunten van het toernooi gekregen, maar...
1: Het zou misschien wel in aanmerking kunnen komen, omdat hem echt wel fantastisch in de bovenhoek binnengaat. Maar het is gewoon niet even niet gegund. Want hier, ja, hier is het natuurlijk fout op Cancelo. En dan ja, doet de rest er niet meer toe.
0: Nee, nee, dat is zo, dat is zo. Ik zei het bij het begin, toen we terugkwamen naar de studio. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Al Ronaldo dat de klok slaat. En eigenlijk is dat wel zo. Oké, Mendes die heeft zijn vrije trapdoelpunt gemaakt. Maar voor het overige, ik denk dat alle kansen, bijna alle kansen, begin van de wedstrijd was er nog wel eentje die niet voor Ronaldo was. Maar het heeft bijna alle aandacht naar zich toe gezogen. Ja. Op een positieve manier.
1: Op een, ja, inderdaad. Ja, Bruno Fernandes had één kansje in het begin van de wedstrijd. Hier is het weer Mendes die gaat lopen. En dan Ronaldo net niet. Hier, en hier zie je al direct al van, okay, dat hij scherp wil starten. Dat hij zegt, ja, kijk, het scheelt dit of ik trap hem binnen. En ja, het is heel de wedstrijd lang. Portugal ja, voetbalt er zo makkelijk doorheen. Vijfmansverdediging, te aanvallend. Maar goed, als je zo staat te verdedigen, dan mag je met vijf of acht op een lijn staan. Ja, ze lopen er te gemakkelijk door. Ja. En deze was goed en listig geprobeerd van Ronaldo. Maar ja, de doelman werd bijgesteld bij lijn door Kusanov.
0: Ja, en toch heb ik het gevoel, dat is wel een flauwe opmerking, besef ik. Maar toch heb ik het gevoel, dit is niet de echte test.
1: Nee, zeker en vast niet. Maar het is wel.
0: Ja, je moet het nog altijd doen, ik weet het wel. Maar
1: nee, dit is een wedstrijd dat ze gewoon moesten winnen. En als ze ergens zijn, Martinez en Ronaldo hun gelijk konden halen, ja, is het wel tegen deze tegenstander. Maar je hebt wel zo'n wedstrijd nodig. Het is een beetje zoals de Belgen tegen Iran. Als je die eerste maakt, ja, dan wordt die wedstrijd makkelijker. Ja, zij hebben dat wel gedaan. Na 6 minuten is het Ronaldo die die wedstrijd openbreekt.
0: Ja, dat is zo. En dan daarna verder gegaan. Want ze zijn, bon, goed, dat doelpunt moeten we buiten beschouwing laten van Oezbekistan. Nooit in de problemen gekomen. Hè? Nee, ze voetballen mooi uit, ze creëren kansen en ze blijven komen enzovoort enzoverder.
1: Diego Costa heeft zijn handschoenen nog niet moeten gebruiken.
0: Nee, Ronaldo in zekere zin het lievelingetje van Martinez of de man voor wie hij veel respect heeft. Ben jij ooit het lievelingetje van een trainer geweest, Frank? Of net andersom, waar de trainers die al echt niet moesten hebben?
1: Nee, ik denk dat alle trainers mij wel redelijk graag hadden, omdat ik niet de moeilijkste jongen ben.
0: Ah ja, dus je zweeg op de cruciale momenten.
1: Ik sprak wanneer het moest, maar ik kon vooral ook aan het team denken. Het hoeft niet over mij te gaan. Ik was altijd een goede teamspeler en dat hebben coaches meestal graag.
0: Ja. Kijk, bij Brazilië hebben ze dus dat ook voor, enfin, niet wat jij dus voor had, namelijk een goede ploegspeler. Iedereen wil daar Endrick in de spits zien. Een soort gelijk geval, Ronaldo Martinez. Maar Ancelotti die weigert dat dus te doen. En dan kan je in deze moderne tijden al raden wat het gevolg is, beste Frank. Memes, memes en nog eens memes. Endrick, voilà. Ik ben allergisch er ook, alsjeblieft niet. Ancelotti. Dus ja, zo. Gewoon. Zo is dat internet toch wel een rijke bron van humor geworden, moet ik zeggen. Ja. Ik moet zeggen, ook met dit is nu geen AI, maar AI zorgt ook wel voor een nieuwe bron van humor.
1: Als je van de brug valt.
0: Ja, voilà. En zo, ja, goed, je kan er van alles op vinden natuurlijk. Mensen houden zich bezig of proberen zich bezig te houden op een bepaalde manier. En Endrick, een beetje de Van Aken, zou je ook kunnen zeggen, van België. Wij willen, of heel veel mensen willen Van Aken en Garcia weigert voorlopig daaraan toe te geven.
1: Ja, het is ras kei geworden.
0: Ja.
1: Maar goed, Endrick, ik vind Thiago ook geen verkeerde spits. Alleen, het is niet meer ja, de Ronaldo. En, het is toch een beetje minder, Thiago, dan wat we vroeger bij Brazilië zagen.
0: Mm-hmm, dat is waar. Als ik dan toch even mag doorgaan nog op de Belgen, over Van Aken gesproken. Jij hebt zondag, we hebben hier samen in de studio gezeten, toen heb je triomfantelijk verkondigd dat je naar het Hof van Kleven moest. Je moest er uitgebreid gaan tafelen.
1: Ja, jij hebt mij gevraagd waar je naartoe ging.
0: Het antwoord was triomfantelijk. En terecht. Hoe is het geweest? Heb je een glimp van de wedstrijd kunnen opvangen?
1: Ja, absoluut. Ik ben gaan kijken in een cafeetje vlakbij. En dat is je kent het cafeetje.
0: Café de Edelmolen, blijkbaar.
1: Edelmolen, ja.
0: Ik heb er ooit nog Edelmolen?
1: Edelmolen.
0: Edelmolen. Ah, ja. Ja, ik heb er ooit nog een aflevering van de kleedkamer opgenomen.
1: Dus ik kreeg daar een boek in mijn handen geduwd waar ik jou zag opstaan. Dus daar heb ik de wedstrijd gekeken met nog een paar mensen die
0: het voetbal wilden zien. Het was in een staat van ontbinding?
1: Ik had maandag een dubbele kater. Eén van het voetbal en één van het feest.
0: Ja, laat ons daar dan toch maar even op doorgaan. Niet die van het feest, maar de kater van het voetbal. Het was voor jou ook absoluut te min. Te weinig.
1: Wel, ik had wel heel een tijd het gevoel, tot aan de 70ste minuut, van het goaltje gaat wel vallen. We hadden zoveel balbezit, we hadden zoveel overwicht, dat je denkt, oké, op het einde gaan die gasten ook wel moe worden en gaat er daar wel iemand de ruimte vinden om eentje binnen te trappen. Natuurlijk ja, schiet je jezelf dan in de voeten, die rode kaart te pakken en toen was het geloof bij mij ook wel weg, denk ik.
0: Ja. Goed, alles niet alles. Deels hebben ze het nog in eigen handen. Al heb ik ook de indruk van de druk wordt nu alweer groter. Dat is al een paar keer aangehaald, weliswaar in de studio. Niet door de spelers zelf, maar ja, druk op zo'n WK, dat is echt niet te onderschatten. Jan Vertonghen heeft het ook gezegd. Ja, die druk wordt er nu niet minder op, hè?
1: Nee, maar je kan tegen een 85 van de wereldlijst, van de FIFA-lijst, die druk wegspelen en dan geef je jezelf een kans om de druk bij iemand anders te leggen. Want de andere ploegen willen niet tegen België spelen. Maar als je tegen een beter of een goed land gaat uitkomen, dan ligt de druk bij de anderen.
0: Ja, en spreek je vrij uit met Fernandes Pardo in de basis? Met Van Aken in de basis?
1: Afhankelijk Lukaku. Als hij weer meer kan spelen of als hij weer 70 minuten kan spelen, ja, dan start je met Lukaku. En dan breng je iemand als hij moe is. Maar ik zou toch Luke Bakio misschien wel scorend vermogen. Hè. Die heeft bij de Duivels toch wel een paar goede doelpunten gemaakt. Heeft acties, kan naar binnen komen, schieten, kan buitenom. Als Doku fit is en terug uit Londen, dan denk ik dat je met die twee jongens op de flanken toch wel de acties hebt. En dan heb je weer het voetballend vermogen dat je moet gaan zoeken. En ik denk, ja, Onana, die gaat misschien wel depaneren in de defensie omdat Ngoy niet gaat spelen. En dan is er daar een plaats over. Is het dan Raskei, Tielemans en De Bruyne? Of zet hij dan toch eens Van Aken?
0: Wat zou jij doen? Was de vraag.
1: Ik zou Van Aken zetten, want die kan infiltreren naast Lukaku. En dan heb je twee jongens met scorend vermogen.
0: En zo heeft iedereen zijn kansen gehad.
1: Ja, inderdaad.
0: Onana, Raskei en Van Aken om te laten zien, als we dan hopelijk doorgaan, met wie moeten we het dan doen in de knock-outfase?
1: Dat gaat dan weer afhangen van de tegenstander. Hè? Zo gaat de coach altijd een antwoord klaar hebben van het hangt af tegen wat voor type ploeg je dan uitkomt.
0: Ja. Is het voor de Oezbeken gewoon schade beperken? Is dat de enige opdracht die er nog is?
1: Ja, ik zie niet hoe dat ze hier nog een resultaat gaan halen. Dus ja, dat is dat het enige dat je kan doen, is de schade beperken. En misschien toch nog dat doelpuntje proberen mee te pikken wat dat ze in de eerste helft IJzona hadden. Maar goed, ze zijn niet veel aan de bal geweest. Ze zijn niet veel over de midden.
0: Ik zal zelfs misschien het enige zin voor overdrijving. Ik heb ook nog niet alle wedstrijden gezien, moet ik wel onmiddellijk toegeven. Maar dit zit nu toch wel in de kelder van het klassement. Ze verweren zich. Hè. Het is niet dat ze ongeïnteresseerd staan te voetballen. Maar...
1: Nee, maar als je dan je coach ontslaat omdat je te aanvallend voetbal brengt en je staat dan met 5 in defensie en je wordt er constant zo uitgelopen, ja, dan heb ik toch zoiets van, focus dan toch maar op dat aanvallen, want het verdedigen lukt ook niet goed.
0: Nee, het is waar, ja. Wat je zegt, je ziet heel vaak dat ze komen wel eens in balbezit. En ofwel duurt het dan net iets te lang, maar ik denk dat er een aanvallende fase was waarbij ze tegen elkaar aan het lopen waren. Ja. En zag je van, dat is misschien niet snelheid.
1: Ik vind dit misschien, samen met Zuid-Afrika, vond ik in de eerste wedstrijd ook echt heel matig. Maar dit is denk ik... Ik vind Curaçao vond ik beter voetballen dan Uzbekistan bijvoorbeeld. Waar ik van Curaçao op voorhand niet gedacht had dat ze een punt of dat ze iets gingen rapen.
0: Ja, Frank, ze zijn er nog niet. Enfin, de opwarming is nog bezig, dus moeten we toch even doorgaan. Moet jij straks nog een wedstrijd doen, Frank?
1: Ja, Engeland doe ik straks nog tegen Ghana.
0: Kijk je er naar uit?
1: Eigenlijk wel. Omdat de Engelsen mij aangenaam verrast hebben in die wedstrijd tegen Kroatië. Dat een goed voetballende ploeg is en dat die... De hoop dat het it's coming home, die hoop is er toch altijd bij Engelsen. En er leeft altijd iets rond dat Engels voetbal. Dus ik weet niet, kijk er wel naar uit.
0: Frank, je hebt dit perfect gevuld. Wij kunnen naar de wedstrijd, wij kunnen naar de tweede helft gaan kijken. Wij kunnen opnieuw gaan luisteren naar Filip Joos.
2: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
3: Welkom terug bij de beelden uit Houston, Texas. Waar een van de grote hubs van de NASA zich bevindt. En waar niemand nog moet zeggen, we have a problem bij Portugal. Maar ook niet te snel denken dat het allemaal is opgelost. De echte waarde van Portugal zal later in het toernooi blijken tegen tegenstanders. Die naam waardig. Dat blijft de kanttekening die je erbij moet zetten. Uiteraard zal dat niet in Portugal gebeuren. En uiteraard zal ook de verzamelde wereldpers zich buigen over het fenomeen Cristiano Ronaldo. Geen twijfel mogelijk, maar nee. Dat hij dit kon, dat wisten we. En dat was eigenlijk ook min of meer te verwachten. blijft knap, absoluut. Maar een echte test mag je dit nog niet noemen. Twee nieuwe namen. Alionov, een centrale verdediger. En Mozgovoj komen op en Semedo bij Portugal. En als we dan toch even over de Rode Duivels nog praten. Als iedereen het erover eens is dat we enthousiasme en schwung ontberen. Ja, de jongen die dat in heel die kern het meest uitstraalt is Moreira. Maar die naam wordt nooit genoemd. Omdat we Strasbourg... en de meeste van ons nooit hebben gezien. De rechterflank gaat eraf bij Portugal. En zo heeft iedereen natuurlijk gelijk. Want de afwezigen hebben altijd gelijk bij een matige start aan een toernooi. Dat moet je er ook wel bij zeggen. En het zou me niet verbazen dat de bondscoach ook voor zijn... razende voetbalstijl zou durven kiezen. Nog eens een klassieke aftrap. Waar zie je het nog? Een tikje naar voren, alsof we 10 jaar teruggeflitst zijn in de tijd toen de eerste bal naar voren moest. Want dat was aanvallend voetbal. Semedo. Diepgang bij Conceição meteen. Hij die bij Juventus nog een min of meer goed seizoen achter de rug heeft. Er zijn er niet zoveel die dat kunnen zeggen. Francisco Conceição. Zoon van Sergio, die 56 keer voor Portugal uitkwam. Coach van Al Ittihad en hij wordt genoemd als bondscoach. Voor het post-Martinez tijdperk. Beken dus met Shurukov. En Veiga goed in dat duel. Mooie tik van João Neves. In de lucht had hij overzicht. Semedo. Wiens carrière niet op het allerbeste pad zit. Speelt inmiddels bij Fenerbahce. Ja, je komt van Barcelona. Ben dan 6 jaar in Wolverhampton verzeild. Nuno Mendes. Ronaldo beroert nog even. Bruno Fernandes wou meegeven. En João Félix. Nou, mooi schot. Redelijk wild ook. Uit de draai. Dan laat ik het maar eens proberen. Geen hoekschop, dat ziet u. Portugal had 1 hoekschop in die eerste helft. Slim van Rubén Dias. Dan is hij niet tevreden met het vervolg. Begeleidde Shomurodov en trok zich dan weg. En dan valt zo'n spits die tegen je aan gaat leunen.

Portugal mag uiteraard een beetje op zijn lauweren rusten denken aan die partij tegen Colombia. Waar Luis Diaz op zijn eentje beter is dan al die Oezbeken bij elkaar opgeteld. Al die aanvallende Oezbeken. Want ja, het is makkelijk zeggen natuurlijk van je moet meer aanvallen, je moet het ook kunnen. Ik denk dat dit een logisch wedstrijdverloop is. Dat Cannavaro niet echt veel te verwijten valt. De twee beste coaches op dit moment uit dat team van 2006. Daniele De Rossi, die een goed seizoen bij Genoa achter de rug heeft. En Fabio Grosso, die coach wordt van Fiorentina. De man van de beslissende penalty die Cannavaro en Gattuso absoluut niet wilden trappen. Gattuso gaf onlangs aan, als het had gemoeten, als het een lange reeks was geweest tegen de Fransen, dan hadden we gevochten op het veld om toch maar niet naar die stip te moeten. Conceição. Dribbel komt. João Neves. En dan Ronaldo achter het steunbeen. En de excuses. En uiteindelijk de vrije trap voor de Oezbeken. Shukurov. Eerst. En Vitinha. Dat gebeurt niet vaak dat hij naast een bal trapt. Nu dus wel.

Diaz maakt zich aan speelbaar. Semedo. Conceição. Even goed opgelet door Ashurmatov. Doelman opletten met Ronaldo in de buurt. Nematov heeft echt geluk. Want zo wil je die hat-trick niet toestaan. Die komt er wel waarschijnlijk. Kunnen we alvast aankondigen. Hij zal er in elk geval niet uitgaan. Voor hij dat derde doelpunt zou gemaakt hebben. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Abdullayev. Een hakje in de eigen 16. Hij heeft geluk hoor. Nionov, de invaller voor Fayzulayev. Ah, goede poging. Komt toch tot een schot. Dat mag Semedo zich wel een beetje aanrekenen. Ze doen hun best. Maar het verschil is gewoon te groot. Te kijken naar de wedstrijd uit groep K. De eerste uit groep K. Zou dus tegen de eerste uit groep J kunnen komen, wat Argentinië is. Op 12 juli in Kansas City.

met wat er op dit moment is. En dat is Messi. En dat is voldoende om te schitteren tegen Oostenrijk. Om die wedstrijd makkelijk te winnen. Ook die eerste partij. En Portugal. Ja, een top elftal. Waar de vraag ook na deze wedstrijd nog niet helemaal beantwoord is. Ondanks zijn twee goals. Of Cristiano Ronaldo op het allerhoogste niveau daar dan nog gensters kan slaan. Jorge Costa. Weg is weg. Shurmatov biedt zich aan. Hier bij de bal. Bruno Fernandes zet toch een loopje in. Zonder nog echt te spurten. Maar kijk, als je je steunbeen verwart met je trapbeen zoals een gooi, kom je in de problemen toch nog opgelost. De Oezbeken met Shukurov. Nionov. Fayzulayev en opnieuw Shukurov. Schot voorlangs.

is niet zijn beste voet. Wel een corner. 1-1 staat het in hoekschoppen tussen Portugal en Oezbekistan. Ganiev mag die corner trappen. Kuzanov, Smejao, Felix ging even aan zijn truitje hangen. Sugarov ook niet tevreden. Ja, dat was Ruben Diaz die Sugarov weggooide. Kort genomen. Opnieuw Ganiev. Trap je zo'n voorzet toch minder makkelijk dan van aan de cornervlag. Lopen met Conceição. Ronaldo opkomst, daar is hij. Conceição houdt in. Even Nuno Mendes na die organisatie op corner. Was die even op rechts verzeild geraakt. Zo Neves. Tikje en geen buitenspel. Dan wel de eerste overtreding gefloten. Bruno wijst de ref op zijn plicht. Een bewijs van het overwicht dat hij op de man heeft. Voordeel gelaten.

Cannavaro werd nooit kampioen in Italië. Die titels zijn wegens de omkoopaffaire afhandig gemaakt van Juventus. Wel bij Real Madrid. U weet wie trapt. Zoeken naar het ventiel. En dit is meer zijn afstand. Een raket in Houston. Ze zijn het gewend. Overigens, de Houston We Have a Problem is opgelost geraakt. Ronaldo dan maar toch tikken. Tuurlijk. Dit ging gebeuren. En is het een penalty of niet? Want hij raakt de eerste bal. En de doelman heeft die ook wel nog half mee. Gaan we dit catalogeren als een botsing? Ja, je moet erop belust zijn. Als hij niet trapt vandaar,

is het alleen maar omdat hij weet dat hij nog aan de bal komt. Hier vertrekt hij. Geen buitenspel. Subtiel paasje. Uiteraard Bruno Fernandes. Hij heeft gekeken naar de keeper. Weet, ik kom eerst bij de bal. Ik zou hem niet fluiten. Dit lijkt me een spelfeit en geen spelfout. Al is hij geraakt, dus dat zeker wel. We gaan de corner nemen. Lijkt me een goede beslissing. Je kan zoveel bevroeden als je gewoon de psychologie van dat soort voetballers in je hoofd brengt. Als je het aanvoelt. Ja, Ronaldo die niet trapt, dat kan niet. Behalve als hij toch aan het eind van die aanval zal staan. Bruno Fernandes. Slim. En de goal. Echte bedoeling. En dan hangt hij toch. Dan heb je Ronaldo van een hat-trick gehouden. Akkoord. Is het... Zou Felix die scoort? Met wat hulp van de Oezbeken aan die eerste paal. En staat het 4-0. Vraag is, als je Portugal bent en het is al 3-0... moet je in je trucjeskaarten laten kijken. Is dat de moeite? Was hij laatst bij de bal, Kuzanov. Met de ogen knipperen deed hij ook bij zijn debuut. Nou ja, Kuzanov krijgt hem tegen het lichaam. Het is een angle. Ronaldo raakt hem niet. João Felix was knap in de lucht hangend. Toch nog een hakje proberend achter het steunbeen. Lukt hem ook half. Kuzanov staat te verdedigen op zijn ploegmakker bij City, Ruben Dias. Die hij daar eigenlijk uit het elftal heeft gespeeld. Min of meer. En Pardoes via een karambol of drie. Drie banden. De goal. En McPhee, dat is de setpiece coach van Aston Villa. Het mag wat kosten. De drang naar een wereldtitel bij Portugal. Die is uiteraard gelukkig, want vindt dat hij hiermee zijn loon al waard is. Enfin, hij heeft waarschijnlijk meer pijlen op zijn boog dan die ene. En hij zal redeneren, laat ze maar aan de eerste paal denken nu. In de volgende match haal ik truc 3C boven. En scoren we aan de tweede paal. Faizullah heeft. Diogo Costa. Twee keer. Heeft gelijk dat hij daar geen risico neemt. Dat is weer Ganev die trapt. Hij heeft echt een goede traptechniek. Mag hij nu ook tonen met de voorzet. Ja, die is dan weer wat minder. Shomurodov. Geen goede controle. En hij heeft er al een paar wel gehad. En we gaan naar de overzijde met Ronaldo. En een spurtende Semedo. Goed verdedigd. Faizullah heeft. Concesa. Mannetje waar je nooit mee klaar bent. Altijd lastig. Altijd klaar om een bal te roven. Vitinha. Voor hem gaat het eigenlijk te makkelijk. Die schrikt van de ruimte die hij heeft. Hij is gespecialiseerd in voetballen zonder ruimte. En doet dat fenomenaal goed. En dan is dit plots een andere sport. Bruno maakte de overtreding. João Felix naar de kant. Hoofdschuddend.
Ja, dit is zijn rol. Hij is niet onomstreden als titularis van Portugal. Bernardo Silva? Nee. We krijgen Trincao. Slim van Roberto Martinez. Iedereen wat speeltijd gunnen. In een wedstrijd die je sowieso wint. Speler van Sporting Portugal. Linksvoetige winger. Ex-Barça, maar hij niet echt doorbrak. Ook bij de Wolves gezeten, want ja, dat is de Portugese filière met supermakelaar Mendes. Concert zou nog even volgen. Ja, twee keer kampioen geworden bij Sporting Portugal en dat was een hele poos geleden. Het is zijn eerste groot toernooi. Vitinha. Neves. Krijgt een tikje. Conceição. Zoekt Ronaldo. Paslijn naar Trincao lag ook op. Hier is hij. Conceição. Bij Alionov, de invaller. Vitinha. Meegeven was de bedoeling van Conceição. Niet helemaal uit. Trincao scoorde één keer tegen Club Brugge in de 3-0 in de Champions League. Het dieptepunt voor club in die editie van dit seizoen. Gelukkig werd het nog rechtgezet.

dichtbij een nieuwe drankpauze. Pepe is erbij gaan zitten. En protesteren moet Karimov niet doen. 18 en je wil wat. Yellow. Vond Nuno Mendes. Niet de meest spraakzame meestal, maar een beetje geërgerd. Hij neemt ook de vrije trap en doet dat goed. Inspelen was zeer matig. Ganiev, Shomurodov. Het vet lijkt een beetje van de soep bij hem. En Ganiev. Daar speelde die tackle van Nuno Mendes echt wel een rol in. Zijn balverlies al daar. De mooiste goal tegen de Oezbeken nog altijd op naam van Daniel Munoz, ex-agent. De 1-0 van Colombia. Paas van Luis Diaz en Munoz. Een enorm goede snijloopactie. Dat is geen Nederlands, maar... Dus van op zijn rechterflank naar binnen gesneden. En dan die bal beroerd met de buitenkant. In doel. Prachtige goal. Colombia won met 3-1. En de eerste gele kaart voor Portugal. Die is een feit. Renato Veiga. 1-1 wat kaarten betreft. Robikov had ook geel, maar die is al naar de kant. Zij laten het niet aan hun hart komen. De drankpauze. Ronaldo heeft vanavond ook Maldini achter zich gelaten. Dit is zijn 24e WK-wedstrijd. Daarmee komt hij op dezelfde hoogte als Miroslav Klose. Lothar Matthäus heeft er 25. En Lionel Messi speelde gisteren voor de 28e keer in een shirt van Argentinië op een wereldbeker. Een buitenbeeld. NBA-team. De Houston Rockets, bekend. Van Hakeem Olajuwon eigenlijk. Misschien wel als beste speler ooit van de voorbije jaren. Nu zit Kevin Durant. Dat lijken Mexicanen. Maar hoor, waarschijnlijk ook fans van het nummer 7 van Portugal. Portugal speelt tegen Colombia in Miami. In dit stadion nog Kaapverdië tegen Saudi-Arabië. En dan een 16e finale. Tussen de eerste van de groep van Brazilië en Marokko. Tegen de tweede van groep F. En dat is de groep van Nederland en Japan. Dat zijn sowieso gekruiste wedstrijden. Dat worden zeer interessante matchen. En dan is er nog een 8e finale. On the 4th of July... Dus dat zal wel met wat toeters en bellen gepaard gaan. Veel sterren op de vlag, minder op het veld. Bij Oezbekistan. Als je dit... te midden van een
bende Argentijnen toont, dan weet ik niet of je het er levend van afbrengt. En hij is beste maatjes met de ref. Mooi dat de frustratie voorbij is, dat kan hem helpen. En die vorige bondscoach van Oezbekistan was Katanic. En dat was een Sloveense middenvelder van het grote Sampdoria van Mancini en Viali. Speelde daar met Cerezo op het middenveld en Fausto Pari, dat waren de drie. En alle aandacht ging naar het nummer 10 en het nummer 9. Maar Katanic was een atypische, want te lange zwik middenvelder om zo gezegd goed te kunnen zijn, maar hij was het wel degelijk. Een geweldige speler, scoorde vaak. En de coach was een Joegoslaaf, Vujadin Boskov. Ooit nog trainer van Feyenoord. Een man van voetbalaforisme. Rigore è se arbitro fischia. Penalty is als ref fluit. Lijkt een beetje op de beroemde Pinanti is Pinanti quote. Die wij hier hadden. Ronaldo in het straatje sturen. Nee, eerst over Nuno Mendes. Trincao, hij haakt af Ronaldo. En dan goed verdedigd van Ashurmatov. Hij had hem liever vroeger gehad, denk ik. Maar dat lag aan Trincao. Daar het slordige balverlies. Afhaken is oké. De corner is Portugals deel. Wissel bij Oezbekistan. Sergejev in het team. Daar zijn ze weer. Ronaldo. Ronaldo! De redding van Numatov. Bruno op zoek. Trincao. Te simpel balverlies. Shomurodov trekt nog eens een spurtje. En natuurlijk is Ruben Dias dan slim genoeg om zich te laten vallen. Bal kwam dus eerder tegen zijn been. En niet tegen dat van Ashurmatov, daarom de doeltrap. En dan heeft hij de doelman bijna te grazen. Maar Nematov herstelt zelfs zijn fout. Conceição. Bij Portugal Bernardo Silva klaar. Die dus na Guardiola onder Mourinho gaat voetballen. Kijk, expected goals. Die 0,17 verrast ons niet echt, maar 1,28 en je hebt er 4 binnen liggen. Dat is overgepresteerd. Volgens die stat. Waar je misschien toch ook wel nog een korreltje zout bij mag voegen. Knap werk. João Neves. Geel voor Ashurmatov toch? Gaat hij die kaart niet geven? Echt belachelijk. Hij is al bezig met de wissel. Het is altijd een kaart. Goed werk van Nematov. Niet dat hij binnen mocht eigenlijk. Het is Neves die eraf gaat en Bernardo Silva. Juventus dacht hem al binnengelepeld te hebben, maar dat was buiten Mourinho gerekend. Die mannen wil die het klappen van de zweep kennen om Real Madrid weer op de kaart te plaatsen.

opstellingen van Engeland en Ghana zijn ook al binnen. Madueke Gordon opnieuw naast Harry Kane. Gordon die tegenviel in die eerste wedstrijd. De nieuwe man van Barcelona. Maar slim van Tuchel dat hij niet onmiddellijk het geweer van schouderen verandert. Niet nodig. Ronaldo boos dat Conceição die bal lang bijhoudt en terugdribbelt. Hij wil een hat-trick. En die kunnen ze maar beter nog eens aanbieden in het resterende kwartier. Willen ze vanavond een dessertje krijgen, zijn ploegmakkers. Shomurodov, uitdraaien is oké. Het is 4-4. Shomurodov staat stil nu. Hier krijgt hij de bal. Ja. Zoals het een topschutter betaamt. Proberen. Die luttele mogelijkheden. Aangrijpen om op doel te trappen. Pakt hem net te laat na de stuit. Bal alweer net iets te hoog. Om helemaal perfect te zijn. Maar een lovenswaardige poging. Semedo. Bruno Fernandes diep. Het was Trincao, excuus. Hier Bruno. Vitinha. Semedo. Mislukt compleet bij Ajax. Francisco Conceição heeft inmiddels zijn carrière toch opgekrikt. Ronaldo diep. Niemand die in zijn rug dan probeerde te profiteren. Bruno kan ook niet elke bal spelen of zien natuurlijk. CR7, leek het me, maar niet de beste kapper beeldhouwer.

Vitinha. Meestal doet hij dat met een man in zijn rug. Nu is dat dus niet nodig. Concessa. En ja, we gaan ook landen kwijtspelen. Die beter zijn dan Oezbekistan. Zo werkt het op een toernooi. Laten we maar zorgen dat de Rode Duivels daar niet bij zijn. Want ja, we zijn beter dan Oezbekistan. En veel ook. We moeten er nu wel eens uitkomen. Concessa. Via Vitinha, Veiga. Ronaldo komt dan maar even zelf nog de bal ophalen. Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Ze zijn echt aan het zoeken naar die hattrick om hem die toch te kunnen geven. De vraag is of dat de manier is om tot dat derde doelpunt voor Ronaldo te komen. Meestal als je iets heel erg graag wil, komt het er net niet van. Op een voetbalveld. En niet alleen daar. Bruno. En Nuno Mendes. Ronaldo weer een spurt. En dus de corner. Want Karimovs poging om die in laatste instantie nog te verijdelen draait op niks uit. Rafa Leão. Voor Vitinha. Uitgekotst in Milaan, Leão. Na een ontgoochelend seizoen. Laatste titel van Milan. Daar heeft hij voor gezorgd. Maar inmiddels is hij het probleemkind. Kan veel beter voetballen dan veel andere jongens. Heeft gedepaneerd in de spits ook daar in Milan. Wat niet echt zijn positie is. 9 goals, 3 assists. En maakte drama tegen Cagliari mee. Samen met de Salamakers die wel nog scoorden in die match. Maar Cagliari snoepte Milan. Champions League voetbal af door te gaan winnen in San Siro. En Como en Roma zitten nu in de hoogste competitie. De counter. Shomurodov. Niet perfect aangespeeld daar. Kuzanov die even mee was, even de loopgraven verliet. Het probleem voor Milan is dat ze Leão wel willen verkopen, maar dat de gegadigden er niet meteen zijn. Maar kijk, dit kan niet natuurlijk. Ronaldo stond buitenspel, is boos, maar leek me buitenspel te staan. Dus Leão kon die bal niet in één tijd spelen. Hij heeft ook last gehad van een hardnekkige pubalgie, dus een buikspierletsel. Bruno. Ja, zo dus. Een eventuele rebound had ook gekund. Nuno Mendes. Links. Leão. Ah, dribbelen moet je hem niet leren. Het is de voortzetting waar het soms fout bij loopt. Maar stijlrijk is hij ook. En de glimlach ligt op zijn gelaat bestorven. Telkens. Nematov in doel. Ach, hij pareert wat mogelijk is. Shomurodov. Bruno Fernandes. Achterloos, maar mooi. Ronaldo. Niet afgevlacht. Ook niet van de bal geduwd volgens de ref. Jawel, het was buitenspel. Daarom ook.
Natuurlijk kraakt dat lichaam. 41. Geboren op 5 maart 1985. De Rode Duivels moesten zich nog kwalificeren voor Mexico. 85 is het jaar waarin Boris Becker op 17-jarige leeftijd als niet geplaatste speler Wimbledon won. Ja, hij riep hoor, Diogo Costa. Veiga dacht toch die bal te moeten wegkoppen. Conceição. Bruno achter het steunbeen in de speeltuin. En ook het jaar 85 waarin de Rainbow Warrior door de Franse geheime dienst werd gekelderd. Twee bommen geplaatst. En een Portugese Greenpeace-fotograaf liet daarbij het leven in Auckland, Nieuw-Zeeland. Dat is het geboortejaar van Cristiano Ronaldo. En dat is echt lang geleden. Een driehoek, maar dan teniet gedaan. Leao. Trincao wilde Ronaldo in het straatje sturen. Een goal op naam van de keeper. Want ja, hij heeft die bal als laatste geraakt. Terwijl het ook wel Kuzanov was. Met twee baltoetsen. Die daar pech had bij die corner. In de tweede helft die ja, eigenlijk een maat voor niks is. Semedo. Weer Bruno Fernandes die de opening vindt. Ronaldo niet. Leao. En 5-0. Voor vestcijfers. Rafa Leao met de vijfde Portugese goal. Lekker binnengetrapt. En toch weer de opening bij Bruno. Oké, er zijn zeer veel openingen en medelijden met Kuzanov. Zoals we het voor het laatst hadden toen hij debuteerde bij City en helemaal aan gort werd gereden. Komende van Lens door Nicholas Jackson. Die maakte hem echt bij momenten belachelijk. Guardiola liet hem wel nog even staan. Dat was mooi. De bedoeling was Ronaldo. Kuzanov haalt die bal eruit. Maar ja, dan valt hij in niemands land. En daar duikt Leao op. Ronaldo maakt zich uit de voeten zoals het hoort. En kijk eens hoe zuiver hij die bal binnenknalt. Nogmaals, is het een test? Nee, maar dat is niet de fout van Portugal. Dit is alleen maar de zeer logische gang der zaak. Als je het vergelijkt met de wedstrijd van de Argentijnen. Ja, Algerije en Oostenrijk zijn echt betere teams dan dit Oezbekistan. Congo ook, dat heeft Portugal al aan de lijve mogen ondervinden. Maar is het een deugddoende zege? Absoluut. Een gegeven paard kijk je niet in de bek. Ook niet als het Johan Cruijff heet. Dat begrijpt u alleen als u er van in het begin van deze wedstrijd bij was. Semedo, Veiga. En Bernardo Silva is die nu tot invaller gedegradeerd. Had een geweldig seizoenseinde bij Man City. Dat was echt de man die toen nog de kar trok. Semedo. Daar kan Ronaldo niet bij. Ook niet met een trapladdertje. Soms lijkt hij wel een Inspector Gadget. In wiens lichaam veel van
dat soort requisieten verscholen zitten. Leao, goed, meteen. Trincão. Leao voor de 1-2. Een Oezbeekse voet ertussen. Invaller Sergeev. Nog 5 minuten. Shomurodov. Alionov. Draait in de soep. Komt er wel nog uit met het balletje. Ronaldo. Hij probeert het. Echt nog altijd. Wedstrijd 47 van de Wereldbeker. We naderen de helft van het aantal matchen. Nog een overtreding van Leao. Ooit kreeg hij rood op Sampdoria na een omhaalpoging. Dan ging hij heel erg mooi van het veld. Met een glimlach en zonder boos te zijn op de ref, terwijl daar echt wel reden toe was. Want het was totaal niet opzettelijk. En bij elke omhaal kan dat wel gebeuren. Het tekent hoe hij in elkaar zit. Bewijst misschien ook dat hij niet gemaakt is voor het echte supergrote werk. Bij de superploegen van de planeet. Janov. Nog in het veld geduwd door Cannavaro. Met het nummer 10. Shukurov en Karimov zijn eruit. Open doekje voor Semedo. Leao, overtreding toch? Laat gefloten, maar correct. Kaniev, hij scoorde dus. Maar dat doelpunt werd terecht afgekeurd voor een voorafgaande overtreding. Niet van hem en de kans. Geen kleine voor Trincão. Niet simpel ook. Kruisje, Ronaldo. Nuno Mendes. En dan komt goed in de bal. Want het is dan ook wel snel handelen. Shomurodov. Afgevlacht. Het zou niet slim zijn om nu meteen zijn gram te halen. Dat zal hij door de wol geverfd als hij is ook niet meteen doen. Uiteraard wint Portugal van Oezbekistan. Leao. Oei, niet doen dit. Niet doen. Janov heeft alle recht om voor die bal te knokken en te vechten. De scheidsrechter heeft gelijk dat hij hem hier even een sermoen geeft. Wil je hem een truitje? Zo oud als de straat. Cannavaro blijft er rustig om. Zijn eerste prijzen als voetballer. Een beker van Italië met Parma. En een UEFA Cup meteen daarna. Conceição. Daar was Semedo. Ronaldo nog in de achtervolging. En overtreding. Ah, stevige fout. Niet slim dit. Maar oké, je bent Ronaldo. Dan mag het wel. En Alionov is bozer op Ashurmatov.
dan op de nummer 7 van Portugal. En een replay krijgen we ook niet. Leao, heerlijk. Ronaldo wil de bal en hier is dan zijn hat-trick. Nee, hier is hij dus echt wel nog wat minder scherp op. Maar mag het in minuut 95. Was hij onside? Valt ook nog te betwijfelen. Ah, mooie dribbel. Nou, Leonov, alleen vergeet hij dan voortgang te maken. En nu fluit de scheidsrechter deze Portugal-Oezbekistan ten einde. 5-0. Portugal slaakt een zucht van opluchting. Cristiano Ronaldo staat op het scorebord tot 2 keer toe. Zijn derde treffer was hem niet gegund, maar niet te veel vraterig zijn. I'm back, roept hij. Oké. Het was tegen Uzbek. I'm Uzbek. Laten we daar nog even mee wachten. Maar nogmaals, dat is niet zijn schuld dat deze tegenstander er geen was van het formaat waarna je I'm back mag roepen. Wel begrijpelijk dat hij het doet en het zou kunnen. Maar laten we nog even afwachten tot er tegenstanders zijn van het formaat van Cristiano Ronaldo. In elk geval zal het deugd doen. En wie weet is de weg naar het back zijn inderdaad ingeslagen. Oh, de tranen bij Kuzanov. En mooi dat Bernardo Silva hem dan komt troosten. Zo is deze man geen jongen, maar een man, Bernardo Silva. Eentje met de juiste waarde, eentje met oog voor tegenstanders die in een ander leven ook ploegmakkers waren. Huilen moet hij niet. Integendeel, dit was een volstrekt normale 5-0 en daar hoef je als verdediger niet voor te schamen. Aan jullie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Houston, we don't have a problem. Zo simpel is het. Martinez hoeft niet te panikeren. 5 goals en toch was het slaapverwekkend.
2: Ja, het is, als er maar 1 ploeg op het veld staat en je weet dat er eigenlijk dat die wedstrijd gespeeld is. Ik heb ook moeite gehad om mijn 90 minuten lang te concentreren op die wedstrijd.
1: En toch moeten wij weer leven in de brouwerij brengen, ja, Frank. Nou, we gaan dat doen met de traditionele quizvraag. Was dit de grootste overwinning voor Portugal op een WK? 5-0. Dat is een simpele ja-nee-vraag.
2: Ja.
1: Het antwoord is nee. Noord-Korea, WK 2010, 7-0. Maar je krijgt een herkansing. Ik doe altijd een herkansing. Ik geef mensen graag een tweede kans. Scoorde Cristiano Ronaldo ook in die wedstrijd toen?
2: Ja.
1: Dat is juist. Weliswaar maar 1 keer. En het was de voorlaatste, dus het heeft toen nog gespannen of hij had niet gescoord in die 7-0. Daarmee kunnen we het quizgedeelte voor vandaag afronden. Kunnen we nog wel even de doelpunten erbij nemen. De 4-0, er was een vraag van Filip. Bij die 4-0 moet je als Portugal zijnde je trucendoos bovenhalen tegen een zwakke tegenstander. Wat vind jij, Frank?
2: Ja, het ging niet zozeer over deze corner, denk ik, maar eerder over de vrije trap van Ronaldo. Dit is wel een trucendoos onder andere. Het is wel een ingestudeerde hoekschop dat ze proberen. Maar goed, elke ploeg of elke tegenstander heeft toch een eigen opzet. Dus je kan tegen de volgende tegenstander deze misschien niet gebruiken. Dus dan mag je dat wel doen. Die vrije trap over het muurtje van Cristiano Ronaldo, van Bruno Fernandes op Cristiano Ronaldo. Dat is eentje, die kan je misschien wel...
1: Zou die pakken bij een betere ploeg?
2: Ja, goed.
1: Je kan maar proberen natuurlijk.
2: Het pakt hen ook tegen België, ja, met Iran. Dus ja, en wij zijn toch een betere ploeg dan Iran, lijkt me dan.
1: Ja, ja, als je het gevoel hebt dat de tegenstand op een of andere manier onoplettend is, kan je er dan wel mee uitpakken natuurlijk. Ik vraag me ook af, is Ronaldo de spelerstunnel uitgewandeld met het idee, yes, vandaag is het ook een hat-trick voor mij. Zou hij met het hat-trick gegeven in zijn hoofd gezeten hebben?
2: Wel, hij is 41 jaar. Mm-hmm. Hij speelt 90 minuten in een wedstrijd die, laten we zeggen, na 25 minuten in een beslissende plooi was gevallen. Maar als je dit soort dingen gaat doen, echt op zoek gaan, ja, dan denk ik wel dat hij naar buiten komt en zeggen van ik wil topschutter aller tijden of hij jaagt een record na. Het welke, dat weet ik niet. Het gaat misschien afgesproken zijn om ik wil hè, zijn reactie naar de wedstrijd, I am back. Ja, dat zegt toch wel iets over hoe...
1: Maar het zegt vooral iets over dat het hem toch te pakken heeft.
2: Ja, ja, dat hij het mee
1: heeft gekregen. Druk ook gevoeld.
2: Ja, of dat hij...
1: Dat is een beetje geambeteerd.
2: Maar daarom dat hij er niet van weet, van die druk. Maar hij vraagt zich misschien af, moeten mensen zich nog zo druk maken? Ze weten toch dat ik kan scoren, ze weten toch...
1: Of moet ik nog in vraag gesteld worden?
2: Ja, zoiets, ja. Goed, ze gingen dan wel proberen te helpen. De doelman hier die wel een goede redding heeft, maar bijna de bal gewoon hier in doel giet gaan via Ronaldo. Dat had misschien wel de makkelijkste hat-trick, of de makkelijkste goal van de hat-trick geweest. Dat de doelman zo wou helpen.
1: Ja, ja, en zelfs op het einde, maar toen was het al buitenspel, denk ik. Is dit de fase? Ja, fase, hè.
2: Dit, in minuut 95, zei Filip, mag het dat hij dan eventjes kort komt. Maar ik denk ook dat het buitenspel... kijk, hier fluit de scheidsrechter, dus ik denk dat het sowieso buitenspel was geweest. Maar de eerste kans van de wedstrijd kwam er net niet bij. En de laatste kans van de wedstrijd kwam er ook net niet bij. En anders had hij misschien wel een header kunnen maken.
1: Ja, los daarvan, ergens toont het ook nog altijd wel de Achillepees van Portugal. Ik denk, kansen genoeg, geen enkel probleem. Ik denk wel dat 80% van de kansen uiteindelijk de man die moest afwerken, of het is je diepe spits, begrijp ik ook wel dat hij het meeste van de kansen krijgt, maar die kwamen wel aan de voet van Ronaldo. Dus...
2: Maar ze zochten hem met z'n allen.
1: Maar dat is het probleem, wil ik maar zeggen. Dat was in de eerste wedstrijd ook. Dus ooit ga je tegen moeilijkere tegenstanders ook wel eens wat minder moeten beginnen zoeken en de anderen kansen geven.
2: Ik had voor de wedstrijd gezegd dat middenveld, ik moet zeggen, Neves, Vitinho en Bruno Fernandes, die vond ik vandaag wel gewoon die ploeg op sleeptouw nemen en die speelde goed voetbal. Bruno Fernandes met assists en ik moet zeggen, ik heb toch wel een ploeg gezien die Ronaldo niet nodig heeft, maar een goede Ronaldo kan elke ploeg gebruiken. Ze zoeken hem om hem te steunen, om te zeggen van wij staan wel achter
1: u. Ja, maar dat vooral, denk ik.
2: Ja, er is hier geen...
1: geen tweespalt of iets.
2: Ja, er is hier inderdaad geen ruzie in de kleedkamer. Wij gaan tonen dat we hem zoeken. We willen hem allemaal zien scoren. Maar ik denk niet dat het... een Ronaldo nodig heeft of zo. Deze ploeg heeft zoveel voetballend vermogen dat Ronaldo een meerwaarde is. Maar het is niet dat het alleen van Ronaldo moet komen.
1: Oké, snel even de 5-0 en dan nog een actua gegeven dat daarnet is binnengelopen. Maar eerst even de 5-0 nog, die wel lekker afgewerkt was, moet ik zeggen.
2: Ja, het is Semedo die diep gaat. Weer al Bruno Fernandes met de opening. En dan zoekt hij hier ook Ronaldo. De bal komt voor de voeten van Leao, die ook ingevallen is. En ik moet zeggen, dat helpt die man wel heel vlotjes en heel cool binnen. En dat zijn toch ook allemaal jongens, Semedo, Leao. Om te zeggen, het is meer dan Ronaldo, hè. Dit Portugal. Semedo is echt een goede invaller. Leao is toch echt wel iemand met heel veel kwaliteiten als je die van de bank kan halen. Dus dat is toch... Het is een heel mooi doelpunt, maar ik moet zeggen, we hebben te veel gefocust. We focussen te veel alleen op Ronaldo. Als je ziet welke kwaliteit van spelers Portugal heeft lopen, mogen die ook eens vernoemd worden, zoals een Bruno Fernandes die goed was.
1: Dat is waar. 5-0, dan geeft dit de stand, of is dit de stand in de groep, zo liggen de kaarten in groep K. Kaart jij graag, by the way?
2: Ja,
1: kaarten gesproken,
2: zeker.
1: Ja. Favoriet spel?
2: Manillen.
1: Manillen, oké. Okay. Ja, begrijp ik. Wij hadden het op Wiesen. Als je het maar met vier kan doen,
2: dubbele
1: king, gezellig.
2: Dubbele king, zoiets.
1: Helemaal goed. We gingen het dus over actualiteit hebben. En die actualiteit heeft met Portugezen te maken. Ik toon jou een foto. We hebben het met elkaar wel al besproken. Dus enfin, de foto is hier achter ons. Deze man heet Vitor Bruno. Hij is 43 lentes jong. Hij is hoofdcoach bij Porto geweest. Is eerst assistent bij Conceição geweest. En dit is de nieuwe coach van Anderlecht, Frank.
2: Ja.
1: Met twee Portugese assistenten.
2: Ja, twee dagen op rij nieuws uit het kamp Anderlecht. Gisteren Jean Kindermans teruggehaald. Vandaag een nieuwe coach voorgesteld.
1: En is dit dan de goede man op de goede plaats?
2: Ik ken hem niet, dus ik weet het niet. Dat gaat moeten blijken. Dus hij is nu de man die gekozen is door Sibierski, de nieuwe
1: technisch. Ja, en die zei in een quote, directeur. Hij staat voor modern, attractief en aanvallend voetbal. Volgens mij staan ze daar allemaal voor als ze binnengehaald worden. Nee.
2: Tenzij dat je coach bent van...
1: Cannavaro niet.
2: Van Oezbekistan.
1: Ja, het is waar. Die is voor de defensieve kwaliteiten aangetrokken. Enfin, goed, ze hebben hem en het is ook nodig. Je moet er niet
2: ja,
1: meer
2: mee
1: wachten.
2: Ja, de begonnen, denk ik. Ja, voilà. Dus je moet een coach hebben. En je moet, ik vond het eigenlijk al bizar of raar in die zin dat ze eerst Biancone, een verdediger, halen en dan pas een coach. Dus die coach heeft nu eigenlijk geen inzicht gehad in de verdediger die de technisch directeur gehaald heeft.
1: Toen zijn natuurlijk het contract vandaag getekend. Ja, ja. Ze zullen wel eens gebeld hebben. Ja, zeker. Ja, ja.
2: Maar goed,
1: we willen hem halen.
2: Normaal gezien ga je eerst met je coach samen zitten en dan ga je de transfers verlopen. Als het niet zo is, dan is Sibierski de grote baas en dan moet hij maar een ploeg maken van wat Sibierski hem aangeeft.
1: Ja. Heb je nog adem over, Frank? Nog energie in de tank?
2: Energie zeker. Adem ja, ook, denk ik.
1: Want je moet, hè. Je moet nog eens aan de bak. Hè?
2: Ja, leuk. Maar wedstrijd...
1: We wachten op jou.
2: Engeland en Ghana.
1: Ja. Onder andere Justin van Avermaat, Jan Vertonghen en Karel van Nieuwkerken. Die wachten op jou. Dat is niet onder andere. Daarmee heb je ze allemaal gehad. Met die ga je de studio bevolken. Zometeen is de wedstrijd daar te volgen. Vanaf 20:20 ongeveer, denk ik. 9:30, zoiets. Op VRT1 weliswaar. Dan kan u die van start tot finish volgen. Uiteraard zijn er nog andere wedstrijden vannacht die u ook bij Sporza kan volgen. Graag tot de volgende keer. Bye bye.

0: mooie plaat, hè. Die is echt, oh, echt zo emotioneel, hè. Puh, die tranen schieten me in de kont, echt wat.
1: All right.

0: alles stopt. Als dierbaar België start.
1: Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is nog niet te geloven.
0: Volg Nieuw-Zeeland tegen België in het WK voetbal. Zaterdag om 4 uur bij Sporza en op VRT1.
2: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.

Is football coming home? De vraag zal de komende weken nog vaker worden gesteld, want de Engelsen zijn met een 4-2 zege tegen Kroatië uitstekend aan het toernooi begonnen. Ook de Ghanese hebben al 3 punten. Zij wonnen hun eerste match met 1-0 van Panama. Wie vanavond wint, verzekert zich al van een plaats in de knock-outfase. Welkom op Sportza.

0: Goedenavond, dames en heren. Een hele goede avond. Een begingeneriekje op muziek van Ed Sheeran, aandeelhouder van Ipswich Town. De ploeg uit de Championship die promoveert naar de Premier League. We hebben vanavond twee analisten die op het hoogste niveau spelen of gespeeld hebben in Engeland. Justine van Avermaat en Jan Vertongen. En we hebben de beste analist van de Premier League, Frank Boeks, op bezoek.
1: Wow.
0: Welkom alle drie. Jan, jij zei, ik heb heel veel zin in vanavond als Frank er zit, want we hebben een verleden samen.
1: Wij hebben verleden samen. We kennen elkaar sowieso van onze gemeenschappelijke periode bij Anderlecht. Hij dan als keeperstrainer. Maar ik heb in de jeugd ook nog tegen Frank gespeeld. Hij als keeper van Lierse. En ik speelde toen bij Beerschot. Hij is wel een jaartje ouder. Maar,
2: samen bij de belofte ook. Hè?
1: Samen bij de belofte.
2: EK met de belofte samen gedaan.
1: Ah, juist. Way back.
2: Ja, dat is 20 jaar geleden. Zoiets gaat dat zijn.
1: Ja, dat klopt. Dus,
0: Je speelde dan halve finale op het EK in 2007. Ja. Verloren van Servië. Ja. Maar wel goed kwalificatie voor de Olympische Spelen. Maar toen mocht jij daar niet naar mee. Vragen.
2: Nee, en ik vond het ook niet erg, want blijkbaar mochten er maar twee. Ik was derde doelman. Het was Logan Bailly, denk ik, die speelde.
1: Maccabi.
2: En Maccabu Makalambay is meegegaan naar de Olympische Spelen. Maar die mocht dan niet mee in het dorp logeren of zoiets. Want er mochten maar twee kippers. Dus achteraf gezien vond ik het niet zo erg om niet mee te gaan. Want als je als derde kipper zo niet bij de ploeg mag zijn. Dan vond ik het niet zo erg. Maar goed, Olympische Spelen, ik heb wel een Olympisch lichaam, ik weet dat, maar... ik had er een beetje op de toon gevallen, denk ik. Dus beter dat ik niet
1: Olympische
2: mee
1: Spelen hebben wel verschillende disciplines. Ja. Dus je komt sowieso wel ergens terecht met je lichaam. Dat is waar.
0: Kogelstoten.
1: Kijk, dat heb ik nooit gezegd. Hè,
0: Frank heeft Anderlecht wel kampioen gemaakt.
1: Dat
0: is al een hele tijd geleden, maar het is wel zo, hè, Frank?
2: Ja, het is ook al 10 jaar geleden. Tijd gaat snel, ja.
0: Justine, jij zit dan weer in een WhatsApp-groep met Jan. Dat moet je wel eens uitleggen.
3: Dat klopt. Wij zijn beide co-founder van Header. Dat is eigenlijk een virtueel platform om mentale weerbaarheid te gaan ondersteunen en mentale belasting te gaan meten. En Jan en ik zitten daar samen in. En dat is wel een thema dat mij nou aan het hart ligt. Want in voetbal gaat het altijd over tactiek, techniek, het fysieke. En mentaal is altijd wel onderbelicht gebleven. Gelukkig komt dat de laatste jaren meer en meer aan bod. En vandaar, als mij die vraag gesteld werd, was ik direct enthousiast om daarmee in te stappen. En Jan ook. Dus af en toe zie ik een WhatsApp-berichtje verschijnen van Jan.
0: Ja, je hebt dat ook altijd belangrijk gevonden, hè? Dat sociaal engagement, maatschappelijk relevant zijn op een of andere manier.
1: Ja, ik heb dan mijn eigen stichting, doen we super veel en mooie projecten mee. En zelf ook wel wat af en toe mentale dips gehad. Tijdens mijn carrière een serieuze mentale dip naar aanleiding van een botsing, ongeluk dat ik had gehad in de Champions League. En dat is mij altijd heel erg bijgebleven. Dat ik eigenlijk heel slecht werd opgevangen toen. Heel weinig begrip voorvond binnen de club. En toen was er eigenlijk een hele fijne dokter die zich los van alles beeldwerk met mij heeft bezighouden uit de luwte. En ik vond dat zo ongelooflijk warm van die mens. Ik heb er heel veel aan gehad. En die eigen ervaringen, dat neemt je dan altijd mee in bepaalde zaken. Daarom dat ik hier ook wel mij echt heel erg heb achtergezet.
0: Ja. Je zei daarnet ook, jullie hebben een gemeenschappelijke periode bij Anderlecht. En jij was in de staf, hij was speler. Moest jij af en toe Jan even bij de oren trekken of is dat niet gebeurd?
1: Nee,
0: of durfde je dan
1: omgekeerd? Dat kan ook.
2: Als je 11 Jans op een veld hebt, of 11 Jan Vertonges, dan heb je geen coach nodig. Het enige wat ik tegen Jan moest zeggen is, vroeg hij mij de dag voor de wedstrijd, wat voor soort spits is dat morgen? Is dat de snelle, de grote, de sterke? En dan wist hij genoeg en dan trekt hij zijn plan. En je moet Jan niet gaan zeggen wat hij moet doen.
1: Moest de Belgische competitie nog wel leren kennen.
2: Hè? Ja, dat is een beetje de ins en outs van de Belgische competitie. Ken ik dan iets beter, maar Jan is iemand waar ik ontzettend veel respect voor heb gehad op het veld, altijd in zijn carrière, een fantastische carrière, maar altijd heel gewoon en iemand die niet moet roepen om leider te zijn. Mm-hmm. Als Jan spreekt, dan zwijgt iedereen en dan moet je niet roepen, want het is gewoon, dat is eigenlijk zeggen, jij bent onze leider, ze vragen om jouw leiderschap en dat is iets wat ik heel hard, dat is mij heel hard opgevallen en dat is iets wat Jan niet zegt, ik wil de leider zijn. Want het wordt aan hem gevraagd omdat hij zo'n zinnige dingen zegt.
0: Het zijn mooie bewoordingen en af en toe is dat ook wel gênant als je dat hoort, als je erbij bent.
1: Hij is mijn favoriete analist.
0: En Janko Willy.
1: Altijd geweest.
0: Maar goed, de seconde tikken weg. We gaan richting 10:00, dan speelt Engeland tegen Ghana. Daarnet is er een match geweest met Portugal. Er was heel veel te doen over Cristiano Ronaldo na zijn non-match tegen Congo. Maar dan is Cristiano de Ronaldo wel daar opnieuw om de puntjes op de i te zetten. Hij heeft 2 keer gescoord en zit weer mee in het zog van de groten die allemaal op de afspraak zijn op dit WK.
1: Ja, gewild. Ik heb het WK, je hebt de beste de ploegen, zijn er eigenlijk altijd allemaal. En je wilt de beste spelers gewoon, de grootste spelers, de grootste namen wilt je zien. En ze staan allemaal op. Dat is fantastisch om te zien. Ze in de top 4, top 5 van de rangschikking. Kane, Messi natuurlijk ook, Ronaldo, Haaland, Mbappé. Ze staan er allemaal.
0: Oendaf.
1: Waarom? Zeker, die moet ook noemen. Maar dat wilt je zien en... Ik denk dat er af en toe wat sceptisch was voor het WK, maar die namen, die scoren en die opstaan, dat doet de zin toch wel meer worden.
2: Portugal die tegen Argentinië kan uitkomen, eventueel. Ja. Ja, dan is het nog eens Messi, Ronaldo. Ik denk dat dat ook fantastisch moet zijn als het gebeurt.
1: Dat beetje vroeg, hè?
0: Dat zal opgeklopt.
2: Ja, goed, maar toch. Niet te veel rekenen, maar als het gebeurt, het is lang geleden dat we het gezien hebben.
0: Ja, dat zal opgeklopt worden natuurlijk. Portugal won makkelijk met 5-0 tegen Oezbekistan. Op een bepaald moment staan ze 3-0 voor, krijgen ze een vrije trap. En dan zei jij onmiddellijk, Jan, dit had ik nu niet gedaan. Ze geven hier iets weg dat in een latere fase kon worden gebruikt.
1: Ja, kijk, ze hebben de set-piece coach van Aston Villa meegenomen. Die een geweldige reputatie heeft in de Premier League. En ze staan 3-0 voor, de match is binnen. Zeker tegen een tegenstander als Oezbekistan. En dan, ik vind het toch raar dat je dan kiest voor een ingestudeerde vrije trap die duidelijk heel goed werkt. Fantastische uitvoering, zowel van Ronaldo als van Bruno Fernandes, denk ik. En ook de corner die erop volgt is ingestudeerd en is dan ook nog eens school. Ik zou dat niet doen. Kijk, het moment dat Iran het doet tegen België, sleutelmoment in de match. Ik begrijp dat volledig. Dat kan beslissen of dat ze doorgaan of niet. Maar ik zou zo'n goede ingestudeerde vrije trap altijd bewaren tot een beslist moment. En dat was dit niet.
0: Dus als het 3-0 is, zeg je, gooi die corner of die vrije trap.
1: Ja, ik zou dat wel doen.
0: In de tweede zone.
1: De vrije trap was duidelijk ingestudeerd. De corner ook. Maar ik denk dat dat typisch iets is. Volgens mij was een tweede corner in de wedstrijd. Een eerste vanaf rechts. Ze zeggen waarschijnlijk voor de match, zoals Frank ook weet, eerste corner vanaf rechts, doen we die corner. Het was juist naar rust. Ik had in de rust gezegd van... trapt hem rechtstreeks en ze hebben ook een luchtmacht om daar eventueel in te scoren. Dus ik zou dat niet doen. Ik zou de goede setpieces altijd bewaren voor de sleutelmomenten.
3: Bij ons bij de nationale ploeg werden daar afspraken soms over gemaakt als we tegen een minder tegenstander spelen. En ze zeiden, ja, vanaf 3-0 doen we gewoon basic corner, breng voor de goal. En daarna geen ingestudeerde nummers, zoals ik zeg, want die geeft heel veel prijs. Ja.
0: Is dat dan het ego van die McPhee, die denkt, we gaan het toch nog tonen? Want ik heb daar zo hard op.
1: Ja, misschien heeft hij nog beter in zijn portefeuille zitten. Dat kan natuurlijk ook. Maar ze zijn toch wel zeldzaam, de goede ingestudeerde vrije trappen. De uitvoering was wel echt fantastisch.
2: Ze worden vaak betaald per goal, hè?
1: Ja, dat is waar.
2: Dus ja, hij gaat zeggen van...
1: Zeker weten, ja, dat hij een bonussysteem in zijn contract
2: heeft. Dus als hij zegt, dat doet maar tegen Oezbekistan, de kans dat het slaagt is groter dan... Ja. Goed, hij wordt betaald.
1: Ja, maar je hebt gelijk.
2: Dus dat gaat zeker meespelen.
0: Maar het is wel opvallend, hè, McPhee. Het is een schot die door Unai Emery gevraagd is bij Aston Villa. Nu met Martinez mee is naar Portugal. Ik zag hem vorig jaar aan het werk in de Champions League op Club Brugge. Ja, dan gaat de trainer gewoon op de bank zitten en staat hij...
1: Dat is wel elke set-piece coach tegenwoordig. Die naar voren komt.
2: Ja, je mag niet met 2 rechts staan in de technische zone. Dus als een coach rechts staat, mag niet iemand ernaast gaan staan. Dus dan gaat de coach zitten om de setpiece coach zijn werk te laten doen. Ik had het niet graag dat Riemer zei van Frank, ga maar rechts staan, want ik vind het belachelijk. Die spelers moeten weten wat ze moeten doen. Die moeten niet naar mij kijken dan op dat moment. Dus.
3: Het had weinig invloed, hè? Mag je dat coach staan?
2: Ja, er zijn altijd jongens die het toch nog even zo een vragende blik werpen. Maar ja, goed.
1: Ja, je weet altijd wie dat je de rol geeft. Mensen gaan toch altijd twijfelen of ze staan toch een meter te veel naar links of rechts. En dan, ja, dan vraagt de coach toch om voor de set-piece coach.
0: Ja, vraag
3: ik denk,
0: me af.
3: Ik denk dat bij Ghana dat er nu een Belgische set-piece coach
0: is van KV Kortrijk,
3: aangesteld. Ja. Ja. En sinds dat hij er is, hebben die echt opmerkelijk veel meer gescoord op set-pieces.
0: Ik vraag me dan wel af, onze set-piece coach van de Rode Duivels bijvoorbeeld, ziet hij dat dan niet aankomen wat Irak gaat doen? Of Iran gaat doen?
1: Nee, dat ziet hij niet aankomen. Ik vind wel in die fase... dat kunnen wel zien, vind ik, als, als
2: speler.
1: Speler, als een bepaald, als een figuur, een leider van een verdediging, mm-hmm. Kan dat naar mijn ogen wel zien. Ik denk dat de Belgische ploeg en de verdediging ook zo bezig zijn met zichzelf, mm-hmm. dat er weinig ruimte is voor iemand die...
0: Trossard had het gezien, hè? Die deed teken aan Salemakers. Die reageerde veel te traag. En Thibaut zei ook, ik had het ook gezien, maar ik was te laat om het, om het te melden.
1: Ja, dan heb je echt iemand nodig die lucide genoeg is, en ervaring genoeg heeft om dat te zien. Langs de andere kant, de verdedigende lijn van de Belgen stond wel echt supergoed. Dus dat is wel een compliment aan de set-piece-coach, aan de verdedigers, dat daardoor de goal uiteindelijk wel werd afgekeurd.
0: Ja. We gaan de topschutterstand er eens bij pakken. Hè? Want je zei het al, de groten staan op. Messi die heeft er 5 gemaakt, Argentinië heeft er 5 gemaakt, dus Messi heeft er 5 gemaakt. Zo moet je het stilaan gaan zien. Haaland die heeft er gisteren ook nog 2 bij gedaan. Die zit aan 4, Mbappé zit aan 4. Oendaf staat er maar netjes tussen en die heeft maar 56 minuten gevoetbald op dit WK. Heeft 3 goals gemaakt en 2 assists. David heeft er ook al 3. Kane heeft er 2, die kan nog in zijn tweede match daar een paar goaltjes bij doen. En Ronaldo heeft na 2 matchen 2 doelpunten. Ook een interessante wel en een opmerkelijke. Al 24 spelers hebben op dit WK meer dan 1 keer gescoord. Dat is ook wel heel veel eigenlijk. Maar we gaan ons nu opmaken voor Engeland-Ghana. Een match die gespeeld wordt in Boston.

0: Ja, dit is het stadion van American Football Team, de New England Patriots, waar levende legende Tom Brady 20 jaar heeft gespeeld. De beste quarterback uit de NFL-geschiedenis. Hij leidde de Patriots liever naar maar liefst 6 Super Bowls. En het is die Tom Brady die het idool is en de grootste inspiratiebron voor Harry Kane. Het zijn ondertussen goede vrienden geworden. Kane heeft zelfs een van zijn labradors naar Brady genoemd. Hebben jullie huisdieren?
1: Ik niet.
2: Ik ook niet.
0: Jij ook niet. Ik moet niet vragen naar wie ze genoemd zijn.
1: Nee, voilà. Dat is gemakkelijk. Hè.
0: En stel dat je er een had en je moet er niet
1: ik doen. Ik heb vroeger een hond gehad en die heette Reina, naar Pepe Reina.
0: Ja, Pepe Reina, oké. Okay. Ja. En stel dat je er een hebt, naar wie zou je hem noemen? Naar wie heb je het meest opgekeken als jonge voetballer of misschien later in je carrière?
1: Ja, wij waren... Ik zou zeggen, bijna naar Johan Musee of zo. Ja. Een voetballer.
2: Hey,
1: ja,
2: Johan.
1: Maar nee, dat was...
3: Die rondom de wesp.
0: Een leeuwtje.
1: Een leeuwtje, ja. Nee, wij... dat was in mijn tijd wel... Ja, Rivaldo, Maldini. Mm-hmm. Maar ja, we waren meer naar de koers gericht.
2: Ja, we gingen altijd op reis naar Spanje en dan kreeg ik ieder jaar een voetbaltruik. En dan was dat Rivaldo van Barcelona, ja. Raúl van Spanje. Dus misschien Raúl of zo is nog wel een cool naam.
1: Ja.
0: Harry Kane was met zijn 2 goals de opvallendste figuur bij Engeland in die eerste match tegen Kroatië. Niels Dumortier die heeft een montage gemaakt met Kane in een hoofdrol.
4: Een penalty, ja zeker. Turpin legt de bal op de stip. En hij pakt hem, Livakovic. Het spook van Qatar is niet verdreven.
5: En over, en over.
4: French jubilation.
5: Ai, ai, ai, ai, Harry Kane.
4: Te snel ingelopen. Mist hij 2 keer op rij? Nee, dat doet hij niet. Komt toch 1-0 Engeland.
6: In that moment I always trust myself to execute the way I want to.
7: It was the best game in the World Cup so
8: Harry
7: far.
8: Harry Kane's getting golden boot.
4: And a crashing header. There it is again. There he is again.
9: He's a complete striker.
4: With the authority of King Kane.
9: He can do it all.
4: Mbappe, Haaland, I've got my 2 in the first half.
10: Look, if we lose, we lose. We're losing our way. And I think you saw that, how the way we come out in the second half, we went full gas.
9: He wants something. He wants to win. He's prepared to do the things that a star would not do.
0: Ja, Jan, niemand in België kent Harry Kane beter dan jij. Je hebt er meer dan 200 matchen mee samen gespeeld bij Tottenham. Wat maakt hem zo goed?
1: Zijn honger en natuurlijk zijn kwaliteit, zijn bescheidenheid. Een van de weinige supersterren die echt vrij bescheiden is.
0: Die gewoon is gebleven.
1: Ja, gewoon is altijd moeilijk, hè, want hij is zo'n gigantische ster. Hoe gewoon kunt je blijven? Dat is niet makkelijk, maar in de kleedkamer super simpele mensen. Helemaal niet arrogant en keiharde werker. Stond zeker 3 uur meer op het veld dan mij per week. In de zin van afwerken. Ik kwam in 2012 bij Tottenham. Toen kwam hij uit de jeugd later binnen van een Engels jeugdtoernooi. En ik kende hem nu. En ze deden hem ook af. Dat is de spits. Die is hier over een jaar weg. Maar zijn honger heeft hem daar gebracht. En dat is wel hoe trainbaar uiteindelijk voetbal nog is.
0: Mm. Ja. Hij is veel meer geworden dan een doelpunt te maken. Hè? Het is een van de beste passers ook die je op een veld kan vinden. En hij heeft er bij Engeland in 115 Interlands 81 gemaakt. Bij Bayern dit seizoen alleen al 36 en 5 assists in 31 matchen. Dit zijn waanzinnige cijfers. Maar daarnaast vind je hem ook steeds lager op dat veld om die verbinding te maken.
2: Hij is zo compleet als speler. Niet alleen golen maken, maar soms staat hij op de 6 ballen te verdelen. Hij verdedigt mee. Soms is hij spelverdeler op de 10. Het is echt, gelijk dat Jan zei, het is inspirerend om te zien het parcours dat hij heeft afgelegd. Want vroeger was hij niet het grootste talent, maar gewoon zijn werkethiek heeft hem gebracht tot waar dat hij nu staat. En ik vind dat mega inspirerend en daarom begrijp ik wel dat hij ook een grote fan is van Tom Brady, want die is daar ook voor gekend.
3: Spelintelligentie, dat is een quarterback, heeft dat ook nodig. Hè. Dat is iemand die het, en hij is ook zo iemand die, je ziet dat gewoon, dat die voetbal snapt en dat hij een tegenstander kan ontleden in een wedstrijd en daar gebruik van maakt.
0: Ja. Hij alludeerde op Tuchel in dat stukje interview dat we zagen, waar hij zei, we kwamen ontspannen uit die kleedkamer. Blijkbaar heeft Tuchel daar met zijn speech wel behoorlijk wat indruk gemaakt tijdens de rust. Dat hoorden we ook bij Declan Rice na de match in dit interview.
8: he was top at half time. The words he used, what he said, settled everyone.
11: That's an idea.
8: I can't say too much, but it was just, yeah, it was one of them moments where you're like, wow, what a top manager. And yeah, I think we went out second half and, you know, everyone was relaxed and yeah, we just went for it.
0: Ja, opvallende woorden, hè?
3: Ja, zeker, zeker omdat er in Engeland altijd wel veel te doen is om die bondscoaches. En als je dan ziet dat die spelers nu vol achter die coach staan en dat het dat een goede wisselwerking is en ze speelden goed voetbal, dan heb ik heel veel vertrouwen in Engeland plots, om een of andere reden.
1: Ja, ik heb het al eens gezegd, hè, pronostiek ook ergens bovenaan gezet. En dat is niet omdat ik per se heel veel geloof heb in de groep, maar wel in de coach. Hij is een winnaar en je voelt aan alles dat ze nu echt een coach hebben. Niet alleen een manager zoals ze die hadden met Southgate, ja, bijvoorbeeld.
0: Hebben jullie een trainer tegengekomen, of zijn jullie een trainer tegengekomen in jullie carrière die dat ook kon, die door een speech aan de rust eigenlijk een wedstrijd kon laten kantelen zonder tactisch te moeten ingrijpen?
3: Ja, ik heb het wel meegemaakt bij Anderlecht, maar bij de onder 23. Greg Bellamy, okay. Fantastische speecher. Kan echt heel goed...
0: Die dan assistant bondscoach is?
3: Ja, nu bondscoach van Wales.
0: Ja. Ja. Jan, je hebt met Mourinho gewerkt.
1: Ja, daar konden twee kanten op. Ze konden zeggen, oké, nu gaan we echt Mount Everest beklimmen, maar je kon er ook afvallen. Dus het was... het kon echt twee kanten op als beste speecher die ik ooit heb gezien. Ik heb hem dat jammer genoeg niet mee mogen maken als coach, maar was Vincent Kompany, die dat gewoon als op een heel natuurlijke manier kon. Maar Mourinho, die kon je ook wel door een muur laten lopen. Ja, alleen kon ook zeer doen.
0: We gaan naar Boston. We gaan naar de match kijken. Straks gaan we nog wat mensen in het publiek interviewen. Ik heb een paar interessante gasten zien zitten in het publiek die ook wel een mening hebben over onder meer Engeland. Maar dat is voor tijdens de rust. Nu eerst naar Boston, naar Stef Wijnands voor de eerste helft van Engeland. Ghana.
12: Goedenavond, het Gillette Stadium, dat is eigenlijk de naam van dit stadion, maar dat mag uiteraard niet van de FIFA Boston Stadium, zo heet het. Het weer is zeer goed om te voetballen, een graadje of 1,22, dus ideaal. En de pitch, daar is nog niet te veel klachten over geweest, over die in Boston, dat is in andere stadions toch stilaan ook wel af en toe te horen, maar vanuit Boston is dat nog niet tot bij ons geraakt. Intussen is heel het gevolg het veld opgekomen onder leiding van een Hondurese scheidsrechter, Said Martinez. En dus zoals al aangegeven, de Engelsen die hebben een erg goede beurt gemaakt. Misschien was het wel de vermakelijkste wedstrijd die we tot nog toe gezien hebben op het WK tegen Kroatië met die 4-2 zegen. Intussen krijg ik hier van alles op mijn oren binnen, maar niet het geluid van het stadion. Dus als iemand van de regie daar wat kan aan doen, dat zou ons in elk geval een stuk vooruit helpen. En hier zien we de Engelse ploeg dus een opwachting maken en een aantal wijzigingen die zijn doorgevoerd door Thomas Tuchel in de defensie vooral. Want daar komt Gehi in de ploeg van Stones en Nico O'Reilly, de jonge flankverdediger van Manchester City, die is op de bank geplaatst nu en Spence staat in de ploeg en die gaat wellicht linksachter gaan spelen met Konsa en James achteraan. We gaan luisteren naar de volksliederen, zo neem ik aan. En vermits Engeland thuisploeg is, gaan we eerst naar God Save the King luisteren.

Hij heeft rustig kunnen kijken, heb ik de indruk. Want u weet dat er heel wat te doen was rond de vele fotografen die voor hem stonden. En hij kon het volkslied, het Engelse volkslied, dat niet het zijn is overigens, niet goed meezingen. Hij kon niet naar zijn spelers kijken. En dus heeft de FIFA ingegrepen en hebben ze de fotografen allemaal naar een andere kant gestuurd. We gaan naar Ghana.

Dit is de bondscoach Carlos Queiroz, 73 jaar in tussen. En voor Ghana is eigenlijk het belangrijkste al gebeurd in die eerste wedstrijd. Winnen van Panama was een must en dat deden ze in minuut 96. En dus die drie punten zijn binnen. En je zou kunnen zeggen, als het nu niet te zeer misgaat met een grote doelsaldo, dan gaan ze met die drie punten allicht zeker door als derde, misschien als tweede, wie weet. Het zou allemaal kunnen. Dus de goede start van Ghana kan hen vertrouwen geven. Het was zeker geen goede wedstrijd tegen Panama. Maar goed, dat zij moeten deze wedstrijd in elk geval niet voor elkaar gaan brengen. Zij kunnen verrassen. En Engeland, ja, Engeland moet bevestigen. Als men dan toch wil dat Engeland straks doorstoot tot de grote jongens, dan moet deze clip, met name Ghana, natuurlijk toch ook vrij makkelijk genomen worden. Maar u weet dat het niet simpel is om voorbij al die Afrikaanse landen te geraken als je niet aan een hoog tempo speelt. En Ghana zal uiteraard ook gaan afwachten, de bal aan Engeland geven. En dan moet Engeland het doen zoals in de tweede helft, met veel tempo. Dat ze eigenlijk Kroatië toen toch wel veel meer naar achter drukte dan in de eerste helft, waar ze nog wel wat defensief kwetsbaar waren door de jonge Kroaten daar vooraan, die bewegelijk waren, en natuurlijk de prachtige doelpunten die Kroatië heeft gemaakt. Dus een Hondurees als scheidsrechter en een Amerikaan, een Mexicaan en een Saoedi in het VAR. In de VAR-ruimte. En dit zijn de ploegen die we nu te zien gaan krijgen. Eerst tussen de Engelse ploeg met alweer Pickford, Jad Spence dus in de ploeg. En Gehi, dat zijn dus de twee nieuwelingen. De anderen zijn dezelfde jongens. Dus heeft Tuchel toch voor grote standvastigheid gekozen op dat middenveld, met Rice en Anderson als controlerende. Gordon, die niet echt goed was, vond ik, in die eerste wedstrijd, maar die toch mag blijven staan. Ook Madueke zal aan de buitenkant spelen. En over Kane is al zoveel gezegd. En Bellingham, uiteraard Jude Bellingham, ook in vraag gesteld, maar bewees dat hij er moest staan. Een doelman die in Ghana speelt, dat is een van de zwakke punten van deze ploeg. En voor de rest zijn daar wel vier wijzigingen doorgevoerd. Want de man die niet mocht spelen in Canada, deze Thomas Partey van Villarreal, ex-Arsenal en Atletico natuurlijk, die mocht het land daar niet binnen. Semenyo is eigenlijk een Engelsman die gekozen heeft voor Ghana. Het heeft natuurlijk wel Ghanese ouders, maar volledig in Engeland opgegroeid. En het is natuurlijk met Ghana vooraan toch geen slechte ploeg. Met Semenyo, snelheid, Inaki Williams en Ayew met veel ervaring. Dus daar zullen de Engelsen toch een beetje moeten opletten. De zwakte bij Ghana ligt toch wel wat achteraan. Met jongens van Auxerre, Wolfsburg, Basak-Sikir. Ja, dat zijn toch niet de topploegen. En deze man, ja, hij sprint er op zijn 73ste na die late goal helemaal het veld over, Carlos Queiroz. En het moet toch haast een wereldrecord zijn, neem ik aan. Want het is in zijn carrière de 9e nationale ploeg die hij al traint van Portugal. Dat weten we, dat hij dat een paar keer heeft gedaan. Maar hij is een dag of 60 voor het begin van dit WK aangesteld als bondscoach van Ghana. 1 oefenwedstrijd gespeeld, gelijk tegen Wales. Maar kijk, hij heeft al 3 punten in de pocket. Dat zijn er meer dan Rudy Garcia op dit moment. En Declan Rice, na zo'n seizoen, na al die wedstrijden in de Premier League tot het uiterste moeten gaan, in de Champions League tot het uiterste, kan hij dit als middenvelder ook nog eens tot 19 juli gaan opbrengen? Dat is toch een vraag. Hij heeft natuurlijk een zeer atletisch lichaam. En hij combineert die finesse met zijn traptechniek met veel kracht in zijn spel. Maar het is nog een eind, een heel eind, want dit is pas de 2e wedstrijd van Engeland. En als ze de finale willen halen, dan moeten ze er dus 8 gaan spelen. Dus het is allemaal nog maar kattengespin. We zijn eraan begonnen in Boston met Jordan Pickford. Die meteen lange bal richting Harry Kane. En even kijken hoe die Ghanese met Ayew natuurlijk in de spits. Is een beetje Cristiano Ronaldo en Romelu Lukaku verhaal. Moet je ermee spelen of niet? Voor Lukaku is het natuurlijk omdat hij niet fit is bij
Ronaldo, omdat hij te oud en niet snel genoeg meer zou zijn. Dat verhaal geldt ook voor Ayew, die speelt bij Leicester City. En zakt naar de League One. Enfin, hij is er van zijn job ontzegd, want hij moet niet meer blijven. Maar een grote carrière natuurlijk. De kapitein, gespeeld in Marseille, Aston Villa en Crystal Palace. Al die jaren in Engeland. En kijken of de tand destijds op hem invloed zal hebben in deze wedstrijd. Jude Bellingham, geweldige derde goal gemaakt. De manier waarop hij naar de goal liep. Met die mooie passen van hem kon hij niet bijgehaald worden. En was er dus twijfel vooraf wie er op die nummer 10 moest staan. Morgan Rodgers of Jude Bellingham. Wel, dat vraagstuk is alvast opgelost. Konsa en Gigi, dat is dus het centrale duo voor vandaag. Met John Stones opnieuw op de bank. En zoals verwacht trekken de Ghanese zich al diep op de eigen helft terug. En is de vraag hoe snel Engeland dat zal proberen te ontmantelen met snelle combinaties. Want veel ruimte in de rug zal er allicht niet zijn. Maar vertrouwen is dus inderdaad heel erg groot. En dat is omdat ze ja, toch verlost zijn van het saaie verhaal dat Gareth Southgate altijd vertelde. Voor en na wedstrijden, dat waren de Engelse kotsbeu. Maar toch veel respect voor wat Southgate uiteindelijk 2 EK-finales gespeeld. Je moet het toch nog maar gaan doen, Thomas Tuchel. Want u weet dat hij ook wel wat brokken onderweg gemaakt heeft. Mag dan wel geweldig kunnen speechen. Heeft uiteraard ook de Champions League gewonnen bij Chelsea. Maar er zijn toch heel wat topspelers. Vraag maar eens bij PSG of Bayern München. Die niet te veel goede woorden over hebben. Over de manier waarop hij soms met spelers omgaat. Maar dat het een toptrainer is, daar valt niet aan te twijfelen. Maar kan hij deze Engelse nationale ploeg naar verlossing brengen na 60 jaar? Aanval hier met Madueke. Aan de rechterkant. Nog altijd geen Bukayoko Saka. Die is volgens Tuchel nog niet helemaal fit. En dat is dan toch wel een optie. Goeie driehoek. Bellingham. Dat is geen goede bal van Jude. Die dus Mourinho volgend jaar als trainer krijgt. Ja, misschien moet hij eens naar Jan Vertonghen bellen. Want Jude is natuurlijk een karaktertje ook. En daar komt nog wel wat bij. Bij Real Madrid op dat middenveld. Met Bernardo Silva. Enzo Fernandez blijkbaar ook. Mensa. Dat is een van de twee jongens van Auxerre in de verdediging. Geen hoofdvlieger in Frankrijk geweest. 15e plaats geëindigd. En Jérôme Opoku is daar de leider. Basakşehir buitenspel. Tuchel gaf zelf al aan dat de grensrechter aan de overzijde maar snel de vlag de lucht in moest steken. En de Engelsen dus heel erg hoog. Bijna op de middellijn. Dat is toch... Tegen een snelle Williams, tegen een snelle Semenyo, kan dat een probleem zijn. Dus Semenyo tegenover Reece James. Chelsea tegen Man City. Hij heeft toch snel impact gehad. Semenyo. Antoine bij City. De overstap van Bournemouth naar City, dat is toch niet te benijden. Maar dat heeft hij uitstekend gedaan. Bellingham krijgt een duwtje, niet gefloten, door Adjete. En dan wel een overtreding van Sibo. Een van de verdedigende middenvelders, quasi Sibo, speelt in de Primera División in La Liga bij Oviedo.
En wie La Liga volgt weet dat hij dan geen geweldig seizoen heeft gehad. Want ze zijn gezakt. Oviedo, laatste, geëindigd. En toch krijgt hij de voorkeur vandaag op Owuzu. Die speelde in de vorige wedstrijd. Owuzu, ex-A-agent. En dat is dus de doelman van Ghana, Benjamin Asare, 33. En hij speelt bij de Hearts of Oak, de enige uit de Ghanese competitie. En de Ghanese houden hun hart vast als een bal op de goal gaat. Maar kijk, we hebben wel meer onbekende doelmannen gehad die zich op dit toernooi hebben kunnen onderscheiden. Slechte bal van Madueke. Ja, geen countermogelijkheid voor Semenyo. Anderson, daar begint het dus vaak bij. En die heeft zich dan toch uitstekend doorgezet bij Nottingham Forest. Waar het seizoen toch ook niet het beste is verlopen. Gordon, dat was wat ze graag zouden willen zien bij Barcelona. Knap uit de lucht gehaald. En Kane, zoals we vaker gaan zien, laat zich verder uit de spits terugzakken. Om wat meer als een soort 10 als het nodig is mee te opereren naast de Bellingham. En dat gaat voorlopig niet snel genoeg. Maar goed, er is weinig ruimte. Dat is Bellingham in de bal met Opoku. Stevige botsing, allebei blijven liggen. Groot en sterk, Jérôme Opoku. Maar niet zo mobiel. En hier Harry Kane kan hij ook geweldig lange ballen geven. Hier is eigenlijk weinig wat Kane niet kan als er een bal in de buurt is. U weet dat het geen de beste verhouding was tussen Thomas Tuchel en Jude Bellingham. Dat hij zelfs niet is opgeroepen geweest in de Interlands in maart. En dat men in Engeland toch wel wat de wenkbrauwen fronste. Er zijn ook een aantal jongens niet geselecteerd bij de Engelse ploeg, zoals Phil Foden bijvoorbeeld. Mooi, blok gezet. En geen probleem. Senea kan daar niet bij. Maar voorlopig geen liefdesverklaringen van Bellingham aan Tuchel. En andersom, dat nu ook niet. En dat hoeft voor alle duidelijkheid niet. Maar het vertrouwen zal Jude helemaal voelen van Tuchel. Nogal wat mensen met een kap over het hoofd. Het is niet het allerwarmste. Centrale verwarming, chauffage moet daar niet aan, zou ik zeggen. Maar hoe dan ook, geen tropische temperaturen in Boston. Pickford begint aan zijn 14e WK-wedstrijd. En daarmee komt hij toch in een illuster rijtje. Met Bobby Moore, Bobby Charlton, Terry Butcher en Ashley Cole. En er is eigenlijk nog maar eentje. Eén Engelsman die meer WK-matchen heeft gespeeld dan Jordan Pickford. En dat is Peter Shilton. Ook een doelman. Kane. Klopt hij tot de schot? Bellingham. Bal blijft daar aan de rand van de 16 hangen. En Kierenkie is de jongeling van 20 die scoorde in de slotseconde tegen Panama. Enfin, niet helemaal in de slotseconde, want Panama had ook nog een flinke kans na dat doelpunt. Het was een beetje een gevleide zege voor de Ghanese. Dat wel van de laatste 6 wereldbekers er 5 keer bij was. 1 keertje kwartfinale gehaald. Dat weet u misschien nog, 2010, toen ze net de halve finale miste omdat ene Luis Suarez van Uruguay de bal met de hand in die kwartfinale uit de goal sloeg. Uruguay zo redden
op naar strafschoppen. En daar miste de Ghanese een historische halve finale plek. Madueke. Reece James blijft in de buurt. De bal gaat breed. En u ziet hoe het daar opstopping is in het centrum. Bij Bellingham en Kane. Anderson. En nu 1-1 Madueke. Dan kan je ruimte voor jezelf creëren. Dat is goed gedaan. James. En dan opletten dat die bal daar niet te ver voor de voet is voor Upoku. Of een strafschopfout is zo gemaakt. En dat is het zoals het moet gebeuren. Madueke en een bewegelijkse Reece James. Aan de rechterkant om Ghana te ontmantelen. Ayew in overleg met Carlos Queiroz. Als Ayew wat zegt, dan zal Keiras toch wel een beetje luisteren. Hij hoeft daarom nog niet te gehoorzamen. Anderson. Gordon op de hielen getrapt. Ja, het is een overtreding. Foutje van Senaya. Dus als hij over een week of 6-7, dat zal het wel ongeveer zijn. Zeker als hij in Barcelona zal arriveren, Gordon. Dan zal hij ondervinden dat het toch wat anders is. Spelen bij Newcastle dan of spelen bij FC Barcelona. En een Engelsman die zich doorzet in Spanje. Er zijn er uiteraard die gelukt zijn, maar er zijn er evenveel die het niet gered hebben. Je hoort de doelman, Mazzari, die allicht normaal voor een handvol mensen speelt. En van dit soort druk nooit gewoon is geworden. Hij hoeft niet in te grijpen op dit schot van Damien Rice. Een geweldige pegel. Vraag maar aan Thibaut Courtois. Die weet er alles van. Van in de Champions League wedstrijden van vorig jaar. En dat hij ze vanuit alle hoeken binnenknalde. Ayew. Vol tegen het hoofd van Adiete.

Eerst met de schouder in dat duel en dan ook nog eens doorkoppend. Kane kan. John Terry zien we daar onder meer zitten. Nu Boston. Zijn 116e cap. Dat hielden we nog achter. Het derde meeste in Engeland. Er zijn er maar twee die er nog meer gespeeld hebben. Wayne Rooney, 120. En Peter Shilton, 125. Ja, dat gaat er ongetwijfeld aangaan. En hij is al topschutter aller tijden. Staat nu ook gelijk met Gary Lineker. Gordon, nog eens breed. Anderson, Madueke, hoek is scherp. Ben geramd. Net iets te lang in al die tijden dat die bal daar in de breedte ging. Maar goed, stonden nog niet goed voor de goal. Reece James. Als hij een goede dag heeft, is het een fantastische rechtsback. Gordon. Door. Met Semaya. Rice pikt op. En dan het blok gezet door Adjete. Spence die daar een keertje zich goed kon doorzetten aan de linkerkant. Man van Tottenham. In Engeland dat toch begint aan te dringen. Opschuift en opschuift. Nog niet die echte grote kans heeft gehad. Maar met Reece James. Er close bij was bij die voorzet. En nu dus alle hens aan dek bij de Ghanezen. Die daar staan te wachten. En de beweging bij de Engelsen. Semenyo. Komt er niet aan. Ingooien Reece James. Reece James, buitenom. Even wachten, dan wel de voorzet. Kane stond al in positie. Konsa. Dat is trekken aan Ayew. Een truitje, dat mag niet. En Ayew dus 121 interlands. Hij is nu recordhouder. Eentje meer dan zijn broer. André Ayew. En u weet, dat zijn de zonen van ja, toch een legendarische voetballer Abedi Pelé. De man van Olympique Marseille onder Raymond Goethals. Europa Cup 1 gewonnen, de Champions League.

En dus zal Carlos Queiroz zeer tevreden zijn. De oudste coach die een match heeft gewonnen op een WK. Zijn 73ste en 108 dagen. Het kan nog verbeterd worden uiteraard als Dickie Dick, advocaat. Wie weet, met Curaçao nog een wedstrijd zou kunnen winnen. Maar dus voorlopig heeft Queiroz dat record op zak. Na de zege tegen Panama. Semenyo gaat even doorjagen op Konsa en staat daar ergens op een voet wat niet geoorloofd is. James. En Benjamin Asare. Op zijn 32e maakte hij zijn debuut voor Ghana. Hij is er dus nu 33. Het komt natuurlijk omdat de eerste doelman Laurens Ziggy geblesseerd is. Die moest eruit in de rust tegen Panama. Maar ook daar heerst er veel sepsis voor, want die speelt in St. Gallen in Zwitserland. En hier weer een botsing in de lucht. Hoofd tegen hoofd. En Tuchel. Nu wetenschap aan het doseren over hoe het blok van Ghana zal moeten ontmanteld worden. Dat is zowat het enige wat we tot nog toe konden noteren. Een schot van Rice op die vrije trap.

Ja, dus Keiros, heb het al gezegd, 9 wedstrijden. 9 nationale ploegen. Portugal, de Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Afrika, Iran, Colombia, Egypte, Qatar, Oman en dus nu ook Ghana. En hij was natuurlijk vooral bekend als second man bij Alex Ferguson en zijn mislukte periode bij Real Madrid in het begin van deze eeuw. En er is werk, terwijl we nog een statistiekje krijgen aan zijn 50ste cap toe, vandaag al op zijn 22ste, Jude Bellingham. Champions League gewonnen. Titel. En nu wil hij natuurlijk wereldtitel gaan pakken. En dan is de vraag, nu het al een minuutje of 3 stil ligt, dat gaan we dan meteen nog een keer doen voor de hydration break. En daar heeft Thomas Tuchel ook voor uitgehaald dat hij het allemaal maar niks vindt. De identiteit van een wedstrijd is gewoon aangetast. En ik kan als coach uiteraard blij zijn dat ik wat raadgevingen kan doen. Maar 3 minuten, dat is niet goed om het tempo in de wedstrijd te houden. En met dergelijke verzorging zal er dat niet beter op worden zometeen. Ik vermoed dat dat Abedi Pele is. Ik ben er niet zeker van, want heb zijn leeftijd niet mee gevolgd. Hoe oud hij is geworden. Enfin, hoe oud hij is geworden, dat kunnen we ongeveer inschatten. Maar hoe hij eruit ziet op deze leeftijd. John Terry ziet er eigenlijk nog altijd redelijk hetzelfde uit. Als in zijn topperiode bij Chelsea en de nationale ploeg. Oké, we voetballen na een minuut of 3 en dan gaan we zo meteen terug het spel stilleggen. De vraag is, gaat de UEFA dat straks ook helemaal gaan invoeren?

meteen even nadenken. Maar als er straks een of andere Russische gasmaatschappij opstaat en die legt daar een paar miljard neer, dan zal het in de Champions League niet lang duren voor de leden daar ook zal komen. En anders maar zeggen, als het druppelt in Parijs, u kent dat wel. Ayou heeft intussen een stevige bandage om het hoofd. Maar het is een krijger van vele oorlogen. Dus dat zal hem allicht niet te zeer deren. Madueke probeert aan te spelen. Goed verdedigd. Ayou met Reece James. Anderson, daar hebben de Ghanese geen probleem mee als hij aan de bal komt in die zone. Vanaf nu wordt het moeilijk voor de Engelsen. Dan moet het zuiverder, Gordon. Het is allemaal met wat vreemde tikjes dat ze daar niet weggeraken. Ghana, Bellingham. Maakt ruimte voor zichzelf in de breedte. Dat kan, dat mag. Reece James, Madueke. 1-1, dat moet toch zijn. James met de voorzet. En weggekopt door Opoku. Semenyo, voorlopig nog helemaal niet in het stuk voorgekomen. En met dat grote lichaam van hem loopt hij ook wel eens vaker tegenstanders om. Maar het is voor hem ook vooral verdedigen. Gordon. Kane. En nu krijgen we dus de hydration break. En u hoort wat de mensen in Boston daarvan vinden. Ja, je moet maar eens voor deze wedstrijd $500, $600, $700 betaald hebben. En Powerade zal er wel bij varen, uiteraard. Engeland en Ghana hebben geen grote geschiedenis. Het is pas de tweede keer dat ze tegen elkaar spelen. Alleen vriendschappelijk ooit is op Wembley 2011, zeg maar, in wat toch de grote periode was van Ghana. Want ze speelden maar liefst 6 keer op rij halve finale in de Afrika Cup. Een soort van gouden generatie, maar ook zonder prijzen. En nu waren ze niet aanwezig in de voorbije Afrika Cup. Dat was een redelijke schande. Vandaar dat de coach ontslagen werd. Na die wedstrijden van de Afrika Cup waren er ook nog eens oefenwedstrijden. Waar er met 5-1 verloren werd van Oostenrijk. 2-1 van Duitsland tot daar aan toe. Maar de Ghanese bond zag het niet zitten om met Otto Addo naar dit WK te komen. En dus noodlijn. En een noodlijn is dus Carlos Queiroz. Hier alleen maar zeggen dat het voorlopig uitstekend staat, omdat ze nog niet uit verband zijn gespeeld. Dat de krachtpatsers daar achteraan het allemaal flink toehouden. Ik ben natuurlijk geen trainer, maar ik begrijp dat als het te lang te kort is, moet er gekost worden. Moet er snel overgeschakeld worden. Anders is er te weinig variatie in het spel van de Engelsen. Zo zou ik het durven interpreteren. Maar het is altijd een genot om naar hem te luisteren. Dat vonden ze in Duitsland niet. In Bayern München vonden ze het maar allemaal niks. Uli Hoeneß. Hij vond zichzelf op een bepaald moment groter dan Bayern München. En dat kan dat uiteraard niet. Er is er maar eentje groter dan Bayern München, dat is Uli zelf. Ja, die kennen we. Mocht u thuis kritiek hebben dat we te weinig mensen kennen in de tribunes, die hadden we wel herkend.

En het is maar te hopen dat we met het voetbal niet richting basketbal uitgaan, waar het toch in die NBA, als je het niet helemaal van dichtbij volgt, toch oneindig vaak stil ligt ook. Het is uiteraard een andere sport, maar het is Amerikaans. Er mag overal wat rust in zitten. Muziekje hier, muziekje daar. Nou, dit is een ander soort sport, voetbal. En nu zijn we eigenlijk 29 minuten bezig en hopen we dat de wedstrijd gaat beginnen, toch? Gordon, geen goede controle. We willen het nog allemaal zien. Barcelona 80 miljoen betaald. En moeten ze nog ergens in een of andere kerker van Melkamp dan toch nog wat geld gevonden hebben? Of het wordt misschien alweer door een of andere firma voorgeschoten? Want dat kan dan toch bij Barça. Om nieuwe spelers aan te trekken. Even wat druk vooruit nu. Onder meer van Sibo. En Thomas Partey hebben we voorlopig nog niet gezien. De man op het middenveld met het nummer 5 met zijn grote ervaring. Die loopt vooral van links naar rechts. Vult alle gaten in. Daar centraal in beeld. Spets. Goeie tackle van Senaya. En dan makkelijke floten van de Hondurees. Nee, ook voorlopig kan hij zich nog niet echt goed doorzetten. En Keiros krijgen we hier binnen. Is zeker niet wereldrecordhouder. Met 9 nationale landen. We hebben zelfs een landgenoot, Tom Senkvliet, die 12 landen heeft gecoacht. Maar goed, over Keiros die voor de 5e opeenvolgende keer op een wereldbeker is, nog net wat hoger aanschrijven. Maar goed, in aantal klopt het uiteraard wel. Want Keiros 3 keer met Iran, 1 keer met Portugal en dus nu met Ghana. Ayu, te makkelijk liggen. En krijgt dan toch een overtreding mee. Zo komt er ook al geen tempo in deze wedstrijd. En het is allemaal best goed voor de Ghanese. Als er niks gebeurt, lekker voor tekenen deze 0-0. Want dan zijn ze zeker dat ze in de volgende ronde zitten. Want dan kan je vanuit gaan dat 4 punten meer dan voldoende is. Zelfs 3 punten. En wie weet, met 2 punten ben je misschien ook nog niet helemaal kansloos. Hangt er vanaf. En weer gefloten. Als er geschreeuwd wordt, dan fluit de Hondurees. Ja, het was wel een beuk in de rug van Guy. Kijk, dit duurt allemaal veel te lang. Zo hoeven de Ghanese niet eens veel meters te maken om zich te organiseren. Maar zoals aangegeven, het zijn dus heel veel wedstrijden vooraleer ze echt in de fase zitten waar het gaat gebeuren. En de tegenstander ook niet meer op deze manier zal spelen, maar zelf ook voor de aanval zal kiezen. Rice. Kijken. Met de bal aan de voet. Niemand vinden, dus maar breed. Madueke. Dat is de man die voorlopig het meest probeert. Gelukkig komt de bal daar voor de voet van Bellingham. Spence. En weer Madueke. Kom naar het centrum. Bal voor de goal. Mensah. Neemt daar veel hooi op de vork. En gaat dan liggen. En uiteraard wordt er dan gefloten. Zeer vervelend. En het zullen best allemaal wel tikjes zijn. Ja, dit was een overtreding trouwens.
Maar zet zijn been slim naar buiten, waardoor hij wel voelt dat er contact gaat komen. Iets wat op een sprint lijkt. Gordon zoekt Senea op. Goede beweging. Voorzet. Weggekopt door Partij. Of Party. Zegt u het maar. Afhankelijk van welke kant in Gala. Goede tackle van Senea. En wanneer zien we bijvoorbeeld de doelpuntenmaker een keertje bij Ghana aan de bal? Jerenki, een 20-jarige die op de shortlist van heel wat Engelse Premier League ploegen staat. Brighton had hem al graag gewild. Man daar een nummer 3 centraal met de lange haren. Nog maar 20 jaar. En je ziet de passes die completed zijn voor Ghana. En zijn er dus heel wat spelers bij die nauwelijks een bal beroerd hebben. Zoals Semenyo bijvoorbeeld. Opgelost, zoals Pep dat van hem verwacht heeft. En zoals hij dat ook gedaan heeft trouwens bij Guardiola. Want de Engelsen waren verrast dat John Stones speelde in die eerste wedstrijd en niet Gueye, terwijl het bij City toch altijd andersom was. Of vaak andersom. Madueke. Hij blijft de bedrijvigste. Dan gaat hij buitenom. Daar is de voorzet. En Declan Rice kan niet hoog genoeg klimmen om die bal naar beneden te koppen. Maar het is iets wat op gevaar lijkt. En allemaal dankzij deze man aan de buitenkant. Noni Madueke. Applaus van de baas. Zo niet alles over die rechterkant toch. Als er al een actie kan komen. Spence begonnen als rechtsback. En heel lang moeten vechten om een plaats in het topvoetbal te kunnen afdwingen. Maar weinig die geloofden in hem.

Deze jongetjes hebben de tijd van hun leven. Papa zal betaald hebben, zo vermoed ik. Ze zijn op een World Cup game en een Amerikaan zal het allemaal wel excited vinden. Maar goed, wij oude Europeanen van de bakermat van het voetbal liggen niet echt wakker gewoon van deze partij tot nog toe. En Senaya onderstreept dat nog een keertje met deze slechte controle. Van hem zal Tuchel tevreden zijn. Van Madueke. Anderson. Reece James. Jude Bellingham. Hele tijd al niet meer aan de bal gezien. Misschien 20 minuten geleden. Ja, rustig blijven, Carlos. De 73ste. Jordan Ayew gaat maar liggen. Nou, gaat hij terechtkomen, deze man? Want wie gaat hem nog oppikken? Op zijn 34ste. Mag dus niet mee met Leicester naar League One. Daar zal de kassa niet meer uitpuilen van het geld. Declan Rice, de enige die naar het doel heeft gekopt en getrapt. En even leek er een versnelling te komen. Maar nee. Gordon. Buitenspel. Dat ook nog. En dus Ouzou op de bank van Agen. Uiteraard al een hele tijd geleden dat hij daar speelde. En op de bank, ergens bij Keros, ik vermoed dat hij toch op de bank zal zitten, zit dus een Belgische videoanalist, Gregory De Grauwe van KV Kortrijk. Hij is een beetje ingehaald, zoals Roberto Martinez de Schot bij Aston Villa heeft binnengehaald, om de spelhervattingen tot een goed einde te laten leiden. En dat is zo bij Ghana. Want van hun 23 doelpunten tijdens de kwalificatie hebben ze er 1/7, bijna 1/3, op stilstaande fase gemaakt. Rice jaagt daar even door. En alles wat ligt, alles wat schreeuwt en een gele kaart voor Rice.

0: Hij zal wel al wat andere dingen uitgestoken hebben dan hier doorgaan. Ja, staat wel op de voet. En flink op de voet. Dus dat gaan we ook maar noteren. Na 42 minuten. En we zouden eens moeten noteren hoeveel tussenshots we nu al gekregen hebben. Wat niks met voetbal te maken heeft. Om het toch nog maar enigszins levend te houden. Semenyo gooit zijn lijf erin. En dat mag. En nu in de 16. Semenyo komt niet tot een schot. En zo zijn de Ghanese zowaar in de 16 van de tegenstander geweest. Ayou. Pure individuele actie op kracht van Antoine Semenyo. Die zijn lichaam daar gebruikte om de tegenstander aan de kant te zetten. In het hoekje hier. En het is toch niet van de kleinste. Reece James die zet hij niet zomaar. Kijk eens wat een bovenbenen die heeft. En nu mag hij gaan inwerpen. De Ghanese worden zot in Boston. Semenyo. Aannemen. Buiten omgaan. Nee. Draaien, keren. En een nieuwe hoekschop voor Ghana. Hij weet dat zijn cijfers bij Ghana de hoogte in moeten. Semenyo, want hij heeft nog maar 3 doelpunten gemaakt in 35 interlands. En als we het dus net gehad hebben over die spelervattingen, die set pieces, wel, dit zijn er dan een aantal met Opoku als een reus. Daar staat het treintje klaar. Ja, gooi hem maar in de lucht. Dat neem ik aan dat dat moet gebeuren. Wat blok zetten. Makkelijk weggekopt door Konsa. Dat was niet de best van Mensa. Hier Henki. Pikt op. En gelukkig voor Ghana. Komt hier geen counter uit. Party. Goed gedaan. Ayou. Bal is nog niet buiten. Nog altijd niet. Reece James? Ik denk nog altijd niet. Nee. Die snel terug daar centraal zijn positie inneemt. Bellingham. En alles wat Engels is in het stadion wordt zo op minuut 45 toch nog even wakker geschud, 6 minuten extra. We hebben natuurlijk lange tijd gehad bij die verzorging net voor de hydration break. Als Declan Rice gaat proberen om Harry Kane te bereiken. Zo viel het tweede doelpunt tegen Kroatië. Maar bij Ghana staat er van achter wel wat geweld in de lucht. Ik vermoed niet dat Tom Brady in het stadion is. Want echt geamuseerd zal hij zich niet hebben. Madueke. Voorlopig zijn ze ook zeer gedisciplineerd. De Ghanese. Even wat ruimte voor Bellingham. Madueke, Bellingham kom. Nog altijd, weggedraaid. En dan tikt hij de bal zelf over de doellijn. Jude Bellingham, net zoals elke andere Engelsman in deze eerste helft. Niet de drive om de strakke organisatie van Ghana op de knie te leggen. Kijkt al hier de wedstrijd bedenkelijk, alsof hij overal wat pijntjes voelt. En dan gaat hij toch weer in duel gaan. Inaki Williams loopt daar bovenaan in beeld. Ik heb zijn naam in 47 minuten niet één keer genoemd. En het kan zijn omdat ik het niet gezien heb, maar ik denk het niet. Hij is nog niet aan de bal geweest. En dat zou ons niet verwonderen, vermits die weinige balcontacten die ze gehad hebben. Die passes completed. Daar zal hij niet tussen gezeten hebben. De man met het nummer 19. Rice. Kane. Kane moet zich daar een weg banen en een schot. In minuut 48 van de Engelse topschutter. Dan toch nog. Rice ook hier aan de basis. En te veel geel. Zelfs voor de meest doeltreffende Engelsman ooit lukte dat niet. Wel een hoekschop. Trekken, duwen. De Hondurees kijkt er toe wat er allemaal gebeurt. Voorlopig valt het daar nog allemaal mee. En weggekopt in de eerste zone door de Senea. Dat staat allemaal goed. Op die stilliggende ballen. Tijd voor één mogelijke aanval. Goeie bal. Madueke, trappen maar. Trappen maar. Maar er staat alweer een muur. Als je dan een beetje ruimte hebt, moet je toe. Semenyo, makkelijk balverlies. En hier Inaki Williams. In een balcontact. En een close-up van hem. Ja, je zoekt het gaatje als spits. Maar daar hangen ik weet niet hoeveel benen in de weg. Het lukt gewoon niet. En het is niet dat de doelman uit Ghana van, wat was het, Hearts of Oak, al een mirakel heeft moeten verrichten. Helemaal niet. De broer van Nico Williams, die dus voor Ghana heeft gekozen. U kent dat verhaal al tussen wel van de broers. Kevin en Prins Boateng. De ene voor Duitsland, de andere voor Ghana. En, weer maar een keertje gefloten voor een overtreding en een schreeuw. En Tuchel wordt er ook een beetje moedeloos van. Komt ook te laat hier gewoon. Hop. Gaat hij ze op de benen trappen. De Ghanese, die willen dat er wat sneller wordt kaarten getrokken. Ja, Engelsen hebben toch wel een paar stevige overtredingen gemaakt. Want ik heb misschien iets te snel geoordeeld over die Hondurees. Dat hij te veel en te snel floot. En misschien in de luchtduels wel. Maar best wel wat overtredingen. En we gaan rusten. Wel, dames en heren, als u voetbal entertainment zou vinden, dan heeft u zich niet geamuseerd in deze eerste helft. En als u graag houdt van een goede, strakke organisatie waarin je niks weggeeft, waarin je kan kicken op spelen tegen een goede tegenstander die geen opening kan maken, dan heeft u zich misschien ook wel geamuseerd. Maar in elk geval een kijkstuk, een spektakelstuk. Nee, dat was het zeker niet in Boston tussen Engeland en Ghana. 0-0.
1: Ja, laat ons ervan uitgaan dat de glazen half vol zijn en dat het beste bewaard is voor de tweede helft. Dadelijk gaan we toch een beetje analyseren in deze studio en we hebben nog een paar andere onderwerpen om aan te snijden. Maar eerst een VAR-blok, zoals dat al heet.
2: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
3: In de graskant.
4: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidon, hè?
5: Kom op, hè, mannen.
6: Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
5: Ja, maar.
6: Een paar miljoen, hè.
3: Vingegaard in de aanval.
4: Nee, die zit niet in mijn team.
3: Even een poeltje.
6: Kom maar, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
4: Remco is de kopman.
6: Kom aan, vriend.
3: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
4: Kapperman.
3: Milan. Merlier of Milan.
4: Ja, ga zitten, man. Ga.
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
8: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
9: Alles stopt als dierbaar België start.
10: Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven.
9: Volg Nieuw-Zeeland tegen België in het WK voetbal. Zaterdag om 4 uur bij Sporza en op VRT1.
11: Geef je vleugels.
12: ING, supporter van de Rode Duivels en van jouw goals.
13: If football were a nation,
14: elle serait la plus grande du monde. Si el fútbol fuera un idioma.
15: Oh, glorious!
16: Het talento vandaag heeft je corro con el arcanel op.
17: No importa one stages.
18: No matter who you are.
19: Si te apasiona el fútbol.
20: To the biggest team on the planet.
21: El fútbol une el mundo.
22: Football unites the world.

0: 0-0 bij de rust tussen Engeland en Ghana. Met balbezit koop je niks. Het is een dooddoener, maar het is wel een feit. 85% voor de Engelsen. En nauwelijks kansen. Of geen kansen.
1: Echt niks gezien van kansen. Als geen poging tot schot. Ja, wat het er juist over. Je kunt dat wel genieten van een goede verdedigende organisatie. Dat is niet echt wat we willen zien eigenlijk. Je hebt liever een open wedstrijd met veel doelkansen. Maar zowel de Engelsen in de restverdediging als in de counterpress, als de Ghanese in de boxdefending en de diepte verdedigen en meelopen met de middenvelders, doen ze gewoon heel gedisciplineerd. Dus twee hele goede verdedigende teams op dit moment.
0: Ja, en neem het Ghana maar eens kwalijk. Ik bedoel, Engeland maakt indruk in die eerste match tegen Kroatië. Dan moet je daar iets tegenover gaan zetten. En dat is dan een sterk blok.
2: Ja, ze spelen volledig anders dan tegen Panama. Ik vond tegen Panama dat ze vaak veel ruimte lieten tussen de linies. Nu doen ze eigenlijk compleet het tegenovergestelde. Dus het is voor Engeland gewoon heel moeilijk om erdoor te spelen. Dus Engeland laat de bal gaan. Het tempo kan wel altijd iets hoger. Dus ze hebben echt wel problemen met dat blok van Ghana. En dan proberen ze wel die kanten op te zoeken, maar komt er eigenlijk veel te weinig uit. Hier proberen ze door het centrum te gaan, maar ze lopen echt in een trechter. En daar zijn de Ghanese gewoon heel sterk. En dan gaat het Tuchel ook zien die echt wel aangeeft van het spel breed. Het moet zeker niet tussendoor, want daar zijn de Ghanese heel sterk in. Maar ik denk, voorlopig brengen ze iets te weinig van op die flanken.
0: Ja, Portugese coach, hè, bij Ghana.
1: Ja. Ja, die zijn meestal wel echt
3: aanvallend attractief voetbal beloofd. Dan gaat dat toch niet worden.
0: Ja, je weet waar ik naartoe ga. Ja. Anderlecht heeft ook een nieuwe coach aangesteld.
1: Ja, Portugees.
0: Portugees. Dus dit is wat ze mogen verwachten in het park?
4: Ik hoop het niet.
1: Nee, maar
0: Vitor Bruno is zijn naam, ken je hem?
1: Nee, volgens mij heeft toen Anderlecht tegen Porto speelde in de Europa League, was hij wel de, dat is twee, drie jaar geleden, was hij wel hoofdcoach. Als ik mij niet vergis, hij is er niet lang geweest.
0: Hij was assistent daarvoor van Sergio
1: Conceição, inderdaad. Maar hij heeft niet echt goed gewerkt, dus ik kan er niks over zeggen. Maar Portugees in het algemeen staan wel echt bekend om een goede organisatie. Mm-hmm. En dat zien we vandaag wel terug.
0: Mourinho heeft ook ooit de Champions League gewonnen door de bus te parkeren. Hè?
1: Ja, meer dan één keer de Champions League gewonnen. Dus,
0: maar niet iedere keer met de bus te parkeren.
1: Is hetzelfde, maar afwachten wat de ander legt.
0: Okay. Terug naar deze match. Een van de mogelijkheden, van de opties voor de Engelsen is Madueke in een 1-1 proberen te krijgen, maar dat lukt niet zo makkelijk.
3: Nee, je zag nu in de vorige fase Rice die bal kon ophalen, Bellingham tussen de linies, niet bereikbaar. Ja, dan moet je niet door dat blok proberen spelen, maar rond dat blok. En dan hang je af van de spelers met het technische vernuft, de snelheid. En hier moet ik zeggen, goede infiltratie. Bellingham die hem dan, James die hem nog teruglegt. Ik moet zeggen, het is kijk hier weer, Rice zit mee tussen die defensie. Je kan hem niet vinden tussen de linies, dus dan ga je altijd naar buiten spelen. En ik vind dat Madueke het voorlopig oké doet, maar aan de andere kant Gordon nog heel veel, veel weinig acties zien maken. En hier is het al niet meer 1-1, hier kon ze alweer 2-1, dan moet hij buitenom. En dit is misschien wel zijn beste actie, zijn meest geslaagde actie waar een centrum van komt. Hier, dit is door het centrum, loopt hij zich helemaal vast. Ik denk dat dat het frustrerende gaat zijn van Tuchel. Dan gaat hij willen dat hij toch meer aan de buitenkant gaat spelen.
0: Maar je zag dat de frustraties toenamen op. Hè. Ja. We hebben een beeld naast het scherm waarop we naar de voetbal kijken. Met de coach die de hele tijd te zien is. En daar zag je dat die frustraties toenamen.
2: Ja, ik denk gewoon met de kwaliteiten die Engeland heeft, verwacht hij gewoon veel meer. En dat wordt momenteel niet gebracht. Het meeste komt van op rechts met Madueke, maar Gordon is voor 80 miljoen aan Barcelona verkocht. En ik denk dat we daar allemaal wel veel meer van verwachten. Die is eigenlijk bijna niet in het spel voorgekomen. En ik denk dat we daar wel vrij snel wissel gaan verwachten met Rashford. Om toch nog iets meer dreiging te brengen, want van op links komt er amper iets.
1: Ja, hij zal niet te lang wachten met wissels brengen. Inderdaad, hier, dan was Ghana eens verder van een goal, dan loopt Rice er langs en dan kapt hij toch terug. En dat is frustrerend als coach dan, om dat te zien. Inderdaad.
0: Laat die bal het werk doen, dat is wat hij aangeeft. Eigenlijk is sneller spelen.
3: Hij gaat dat zeggen, die bal moet sneller gaan. Je moet, als je iemand kan aanspelen tussen de linies, dat zeker doen. Want die krijgt die kans niet heel vaak. En die jongens op de flanken moeten het breed houden, zodat ze 1-1 komen. En als er daar dan toch 2-1 of 3-1, zoals we soms bij Doku zien, dan wil het zeggen dat er iemand vrij is. En dan gaat hij daar die bal ook weer moeten afspelen. Dus ik denk dat er... Kane bijvoorbeeld hebben we amper gezien, omdat er zo weinig ruimte is. En normaal gaat hij dan die bal komen zoeken of komen voelen.
1: Ja.
3: Zelfs dat lukt niet, want het is
1: ja, maar dat is duidelijk, denk ik, dat Kane de opdracht heeft gekregen om het niet te doen. Om inderdaad in de box te blijven. Ze hebben geen passers nodig, want het blok is al laag. Dus hij heeft duidelijk, naar mijn inziens, de opdracht gekregen om omhoog te blijven, om in de box te blijven. Maar dat wil ook aangevoerd worden. En, ja, en dat gebeurt gewoon ook veel te weinig, zeker vanaf links.
3: Je hebt dan Kane en Bellingham, die kunnen infiltreren. Die zijn goed met het hoofd. Maar Ghana staat ook heel goed te verdedigen in de box. Hè, want we hebben het gezegd, van elk voorzet dat getrapt wordt, hebben zij het eerste contact. Dus dat wordt ook niet evident om daar zomaar eventjes Kane in de 16 vrij te spelen.
0: Nee, Jan, het is niet dat we het kunnen illustreren met een aantal fasen. Maar ik hoorde je daar zeggen, toen we samen aan het kijken waren, Partey is echt wel een hele goeie. En dat heb je van je informanten bij Arsenal meegekregen ook.
1: Ja, Leandro Trossard zei dat ook altijd. Dat echt een middenvelder is die zo ongelooflijk wordt onderschat. Je ziet dat ook met gemak waar dat hij mee voetbalt. Passes geeft, linies breekt. Jammer dat hij eigenlijk zo weinig aan de bal komt. Omdat dat wel echt een speler is om van te genieten. Om beide kanten van het veld eigenlijk. En ik hoop eigenlijk dat ze hem meer durven zoeken. Want hij heeft vertrouwen en de kwaliteiten om ja, echt wel iets te doen. En dan hoop je gewoon dat er veel meer diepte komt van jongens als Semenya en Williams. Van Ayew als diepste man kun je dat niet direct verwachten. Omdat de diepte toch van iets lager moet komen met de hoge lijn van Engeland. Maar ik zou zeggen, durf Partey meer te zoeken. Die is in staat om onder druk ook zijn tegenstander Bellingham, die de kantjes er toch wel durft vanaf loopt, uit te spelen. En dan die gasten aan de zijkant veel meer dwingen om diep te lopen.
0: Ja, het heeft letterlijk tot in de 41ste minuut geduurd voor Ghana een bal heeft geraakt in de 16 van Engeland. Hè. Ik ga eens polshoogte nemen op de publiekstribune, want daar zit een Ghanees en een Engelsman broederlijk naast elkaar. Jullie hebben in een geest van perfect sportsmanship die eerste helft gevolgd. Dennis Bouakye-Mensah, jij bent in Ghana geboren, maar je woont in België, hè?
4: Ja, dat klopt. Ik ben op mijn 3 jaar ben ik eigenlijk met mijn mama samen, mijn mama en mijn broer samen naar België gekomen.
0: Ja, je bent schrijver, je bent podcast host en je bent slam poet.
4: Klopt.
0: Wat is slam poet?
4: Ja, dat is eigenlijk een woordgoochelaar. Dat is iemand die met woorden beelden in je hoofd probeert te schetsen, je aandacht probeert te krijgen en toch wel een dieper inzicht of een nieuwe laag van de realiteit wilt aanbieden.
0: Ja, heb je de eerste helft gevolgd met de insteek dat je iets kon brengen tijdens de rust?
4: Een klein beetje. Het is niet helemaal gegaan zoals ik het wou, maar ik heb een stukje.
0: Oké, doe maar.
4: Ah, wel. Bittersweet is the memory of the legacy and the history that ties these two countries, Ghana and England. Centuries ago, I can still smell the smoke rising between the shores and the shade of the shadows cast from the castles at Elmina and Cape Coast. Ghana, formerly known as the Gold Coast, no longer fights its battles on the battlefield, but today, it's on the green field between two goalposts. And we'll find out who wants the gold the most.
0: Oké, mooi. Ja. Mensen die al jaren naar onze omkaderingen kijken, die gaan de mens die naast jou zit misschien kennen. Want Paul Fitzgerald, Fitzy voor de vrienden.
5: Ja, inderdaad.
0: Jij was er al bij in 2010, hè? In
5: inderdaad,
0: onze studio.
5: Ja. Ja, het was warm, het was buiten.
0: Ja, het was buiten daar vooraan, inderdaad. In die hemisfeer, die halve bal, waar het inderdaad op een sauna leek. Ja. Ben je tevreden over wat je ziet van de Engelsen?
5: Je kan niet veel meer doen of dat, denk ik, met de poor verandering komt. Rodgers, vind ik, Saka. Ze proberen, het is een heel goede blok, hè. Je kan niks doen. Alles dat jullie zijn is correct, hè. Dus. Het is moeilijk.
2: Ja. Maar het is wel.
3: Eindelijk bevestiging.
5: Ja. Voetbalkenner, hè. Ja. Jullie hebben gelijk, hè.
0: Paul, mag ik zeggen wat je mij stuurde na de eerste match over Pickford?
5: Natuurlijk.
0: Ik zei, de Engelsen waren echt goed. Ik bedoel, voor mij een kandidaat wereldkampioen. En jij stuurde mij, you can't win a world championship with a clone in the goal.
5: Ja, ja. Ja.
0: Vind je dat echt van Pickford?
5: Dat is waar. Dat vind ik misschien... We gaan zien hoe dat loopt, maar dat is misschien een zwakke punt van Engeland. Is de keeper is hek, hè? Ja, is knetter. Ja.
0: Je wordt er soms nerveus van, hè?
1: Ik word er echt als verdediger zou ik er heel nerveus van worden.
5: Dank u wel.
1: Een keeper die rust uitstraalt, zoals Frank. Echt iemand die vertrouwen geeft aan de verdediging van ik ben er, het komt goed en ik zou constant echt nerveus worden van de gekkigheid die uithaalt. En een keeper moet vooral heel bescheiden zijn.
3: Die staat nu te koken in zijn goal omdat hij werk heeft. En dan gaat hij werk beginnen zoeken en dan loopt het fout. Ja. Dus dat is een beetje ADHD, denk ik. Ik denk dat hij gewoon te nerveus loopt en dat straalt ook uit naar uw verdedigers. En dat is dikwijls niet goed.
0: Mm-hmm. We waren een aantal keren bezig over Tuchel. Tuchel is de bondscoach van Engeland sinds een paar jaar. Zijn jullie tevreden over Tuchel?
5: Ik persoonlijk meer en meer. De resultaten maken de mensen gelukkig, Karel. En de resultaten achter de Kroatië was fun en iedereen was super happy. We zien wel nu. Hè. Maar ik denk dat hij kan het. En je moet het uitbrengen. Hij heeft Bellingham een beetje kameerd, dus dat is al goed. We zien wel. Ja, ik denk dat hij kan.
0: Ja. Als je zijn accent hoort, weet je waar hij is aangespoeld, hè? Ja, hij is niet verder geraakt dan de Belgische kust.
1: Tussen de garnalen ergens, inderdaad.
0: Je woont in Knokkenheppel.
5: Ja, inderdaad.
0: Fiets je
5: nog
0: altijd zoveel? Want kijk naar je benen, ze zijn eigen scoren.
5: Ja, ik fiets een raar, ja.
0: Fietsen en voetbal is je leven.
5: Ja. En bier, hè, dat is België, hè?
0: Ja, dat is waar.
5: Fietsen en bier, ja. Nee, het is een prachtig land.
0: Ja, spelers komen stilaan weer in de tunnel. Maar toen we jou vroegen van voor wie ga je supporter mochten de Engelsen eruit zijn, dan zei je Ghana.
5: Ja, zeker. Ja. Dat was in de tijd van 2010. Hè. Dat was in Tientje in Ghana, denk ik.
0: Ja.
5: Ja. En dat was een heel toffe naast me toen en nu vanavond ook. Een hele machtige mens, dus we zien wel. Ja.
0: Dat is goed, hè? Voetbal verbindt.
5: Ja. Een verdedigend man en iemand met hoop.
0: Ja. Andermaal. Goed, we gaan het nog even over de Belgen hebben. Want Jeremy Doku die arriveert vanavond weer bij de groep. Enfin, het is daar nu middag. Vanavond.
1: Over
0: een paar uur gaat hij terug aansluiten daar in het basiskamp. We gaan hem nodig hebben vrijdag.
1: Ja, zijn acties, maar ook zijn energie. Jeremy is iemand die van nature heel veel energie geeft en dat straalt over op de groep. Mm-hmm. En dat hebben we wel gemist vooral in de tweede wedstrijd. Oké, hij speelde geen topmatch in de eerste wedstrijd, maar zijn energie is aanstekelijk en dat hebben er niet veel. En je hebt hem nodig om de groep hier ook wat geloof bij te brengen en puur kwaliteit ook. Dus een groot verschil als hij erbij is.
0: Oké, we willen geen aftrap missen. Hè? We gaan terug naar Stef, want ze staan daar al op het veld. We gaan terug voor die tweede helft, die hopelijk beter is dan de eerste, of toch spectaculairder is dan de eerste, tussen Engeland en Ghana met Stef Wijnands.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door bijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
7: Madueke en Reece James staan klaar met Rice voor de aftrap van de tweede helft. En zoals we bij elke break is er veel opwinding door de muziek die in het stadion wordt gespeeld. En nu hopen we dat we ook wat opwinding krijgen op het veld in de tweede helft. En dat deze jongens toch ook eens hun egelstelling gaan verlaten. Maar ja, zolang het 0-0 blijft gaan ze dat niet doen. Want dit is voor hen een grote resultaat. 0-0 tegen Engeland en een zekere plek in de volgende ronde als het hier gelijk blijft. En deze man heeft voorlopig nog geen bal geraakt eigenlijk, Harry Kane. En dus moeten we de Ghanese tovenaar, ik heb het even moeten opschrijven, Nana Kwaku Bonsan voorlopig gelijk geven. Want die heeft Kane vervloekt. Die heeft ervoor gezorgd dat er een plan is om hem af te stoppen. Hoe, dat wilde hij niet vertellen. Maar de tovenaar heeft dat ook al eens in 2014 gedaan bij Ronaldo. Toen Ghana tegen Portugal moest spelen. En Ronaldo was toen zelfs geblesseerd. En hij wilde niet zeggen met wat hij hem geblesseerd had. In elk geval, het hielp niet. Want Portugal won uiteindelijk nog met 3-2. Maar voorlopig, laten we zeggen, dat een halve vloek uitkomt voor Nana Kwaku Bonsan. een blijkbaar bekende Ghanese tovenaar. Want Kane heeft nog niet echt op doel kunnen schieten. Eén bal, maar die werd toen geblokkeerd door vele Ghanese spelers. En zo zijn we er dus aan begonnen. Zonder wissels. Voorlopig. En met een Engelse ploeg waar we toch straks wel wat wijzigingen zullen te zien krijgen. Het kan toch niet lang duren vooraleer we bijvoorbeeld Eze gaan te zien krijgen. En Saka, dat hebben de Engelsen toch nodig als er niks komt bij Gordon. En Kane, die dus zoals ook al aangegeven veel minder uit die spitspositie wegkomt. Ja, het heeft ook geen zin, want 10 meter lager kan hij gemakkelijk de bal gaan beroeren. Dat vinden de Ghanese allemaal niet verkeerd. En het is niet, nog eens zeggen, dat ze zich de pleuris moeten lopen. Omdat de Engelsen ook niet genoeg beweging in het spel brengen. De overtreding van Senea. Zeer gedisciplineerd daar rechts achter de man van Auxerre. De ploeg die voor ons natuurlijk altijd verbonden zal blijven aan Enzo Schifo. Toen hij zijn carrière opnieuw leven moest inblazen na de mislukte periode bij Inter. En de ploeg na Alex Ferguson, die Manchester United is, is Auxerre natuurlijk Giroud. Ooit nog Champions League Auxerre, nu beneden in Ligue 1. En daar dus twee verdedigers van Ghana in de defensie. Spence mag gaan ingooien. En het is mij in elk geval niet duidelijk gemaakt wat er precies met Spence nog aan de hand is. Kaakbeendruk of dergelijke, dat moet er toch zo wat zijn. Slechte bal van Konsa. En misschien een countermogelijkheid, Semenyo. Bellingham in de achtervolging. Semenyo, 1-1. Uitstekend van Jude Bellingham. Dat zal José Mourinho graag zien. Want dat zal hij volgend jaar bij Real ook moeten doen. Flink verdedigen. En het is toch wel een beetje uitkijken hoe dat allemaal zal lopen. Dus dat geeft toch weer wat nieuwe dynamiek in het internationale voetbal. Ook al zal het geen PSG en Bayern München gehalte zijn. Zelfs geen Flick gehalte. Maar verschillende stijlen, zoals we hier dus ook te zien krijgen, dat maakt het voetbal natuurlijk ook alweer interessant. En met een verbetenheid op het aangezicht, lippen op elkaar, ging hij in de tackle. Party mag dus meedoen, want ik weet niet of u dat verhaal al mee heeft gekregen. Mocht in de eerste wedstrijd tegen Panama, werd in Canada gespeeld, mocht het land niet binnen. Maar eerst even naar Senaya kijken, die net niet tot een schot kan komen. Een goede lange bal was dat. En goed verdedigd uiteindelijk nog van Spence. En daar even opwinding in de 16 van Jordan Pickford. Gordon, komt hij nog bij die bal? Nee, komt er niet bij. Goede lange bal hier. En Gordon, ja, let toch niet goed op. Helemaal niet goed op zelfs. Dat zal Hansi Flick niet graag zien. Dus Thomas Partey mocht niet Canada binnen. Omwille van het feit dat hij verdacht wordt in verschillende zedenfeiten, aanrandingen, verkrachtingen in zijn periode in Engeland. En hij had gelogen toen hij zijn visum aanvraag, toen ze hem de papieren moest invullen. Op vragen had hij gelogen en dat kon de Canadese autoriteiten niet mee lachen. En de Ghanese hebben alles geprobeerd om uiteindelijk hem nog het land binnen te krijgen. Maar hij kreeg geen visum en dus mocht hij niet spelen tegen Panama. En in Amerika, daar mocht dat dan weer wel. Je geraakt er niet uit wijs. De ene mag Canada niet binnen, de andere Amerika niet binnen. En soms voor gelijkbare feiten, of het zijn geen feiten, het zijn verdachtmakingen, want hij heeft voorlopig onschuldig gepleit. Hij moet ook nog opnieuw voorkomen. Party, dus vanuit zijn periode bij Engeland, bij Arsenal. Nu speelt hij bij Villarreal. Intussen 33 is hij. Siegel. Het is in mindere mate dan Ivoorkust de kracht die Ghana heeft, vind ik. Ivoorkust heeft dat nog een stuk meer. En daar zijn ook nog wel een paar hele bewegelijke voetballers. Dat is ook wat minder bij Ghana. En dat is niet oké. Madueke. Rice probeert er buiten om te gaan. Zo gaan de Engelsen zich niet in de wedstrijd gaan spelen. En het is wachten tot Tuchel gaat ingrijpen. Het is nog een beetje vroeg na 52 minuten. Maar de roze wolk waarop de Engelsen zich bevonden, die is toch niet meer zo wit. Ayu. Semenyo. Toch 17 goals gemaakt dit seizoen bij Bournemouth en bij City. Er is een bal over de doellijn geweest. Er moet een hoekschop door de VAR dan gegeven. Zijn niet helemaal mee bij deze fase. Oké. Reece James had de bal niet kunnen binnenhouden. Ik dacht dat het andersom was normaal. Dat de VAR ingreep als het geen hoekschop was. Daar was er bijna een ruimte voor Adiété. Pickford. Je wordt er gewoon aangevallen door deze jongeling. Een beetje de stijl van Michael Essien wordt gezegd. Ex-Chelsea op dat middenveld. Vergelijkingen worden veel te snel, veel te vroeg gemaakt. Eerst maar eens een paar jaar presteren op het allerhoogste niveau. Ayu gaat daar even een schopje uitdelen aan Anderson. Rice neemt zijn verantwoordelijkheid, maar moet terug. Jirinkie. Even 10 meter vooruit, terugschuiven. Een beetje harmonica naar voor, naar achter, naar links, naar rechts. Wat Partey en Jirinkie daar doen. En nu Bellingham. Nee, nee. Loopt gewoon tegen de tegenstander aan. Zelfs voor de Amerikanen is dat geen strafschop. Henderson onderuit gemaaid. En Kane wil vooruit. Ja, nee, dat gaat niet, Harry. Want Sibo deed niks verkeerd. En hier ook niet Jérôme Opoku speelt bij Başakşehir. De nummer 5 uit Turkije. Voorlopig

om de wedstrijd nog naar die hand te zetten. Spence. Madueke met Mensa. Ja, doet het toch helemaal niet slecht. Bijna was hij ooit bij Barcelona, Mensa. Als dubure van Jordi Alba. Maar zijn makelaar was een beetje te greedy, te hebzuchtig. En dus werd hij weggestuurd. Dat is een goed takje. Spence, even wat ruimte daar. En nu Gordon trappen maar. Nog eens breed. Dat duurt alweer te lang. Tot Madueke kan trappen. En weggekopt op de lijn. Voor de lijn. Want die week daar nog af. Nog altijd Gordon, trappen maar. En makkelijk in de armen van doelman Azare. Maar eindelijk wat opwinding. Gordon trapte niet. Bellingham ook niet. Madueke dan maar. En de bal ging allicht naast gaan. Maar de doelman werd gesteund op de lijn. Ayu die voert daar heel wat oorlogen uit. En daar zal Benjamin Azare tevreden mee zijn met een schot van een man van 80 miljoen. Als je speelt in de Ghanese competitie. Eén op één, Gordon. Rice, goed in beweging. Niet naar Gordon. Harry Kane is afgehaakt. Spence, slechte bal. Maar komt toch nog bij Madueke. Opoku. Engelsen dringen nu toch wat aan. Bijna een uur ver. Het mag zo stilaan. Balverlies, Jedinki. En hier is Inaki Williams weg. Hij heeft niet de snelheid van zijn broer, Jedinki. Geen duwfout. Ging daar makkelijk liggen. En nu zijn ze een beetje uit positie. Zou dat zijn? Hoeveel camera's er in de tribune staan. Mag wat kosten uiteraard van Infantino. Gordon. Bellingham. Doorduwen nu, zouden de Engelsen moeten doen. Want Ghana moet steeds meer achteruit nu. Hier snel naar Anderson. Spence zit erbij. Ga weg, zegt Gordon. Probeer de actie te maken. En daar is nog een tackle buiten beeld gebeurd. Van Sinaya. Inaki Williams was er ook niet naast. Nee, ze waren met z'n tweeën. En hij gaat het boekje in van de Hondurees. En dat is de tweede gele kaart na Damien Rice in de eerste helft. Dus nu Inaki Williams. Precies een uur ver met deze vrije trap. Helemaal alleen. Daar in de tweede zone stond Anderson. Maar te veel geel volk in de weg. Nou, het was niet de beste opgelet dan toch. Hoe hij wegloopt. Anderson niet wordt opgepikt.

0: eventjes nog even wachten. Eer hij deze hoekschop mag gaan nemen. Damien Rice. Opnieuw Anderson. Komt nog niks van. Die Ghanese. Zelfs deze bal van Declan Rice komt er dus ook weer niet bij. Er zit iets meer drang in. Maar uiteraard niet voldoende. En dus kunnen ze nog altijd makkelijk stand houden. Speelden in de kwalificaties 25 punten bij elkaar op 30. En we hadden het al aangegeven, vooral op stilstaande fases waren ze zeer sterk. En dat kunnen we, als we ze nu zien spelen, wel begrijpen. Goed van Anderson. Party. Op de bal, zegt hij. Harry is niet tevreden met die tackle. En zo blijft het telkens maar opnieuw onderbroken, deze wedstrijd. En ja, het is een fout, dat wel. Reece James en Declan Rice. En als hij hem aflegt, dan durft hij wel trappen. Maar hij gaat hem in één tijd nemen. Declan. En ik neem aan dat de Ghanese gekeken heeft. De doelman. Anderson. Bal blijft hangen. Gordon. Madueke. Een schot richting doel. Altijd niet met de volste overtuiging. O'Reilly staat klaar, sorry. Nou, dit was toch een goede schietkans. Om de rand van de 16 voor Madueke. De beslissingen vindt ook Carlos Queiroz in het duel tot twee keer toe. Een duwfout gefloten voor Jerenki. En we gaan eraan beginnen. Na 64 minuten aan het gewissel in het voetbal. Het voetbal van 2026. Of het is sinds COVID natuurlijk dat we zoveel wissels krijgen. Dus Saka komt in de ploeg en Nico O'Reilly. Jerenki, die moet verzorgd worden. Daar is een wenkbrauw opengesprongen. En net zoals in de eerste helft, net voor de hydration break, een flinke blessurebehandeling. Ze zouden Portugal kunnen tegenkomen. Misschien al in de 16e finales. Portugal heeft nu natuurlijk wel gewonnen vandaag. Als die derde zouden geworden zijn, was dat een mogelijkheid. En de Engelsen hadden het er allemaal berekend. Portugal, Mexico, Brazilië, Argentinië en dan in de finale Spanje of Frankrijk. Maakt niet uit. En dus de linkerflank van Engeland is er af. Gordon en Spence. Saka en O'Reilly. En dan gaan we hier bijvoegen bij de Ghanese. Met het nummer 25 Adu Prins voor Inaki Williams. Ayu naar de kant. En Fatahou in het middenveld. Dus is het nog wat meer verdedigend. Ayew heeft zijn taak volbracht, zal de bondscoach zeggen. Dus hij heeft aanvallend niks kunnen betekenen. Maar zal de ploeg geholpen hebben in de vele duels die hij ook heeft moeten uitvechten. En nu zal de bondscoach tevreden zijn. Ayew niet natuurlijk, want hij wil doelpunten maken. Dat is het credo in zijn carrière geweest. Maar niet op deze wereldbeker. Scoorde 7 doelpunten in de kwalificaties. Nooit meer gescoord. Mensa. Nou, doet het daar goed hoor. Prima. Sido. Achtervolgd door Rice. En daar is de nieuwe man. Pickford. En wat fluit hij? Tegen de doelman. De nieuwe man die daar meteen werd weggestuurd. Prince Adu. En Pickford, zoals Frank Boeks al aangaf, op een bepaald moment gaat hij zenuwachtig worden. En gaat hij niet meedoen, gaat hij uitkomen. Hij deed niks verkeerd. Enfin, misschien dat uitkomen wel. Maar hij hield zich mooi in. En toch zie je Konsa kijken van wat komt hij hier doen. In Ghana hadden ze het natuurlijk helemaal anders gezien. Prins Kwabena Adu speelt in Tsjechië de spits bij Victoria Pilsen. Die mag gaan rennen daar vooraan naast Semenyo. Halverwege zijn we nu. Net voor de hydration break. O'Reilly. Nee, ze even met 10. Want hij is nu terug. Caleb Jirinkje. Kane. Eindelijk een beetje ruimte. Goed tussen gekomen, maar wel een bal vergeten. En zo bijna zijn 11e WK-goal. Maar bijna is niet helemaal uiteraard. Snel inspelen nu. O'Reilly moest al vertrokken zijn, doet het niet. En zo moet Anderson alweer opnieuw naar de achterzijde. En blijft het bouwen voor Engeland. Dan gaat het een paar minuutjes sneller. Dan zakt het weer in. Madueke nu aan de linkerkant. Saka op zijn vertrouwde rechtsbuiten. Gueye en Konsa. En kijken. Of Saka Mensah sneller voorbij kan. Ja, ze mogen geen fouten maken, net zoals daarnet gebeurde. Het goed instappen, maar dan de bal vergeten. En als dat nog een keertje of twee gebeurt, dan hebben ze vlaggen, vrees ik. Madueke buitenom. Madueke met de voorzet. En de kopbal van Saka. Verkeerde man op de verkeerde plek. Daar moet Harry Kane zijn. Die stond daar achter geposteerd. En ja, die had er misschien wel beter bij gekund. Die had allicht niet hoeven te koppen, maar had in de vlucht de bal kunnen nemen. Dus na 70 minuten gaan we nog even naar de kant. In het Gillette Stadion. U weet dat in het stadion alles wat niet partnership van FIFA is, moet bedekt worden. En blijkbaar was er op internet een hetze rond het feit dat Gillette zelf het bord van hun reclame met een soort van scheerschuim had ingespoten. Maar het bleek AI te zijn, niet waar. Gewoon wit afgeplakt, zoals het overal is. Nou, als AC/DC door de boksen gehaald in het Boston Stadium in Massachusetts. En Tuchel heeft nog altijd geen oplossing gevonden. Dus Harry Kane met al die doelpunten. Hij was al eens topschutter op een WK 2018. Hij is ook de man die de meeste strafschoppen op een WK heeft benut. 5 na die vorige wedstrijd tegen Kroatië. Want er waren 4 spelers die er in de geschiedenis 4 hadden omgezet. En daar was onder meer Robbie Rensenbrink bij. Eusebio en uiteraard Messi. En Messi had natuurlijk ook op 5 moeten staan. Maar zelfs de alien kan wel eens wat missen van op de stip. Maar dat had hij dan toch weer mooi rechtgezet. En dus Harry Kane voorlopig niet in de achtervolging bij de grote jongens. Gaat hij op 2 blijven staan, dan moet hij dus Ronaldo naast zich dulden. En moet hij Haaland laten gaan, Mbappé laten gaan. En uiteraard Messi, waar gaat het eindigen met die topschutters dit jaar? U ziet daar achteraan Jordan Henderson. Niet zozeer meegenomen om nog wat minuten te maken. Maar goed, mocht hij een minuut maken, dan is hij in elk geval de eerste Engelsman die op 4 WK's zou gaan spelen. Maar hij ligt in het verlengde. Was blijkbaar ook is blijkbaar een goede vriend van Bellingham. En is dat het verhaal bij Tuchel om dat allemaal wat te ontmijnen? En dat klinkt niet echt een Tuchel verhaal. Die zal het zelf wel ontmijnen als het nodig is, zo denken we vaak. En Bellingham gaat naar de kant na 73 minuten. Ook niet onlogisch. En ook Eze komt in de ploeg. Dus daar gaan we wissel 3 en 4 krijgen. Morgan Rodgers. En dus Anderson naar de kant. En dan ligt Anderson dus en Bellingham. Geen Marcus Rashford. Die heeft zich op de training blijkbaar licht geblesseerd. Want er was uiteraard in de Engelse pers speculatie naar de goede invalbeurt van Rashford om hem misschien toch maar te zetten. Nou, er is niet officieel over gecommuniceerd, maar hij trainde in elk geval niet voluit. En dat kan dan nu toch te maken hebben dat hij nu niet in de ploeg komt. Saka loopt makkelijk aan tegen Sibo. Madueke en Eze. De jongens van Arsenal. En daar Declan Rice. Even leek het wat moeilijker te zijn bij de Ghanese in die organisatie. Maar dat hebben ze toch weer flink terug opgepikt. En dus moeten de Engelsen opnieuw bouwen. En krijgen ze de motor maar niet op gang. Nog een kwartier. Saka. 1-1. Rodgers. Nou, is goed gedaan. Maar ik moet zeggen, Jérôme Opoku. Nummer 18. Opgegroeid in Fulham in Engeland. Want er zijn ook natuurlijk heel wat spelers die niet in Ghana zijn geboren. De diaspora, de zoektocht naar de roots is ook in Ghana gebeurd. Voor het WK van 2010 waren nog maar 2 spelers die buiten Ghana geboren waren. Nu zijn ze al met 9. Dus de roots wordt gezocht om de nationale ploeg sterker te maken. Declan Rice. De bal blijft daar hangen. Madueke. En die heeft wat minder vriendelijke woorden over voor de Hondurese scheidsrechter. En dat zal alles te maken hebben met het feit dat we geen hoekschop krijgen. Nee, Benjamin Azare, kunnen we niks over vertellen. Niks goeds, ook niks slechts. Alles wat hij moest doen, heeft hij gedaan. En dat zijn eigenlijk heel weinig ballen. Alleen eentje van Gordon, centraal in de goal. Dat is alles. Geen hoge bal. Geen moeilijke terugspeelbal, nee. Allemaal niet voorhanden geweest. Kijk, nu moet hij een keertje komen. Nee, Senaya blijft liggen. Hij zal wel weten dat het geen zin heeft. En wat doet hij? Keeper trapt die bal niet buiten. Wordt nu even duidelijk gemaakt door Adjeté. En gaan we nog een beetje opwinding krijgen. Misschien in het verhaal van de duels. Senaya is boos, want hij kreeg wel degelijk een duw. En ook onder die shirts van die scheidsrechters, daar zit ook nog een hele hoop materiaal, heb je de indruk, als je naar de schouders kijkt van deze scheidsrechter. En dat is niet echt volgens de kunst van de... volgens de regels van de kunst, zou ik zeggen, wat er met hier de Yankee gebeurd is. Het dichtgenaaide oog. Maar hij blijft in duel gaan. Het is wel een baasje, moet ik zeggen, op dat middenveld. Mensa, uitstekend, die linksback. Technisch ook meer dan behoorlijk. In de balaannames, het inspelen. En zo probeert Ghana het tempo maar uit de wedstrijd te houden. Klein tikje hier, duwtje daar. En over het matchmomentum, ja, hoef je niet eens in beeld te brengen. Eze. Weer het lichaam gezet, nu niet gefloten. En de prins gaat counteren. De prins is weg, alleen op Pickford, maar hij heeft te veel tijd nodig. Pickford heeft hem nog niet. Oh, en Semenyo staat in de weg. En dan was het buitenspel. Maar Prins Adu kreeg hier de bal gespeeld. Geen buitenspel. Pickford komt nu niet. Terwijl Konsa aan het kijken is. Ik moet zeggen, Konsa raakt daar ook niet veel bal. Als hij zijn lichaam er gewoon ingooit. En de beste kans in de wedstrijd, dicht tegen het einde aan zowat, is nu voor Ghana na 78 minuten. Jordan Pickford in zijn 86e interland voor Engeland. Zo'n groot land en deze meneer staat dus nu al jaren en jaren in de goal voor Engeland. In zo'n voetbalgek land, in een land waar de ponden uit de grond groeien voor het voetbal. Maar blijkbaar niemand die zich terdege bezighoudt met goede doelmannen. Ik zou zeggen, daar is nog een markt voor. Madueke. Konsa. En Rice. Daar kan het allemaal. Konsa schuift in. Guy. En buitenspel gesignaleerd. Ook dat weer. Wel, bij de Engelsen was er aangegeven dat er verdedigend nog heel wat werk was na die eerste wedstrijd. Daar zijn ze vandaag natuurlijk niet op de proef gesteld. Alleen bij deze bal, dus Pickford stond overal en nergens. En hoe vaker ik dit zie, wat doet hier eigenlijk Konsa? Hij is sneller, dat is waar, dan Prins Adu. Maar een bal had hij helemaal niet. En brengt hij hem dan uit evenwicht of niet? En zouden nogal wat waarnemers zeggen dat als Messi daar stond, dan had hij strafschop gekregen. Madueke. En Mensah gaat weer druk zetten. Dan wordt hij toch een keertje door de benen gespeeld. En begaat hij een overtreding. Zich daar even met de bal moeien. Zal zich snel terug moeten opstellen en ervoor zorgen. Dat hij daar blijft regelen, zoals hij nu toch al 82 minuten erg goed doet. Saka en Rice. Een Arsenal vrije trap. En er staat nog wat volk voor de goal, die ze kennen. Met Madueke die aan de rand van de 16 staat. Eze staat erin. Saka dus. Eerste zone Mensah die wegkopt. En een overtreding, zeker. Van Gueye. Daar is hij dan toch nog, Marcus Rashford. De laatste 9 minuten. De 5e Engelse wissel. Hij trapte hem wel lekker binnen. In de wedstrijd tegen Kroatië. Hij begint aan zijn 74ste interland. En hij is 28 intussen, Rashford. Maar het heeft hem toch goed gedaan, ook al had hij geen vaste plek bij Barcelona. Maar weg bij United. Weg uit die vertrouwde stal waar hij toch ook niet meer helemaal aanvaard werd. Nou, Jeté. O'Reilly wilde een vrije trap. Kreeg hij niet. Pickford. Tuchel, wat zou die daar allemaal van denken? Die het voetbal bijna als een soort van wetenschap benadert. En dan daar iemand in staat waar je niet van weet wat er precies gebeurt als de bal er naartoe gaat. Maar goed, hij heeft geen oplossing. Saka, hem vertrouwen geven. Partey zat er even tussen. Rashford komt naar het centrum, dropt die bal. Dat is ook een van de nieuwe mannen. Die was ook wel snel. Abdul Fatouha. Ook een jongen die bij Leicester City speelde het voorbije seizoen. Alle matchen speelde hij daar. Nee, nu kunnen we concluderen dat, zelfs al wordt het nog 1-0... dan kunnen de Engelsen nog zeggen, ja, we hebben de klus geklaard. Maar het sprankelende dat er te zien was in die eerste wedstrijd niet aanwezig. En bovendien zal dit toch ook een beetje terug aanvoelen alsof Southgate erbij was. Boring. Dus zo simpel is het allemaal niet, meneer Tuchel. Dat zal hij zelf wel weten. Rashford. Harry Kane probeerde te bereiken. Ropoku kopt gewoon alles weg. Saka. Droppen maar. Kan hij trappen. Saka trapt. Goed gered. Van de doelman uit Ghana. Dat is het beste schot van de Engelsen na 86 minuten. Komt er wat druk. Price. O'Reilly. Bal naar Kane. Legt in breed. Rodgers. Voorzet. En daar is O'Reilly tegen de lat. En Kane. Oeh, wat een misser van Harry Kane. Dat gebeurt nooit. Of zelden. O'Reilly had zelf al de bal kunnen binnenkoppen, toch? Dit is goed uitgespeeld. O'Reilly kop tegen de lat. En dan Kane in de rebound. De enige kans in de wedstrijd. Zelfs een ervaren man raakt dan misschien heel even opgewonden. En zoals Lukaku zou zeggen, misschien te emotioneel. En trapte dan te wild, te hard. En twee kansen binnen de minuut nu voor de Engelsen. Dit was goed gered. En de invallers. Saka en O'Reilly er dichtbij. Harry Kane. Geen 82e goal voor hem, voor Engeland. Rechtsback Senaya, die een beetje aan het zwemmen geraakte. Die is naar de kant gehaald. En Oponkoyo Petra. Ja, soms hebben ze in Ghanese, in Ghana flinke namen, moet ik zeggen. We hebben ook Christopher Bonsouba nog. Kent u die nog? Van bij Racing Genk. Die nu toch al een jaartje of twee in Alcatia speelt. Die zit op de bank. Maar goede linker bij Racing Genk. In zijn eerste seizoen nogal wat rode kaarten. Maar in zijn tweede seizoen toonde hij zeker wat hij in zijn mars had bij Genk. En voor veel geld verkocht. Ingooien Engeland. Minuut 88. Saka. En Semenyo, flink werkend daar, blijft daar maar rennen. Balverlies bij de Engelsen. Semenyo loopt. Kirenyi. Richting Prince. En Declan Rice. Toch een goede, hele goede. In alle opzichten, ook in deze situatie nog. Hij heeft zich daar bezeerd, ziet u bovenaan in beeld. Strompelt naar de middellijn. Easy. Kane heeft twee mogelijkheden gehad om te trappen. En vooral die tweede, die mocht erin uiteraard. Rashford. Hij kan hem nog wel droppen uiteraard. Springt daar wel een beetje wild en is dan ook nog heel erg boos. Hij zit daar met de poep in de nek van de tegenstander. En hier nog eens kijken naar Harry Kane. Ja, gaat hij toch even niet goed van slapen. En dat gaat Tuchel ook niet kunnen begrijpen. Hoe hij dit overtrapt. Semenyo. Konsa heeft er werk mee. Een minuutje of zes gaan we toch nog bij krijgen. In deze Ghanese kolonie in de Verenigde Staten zal aan het vieren zijn. Daar krijgen we het erbij. 6 minuten moeten ze nog stand houden. En dan is dit toch een opmerkelijk, niet opzienbarend, maar toch een opmerkelijk resultaat. Tegen een van de favorieten stand houden en zich plaatsen voor de volgende ronde. Panama tegen Kroatië dan vannacht. Als we ervan uitgaan dat de Kroaten die wedstrijd winnen, dan wordt het een strijd voor de tweede plaats tussen een direct duel tussen Kroatië en Ghana op de laatste speeldag. Engeland moet het tegen Panama opnemen. Dat hebben ze al een keertje gedaan in 18. in dezelfde reeks als de Belgen toen. En ik dacht dat het 7-1 was of zo voor Engeland toen. Vijf minuten. Harry Kane zal in zijn hoofd zitten. Ik heb wat recht te zetten. Niet dat een gelijkspel een man over de boot is, uiteraard. Maar een man die altijd en overal scoort. En vaak uit de moeilijkste situatie. Dat neemt hij heel even mee. Niet lang. Rice. Zoek hem maar. En kop hem dan alsnog maar binnen. Gehi. Is er natuurlijk ook. Nee. Harry kopt ernaast. Moeilijk bij. En Semenyo ook alweer in het duel. Wat heeft hij hard gewerkt, Antoine Semenyo, om dat puntje hier binnen te halen. Binnen de vier minuten. O'Reilly flink in de rug. Maar wat een toekomst ligt er toch voor hem, voor Nico O'Reilly op zijn 21ste. Zo'n lichaam, zo'n snelheid, zo'n techniek. Morgan Rodgers. Hoekschop voor Engeland. Maar is niet tevreden Rashford met die bal die hij kreeg. En het is naar ademhappen. De allerlaatste adem bij de Ghanese. En de doelman heeft Saka van een doelpunt gehouden. Tegen de kopbal kon hij niet doen. Tegen de lat. Nogmaals Rice. En nog eens Riley. En bal van de lijn gekopt. Het was Morgan Rodgers die inkopte, dacht ik. En nu raken ze er niet meer weg, de Ghanese. En Riley die daar bijna alle duels wint. Een wapen dat extra gekomen is. Daardoor twee man daar in de tweede zone nu omsingeld. Weggeduwd. Rice zoekt. Weer een goede hoekschop. Doelman bokst hem weg. En Opoku die organiseert er maar. De man uit de Turkse competitie met het nummer 18. De Reus. Konsa trapt niet. Bal naar Reece James. Laat nu wel Konsa. Rice is de man die de bal moet gaan droppen. Zo vermoeden we. Richting Rodgers. Bal voor de goal. Opoku natuurlijk in de weg. Twee minuten nog voor de Engelsen. Voor drie punten. En het maximum. En de supporters verdienen natuurlijk nog wel een doelpuntje te zien. Saka. Komt er niet bij. En een nieuwe hoekschop. Helemaal zeker of die bal binnen ging, want die draaide weg. Misschien paal. En Rice neemt zijn tijd. Zijn ze diep moeten gaan, de Engelsen? Dat idee heb ik nu ook weer niet. Fysiek toch niet. Heeft deze wedstrijd veel gevraagd in de duels wel. In de intensiteit, dat viel nog wel best mee. En deze mevrouw crossed fingers om een doelpunt. Baba komt er nog bij. Nou, dat zal zijn om weg te koppen en om weg te trappen. Dus er zal nog iets meer dan 6 minuten extra gespeeld worden. En een overtreding op Thomas Partey. Onopvallend. Maar dat is hij natuurlijk bijna in zijn hele carrière bij Atletico Madrid en bij Arsenal geweest. Een geweldige harde werker voor de defensie. En zeker ook een flinke voetballer. Radu is er gewoon afgehaald. De spits die er hoe lang op staat? Een minuutje of 15. En er was al een groot feest bij de vorige wedstrijd. Want er is een Uiteraard een grote Ghanese gemeenschap in Amerika. Welke gemeenschap is niet groot in Amerika? En er zullen in de straten van Boston vele tienduizenden Ghanese gaan feestvieren. Als ze nog een seconde of 20 stand houden. Pickford, Lellema naar voren. Maar daar weten ze wel raad mee. En het is voorbij. En het punt van Ghana is verdiend. In de zin dat ze de hele wedstrijd uitstekend hebben verdedigd. En Harry Kane, nee Harry, met alle respect, je moet niet mopperen. Je hebt de kans gehad om er 1-0 van te maken in de slotfase. Dat is niet gebeurd. Hij, de doelman uit Ghana, uit de Ghanese competitie, heeft de nul gehouden tegen het grote Engeland. En dan is Carlos Queiroz uiteraard bijzonder, bijzonder tevreden met ook de kwalificatie als beste derde. Al zeker met 4 punten. Ja toch, dat zal licht mathematisch nog niet helemaal zeker zijn. Maar daar gaan we toch vanuit met die 4 punten. 0-0, het was uiteindelijk een ontgoochelende wedstrijd. Zeker van aan de kant van Engeland. Maar een punt voor Ghana in deze wedstrijd. Goedenavond.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
2: Ja. Nadat ze allebei hun eerste wedstrijd wonnen, hebben ze er allebei een puntje bij. Dus de stand in de groep is duidelijk. Engeland en Ghana 4 punten. Panama en Kroatië 0 punten. Maar die spelen nog tegen elkaar. Er is weer hoop voor Kroatië ook. Als ze straks winnen van Panama, kunnen ze nog altijd groepswinnaar worden. Maar Engeland speelt nog tegen Panama natuurlijk. En Ghana tegen Kroatië. We dachten aan de rust, ze gaan het beste bewaren voor de tweede helft. Het was ietsje beter, er waren wel wat kansen voor de Engelsen. Maar van een geweldige partij gaan we niet spreken.
3: Nee, als je de Rice hoorde of de speech van Tuchel tegen Kroatië, dan hadden wij gehoopt op een vergelijkbare speech. Ze kwamen oké uit de kleedkamer, maar nu niet om over naar huis te schrijven. Maar ja, heel, heel, heel spaarzame kansen. Ja, weer echt sterk verdedigd van Ghana, moet ik zeggen. Heel weinig weggegeven, goede boxdefending. Heel veel intensiteit ook in blokken van schoten buiten de 16. Dus echt een complete verdedigende teamprestatie van Ghana.
4: Ja, echt wel gedisciplineerd. Als je kijkt hier, iedereen in en rond die 16. Ja, maar de weken die nog wel tot een schot komt. Maar dat was wel vooral Engeland natuurlijk. Hè. Die kans hier, Kane. Trapt hij al wel iets beter. Hè? Een momentje van Kane dat je denkt, oké, goed, mag uitdraaien en trappen. Maar ik moet zeggen, ook wel goed gepakt van Azare. Hier rijst hij op, dan gaat de bal naar de buitenkant. En dan een heel goed schot en weer een goede redding. Niet alleen, je moet hem stoppen, maar je moet hem ook nog eens veilig verwerken. En het bokst hem of slaat hem ver genoeg weg dat er geen speler kan inlopen. En hier misschien wel de grootste kans, O'Reilly, altijd een goed gevoel in de 16 meter. Kan echt goed koppen, kopt hem op de lat. En dan Harry Kane, die van op de 5 meter de bal hoog overjast. Dat was wel de grootste kans, denk ik. Hier nog eens de bal die achteruit gehaald wordt, denk ik, die kopt. En dan van de lijn gered. Dus het zijn wel kansjes. En als je eentje maakt, dan wordt het een andere wedstrijd. Dan maak je misschien wel die tweede en die derde. Een beetje het verhaal zoals we eigenlijk hebben zitten kijken zondag naar België.
2: Ja, kansjes en die ene grote van Kane die ervoor zorgt dat de XG toch nog 1,2 is voor de Engelsen. Het aantal verwachte doelpunten.
4: 1,08 tegen 0,29 of zoiets. Dus ja, dat is dan verdien je een doelpuntenscore.
2: Ja. Maar je krijgt het niet. Hè. Straks gaan we nog beoordelen zoals in het boksen met punten en zo. Maar dat reglement moet
4: er wel tegen de touwen trappen.
2: Ja, over reglementen gesproken. Eigenlijk zit het goed hè, met die nieuwe reglementen. Er is veel minder, of het ligt veel minder stil op die pauzes, drankpauzes na.
3: Heel goed. Het niveau van de scheidsrechters ook heel goed. Laten heel veel doorgaan. Je ziet ook dat die wisselwerking ook goed doet voor de scheidsrechters. Als de spelers niet beloond worden met schwalbes of met tijdrekken, dan fluiten de scheidsrechters minder en vice versa. Dus dat zit heel goed. En het is tof om naar te kijken op deze manier.
2: Alles meepakken naar de competities?
5: Ik ben fan. Ik zou zeggen van wel. De bal is ook gewoon veel meer in het spel. Het spel ligt veel minder stil, zoals dat Jan zegt. Dus ik ben er zeker voorstander van.
2: De drankpauzes ook?
3: Nee, dat niet. Absoluut niet. Nee, in België is het ook niet zo, zo warm. Maar dat is echt...
2: Tomatensoep met balletjes.
4: Ja, je moet gewoon een op voorhand afspreken. Is het boven de zoveel graden. Dan is het mogelijk om een drankpauze te doen. Maar niet constant gaan stoppen. Het geeft het coaches ook te veel tijd om weer gaan aan te passen in de wedstrijd.
3: Ja, ik denk dat sowieso het niveau van de wedstrijden en het tempo van het spel niet ten goede komt. Dus voor mij ook als het warm is, niet te veel drinken. 45 minuten zonder water, dat moet nog kunnen. Het geldt voor iedereen toch, dus niemand mag drinken en de rust kunnen weer bijvullen. Maar ik zou dat echt nooit meepakken. En de minuut van... Dat ze er niet uit moeten. Die is heel goed. De 8-seconden regel van de keepers.
4: Daar hebben we straks zitten kijken. Hadden we nog eens,
3: ja, die is nog niet zo scherp. Maar je merkt toch dat de intentie er is om het spel snel te hervatten. Dus heel sterk qua regels.
5: En ook dat seconden bij die wissels helpt ook. Mm-hmm. Ja, spelers wandelen niet meer van het veld. Maar gaan er gewoon nu al lopend af.
4: Ja, spelers blijven niet meer liggen. Hoe vaak heb ik het verwijt in mijn leven gekregen van niet-voetballers. Coureurs zeggen het heel vaak. Ja... En vallen op gras en rollen en blijven liggen. Het
3: zijn vooral de keepers nu.
4: Ja, waarschijnlijk. Ja. Dus dat is er gewoon helemaal uit. Het is meer terug een beetje een mannensport geworden, precies, in die zin.
5: Opletten.
2: Ik bedoel... glad ijs.
4: Ja, ik weet het.
2: Straks
5: is babbelen.
2: Als jij het had over de keepers, moest ik echt aan Glenn Verbouwen denken in Zuid-Afrika. Dat was de exponent van het proberen tijd te winnen door op je tegenstander te springen.
4: Ja, een kopstoot te geven aan je tegenstander of naar de voeten van de tegenstander springen, dat is... zijn keepers, we kennen Glenn allemaal.
3: Nee, Glenn is een verhaal apart. Ja.
2: We hebben de kans van Engeland gezien. Ghana kwam er een paar keer uit ook. Als ze het beter uitspelen, zat er misschien toch wel meer in ook.
3: Ja, zeker denk ik door de aanvallende wissels van Tuchel. Met één controleur gaan spelen en dan twee aanvallende backs. Als ze daar die bal steken, inderdaad de kortste weg naar de goal, niet breed. Je wilt je speler, zeker tegen de snelheid van Engeland, achterin de kortste weg naar de goal. En dan is het gewoon van een 80% doelkans naar geen doelkans. En de beslissing was niet goed. Hier weer een kans. Veel mensen voor de bal. En als je dan de eerste druk kunt breken. Dit is de fase met Pickford. Volgens mij die weinig werk heeft. En dan heel veel wil doen als er iets in de buurt van zijn goal komt. En dat is eigenlijk onbegrijpelijk dat...
2: Hij heeft heel veel geluk dat die speler de bal niet
3: inderdaad,
2: raakt.
3: Inderdaad, als hij hem raakt, kan het zomaar rood zijn. Hier is het, de inviel, dat zal Tuchel niet graag zien. Die eigenlijk de grootste kans aan Ghana geeft. Dat doen ze wel heel goed, maar hij houdt een beetje in. Hier heb ik het gevoel, als hij direct doorloopt of zelfs chipt. Maar dat zullen niet veel spelers doen. Maar als hij niet stopt, dan is het echt een 100% doelkans. Maar hij houdt ietsje in en dan is Konsa op tijd terug en snel genoeg om ze te stoppen. Maar daar lagen wel mogelijkheden en... dat hebben ze nagelaten om ze helemaal af te straffen.
4: Komen wel twee keer heel goed weg. Mm-hmm. Rode kaart, potentieel voor Pickford hier. Die tackle is heel gevaarlijk, kan penalty zijn. Dus het is toch een... ondanks dat je de bal hebt, 80%, hebben ze toch... die restverdediging was in de eerste helft veel beter dan in de tweede helft.
2: Ja, onze vriend had gelijk over Pickford.
4: Ja, maar ik denk dat iedereen weet dat Pickford een beetje de Glenn Verbouwen is van over het water is.
2: Paul, pak je microfoon nog eens. Ben je tevreden met het punt al bij al of is dit een kater voor Engeland?
6: Dat is oké, de punt is oké. Het is like de NEC. Ghana is verleden voor de kwalificatie gegaan. En voor hen was dat perfecte resultaat. Mm-hmm. Voor Engeland in Panama is haalbaar. Het is niet een rode probleem, denk ik. En Ghana, Kroatië zou een mooie spannende match zijn, denk ik. Ze hadden anders voetbal. Ze hadden anders moeten voetbal.
2: Ja, en in principe is de kwalificatie binnen. Hè? Met 4 punten ga je bij de beste derde.
6: Ik hoop het, ja.
2: Maar ja, voor jullie tegen Panama, dat mag geen probleem.
6: Ja, normaal wel, maar... Ja.
2: Ja, we hebben Café al een paar
6: Café Di of Café Di. Normaal wel. Ik hoop
2: ja, Dennis, bij jou is de vreugde net iets groter dan bij Paul. Paul is tevreden, maar jij bent gelukkig, denk ik.
7: Ja, dat klopt. We hebben erger meegemaakt in het verleden. Veel heartache. En dus dit vinden wij best wel oké. Okay. Een punt. We staan nu met 4 punten gelijk met Engeland. Dat is ja, voor ons ideaal.
2: Ja. En wat jullie ook getoond hebben is flexibiliteit. In die eerste match vrij open gespeeld. Dit is in blok spelen. Dus er zijn mogelijkheden. Je kan schakelen met de ploeg.
7: Ja, het ding is, wij hebben eigenlijk een heel goede middenveld. Wij kunnen wel veel, we kunnen kansen creëren. Maar je merkt, er is heel gedisciplineerd verdedigd geweest vanavond.
2: Het ontzag voor Engeland is groot. En het was misschien ook nodig om dat punt uit de brand te slippen. Want als je open gaat spelen tegen Engeland, hang je.
5: Dat komt in de problemen.
3: Ja, normaal gezien wel. Ik was echt onder de indruk van het verdedigende spel van Ghana. Ook gezegd Rice en ook Rhys James kwamen heel veel diepte vanuit de tweede lijn. Maar er werd meegelopen, werd goed verdedigd, werd 1-op-1 sterk verdedigd. Shots werden geblokt, keeper was goed. Gedisciplineerd voorin, ook van de grote jongens. Semenyo, Inaki, Williams en Ayew. Dus complete performance van die gasten.
2: Ja, en als je op zo'n blok stuit, dan wil je ook af en toe gaan forceren. En het gevolg daarvan is dat je ook slechte passes geeft. Want die waren er ook wel bij Engeland. Bij ons zouden ze zeggen, we hebben met veel emotie gespeeld. Maar...
4: ja, nee, het is gewoon, dit is na de rust. En ja, dat zijn bijna onmogelijke ballen. Om die, als je die nog kan binnenhouden, ja, dan wat ga je doen? Het is moeilijk. Dit soort dingen... misverstanden, dan zie je al dat de frustratie begint toe te nemen. Het is dramatisch als je dan snelle centers of als je dan centers wilt trappen, ja, dan moet het wel met een idee zijn. Dit zijn we ook niet gewoon van Rice dat hij de ballen zomaar inlevert. Dus allemaal dingen dat je tijdens rust waarschijnlijk als coach wel meegeeft. Ja, je moet de bal sneller laten gaan, je moet de balcirculatie moet hoger, je moet durven vooruit spelen. Maar goed, het moet nog altijd wel met een plan zijn en het moet wel naar een mede teamgenoot zijn.
2: Ja, is Engeland voor jullie nog kandidaat wereldkampioen na deze prestatie? Of verandert dat niks?
4: Het verandert weinig, want ik denk dat het groepsrondes of die eerste 3 wedstrijden in de groepsfase is anders omdat je daarvoor punten speelt. En nadien spelen voor eliminatie, dan moet een ploeg ook gaan komen.
5: Dat denk ik ook. Als je verder komt in het toernooi, dan speel je sowieso ook tegen betere ploegen die ook meer ruimte gaan geven. En Ghana heeft nu echt beslist, oké, we gaan verdedigen. Dat is in principe het enige wat we gaan doen en dan op de counter spelen. Maar als je verder gaat in het toernooi en komt tegen betere landen, dan gaan die ook willen aanvallen, ook willen scoren. En dan zal er sowieso meer ruimte gaan. En ik denk sowieso als een nationale ploeg groeit je ook in een toernooi. Je speelt niet veel samen. En dan plots zit je heel veel tijd samen, speelt je 3 wedstrijden op rij samen. En daar worden ook enkel beter van. Dus ik denk dat Engeland nog wel beter zal worden die komende wedstrijden.
2: Mm-hmm. Op de duur zaten wij meer te kijken naar de geïsoleerde camera die op Tuchel stond. En je merkt dan wel dat er heel veel intensiteit en beleving in dat verhaal zit van Tuchel langs de lijn. Hij zit voortdurend te chicken, hè, kauwgom. Maar dit ook, hè, bedoel, kijk, die beleving praat vooruit. Ja, sneller.
3: Ja, ook frustratie vanuit zijn kant. Ik denk, ja, Engeland... Voor mij blijven ze kandidaat wereldkampioen. Alleen ik denk dat er... vooral heel veel kwaliteit mist aan de zijkanten. Komt heel weinig van Madueke, Saka en vooral van de linkerkant Gordon. Rashford viel heel laat in. Madueke op links is ook niet top. Dus ik denk dat het voor de rest wel goed zit, verdedigend. Ook het blok daarvoor in het middenveld. O'Reilly vind ik wel een stuk beter dan Spence. De keeper praten we niet meer over, maar van de zijkanten...
2: Maar hij heeft zijn deel nu wel gehad.
3: Van de zijkanten komt er veel te weinig... geen individuele acties, weinig schoten op doel, geen voorzetten. Te weinig kwaliteit op dit moment van Gordon en Madueke en Saka eigenlijk.
2: Ja, ja, Gordon, je zet terwijl we aan het kijken waren, 80 miljoen... daar gaat hij toch nog wat meer voor mogen doen.
4: Ja, omdat hij bij Newcastle natuurlijk niet bij een ploeg speelt die elke week het spel moet maken tegen een laag blok. Mm-hmm. Nu gaat hij, stel als je bij Manchester City of Arsenal, ja, al die ploegen gaan achteruit, dan moet je het spel maken in hele kleine ruimtes, zoals een wedstrijd zoals vandaag. Dat gaat hij bij Barcelona ook tegenkomen. Dan gaat er toch wel iets meer verwacht worden dan dat hij vandaag heeft getoond. Dus anders ga je heel snel terug in Engeland zitten, denk ik.
2: Ja. We gaan Tuchel nog eens laten praten. Zijn analyse van Engeland-Ghana van vanavond.
8: Thomas, fine margins in football. How has the ball not gone in the end there?
9: Yeah, if it's a drop to anybody, it's a drop to Harry. It's normally a clear goal for us. It was a big chance and then a double chance. Would have been deserved, but it was difficult. We knew it before, it can be difficult. They went even more defensive than in the first match. Defended in a 4-5-1. If you don't open it up with a goal, it's a game of patience. And it's difficult to inject intensity because it's such a low block. I think in the end of each half, we had them. We found our rhythm, found our intensity. The longer the half went, and could not just get the reward, but everything okay.
8: Attacking subs made a difference as well. Is that a cause for encouragement?
9: Sorry?
8: The attacking subs made a difference. Is that a cause for encouragement?
9: Yeah, of course. A lot of things to encourage. I think we were very good in defending the counter-attacks for most of the match, which we had to do very, very vigilant, and we had to pay a huge amount of attention for that. The subs were good again, and big impact, and it has to stay like that.
8: Does it change your plans for Panama?
9: I have no idea. Just on the pitch after the match. Panama is in 4 days.
8: Okay, thank you, Thomas.
2: Ja, 4 dagen zegt hij tot Panama. Ik ga hier nog geen uitspraken doen daarover. En ik zit ook nog niet in mijn hoofd. Even deze laten binnendringen en dan Panama voorbereiden. Ja, we hebben goed verdedigd, zegt hij, op die tegenaanval. We waren waakzaam, moesten we ook wel zijn. Op het einde van de helften hebben we onze kansen gehad. Waren we er wel, maar we hebben onszelf niet beloond. Het werd een game of patience, een spel van geduld. Ze zijn nog meer verdedigend ingesteld gaan spelen dan in hun eerste match. Terwijl wij vonden dat in die eerste match nogal meeviel, maar nu was het een heel laag blok, zegt hij. En voor de rest, ja, die dubbele kans met Harry Kane, die hij normaal niet laat liggen. Dat kan ook wel gebeuren. Dat is voetbal. Het hangt van hele kleine dingen af.
4: Momenten pakken. En als je dan een wereldspits hebt lopen als Harry Kane en die valt zo voor de voeten van Kane, dan ben je als coach eigenlijk bijna zeker dat je doelpunt maakt en dat je de wedstrijd wint. Maar goed, het kan ook gebeuren dat die toppers kansen missen.
2: Het overkomt de beste.
3: Ja, en ik denk ook het feit dat de 8 beste derdes doorgaan dwingt ploegen minder snel naar een overwinning om door te drukken voor de tweede overwinning. Dus 4 punten bij bijna altijd door. Dus dan denk ik dat je dit soort wedstrijden ook creëert van oké, we zijn blij met een punt, we hebben de eerste wedstrijd gewonnen, we hoeven niet, we verdedigen laag en that's it. Dus dat creëert ook wel een soort passiviteit.
5: Mm-hmm. En hoe passioneel dat hij tijdens de wedstrijd langs de kant stond te coachen, hoe rustig dat hij nu eigenlijk was. Ik vond dat wel opvallend. Maar het is inderdaad, zal gewoon blij zijn dat ze uiteindelijk toch nog een punt hebben en dat de beste derde is. Ze gaan niet derde worden, maar er is heel veel kans om door te gaan en dat ze daardoor wel tevreden zijn.
4: Er hangt wel zo wat positiviteit rond de Engelse ploeg, want
5: meer dan anders.
4: Wij zeggen hier net, Saka, niet zo goed ingevallen, Rashford, niet zo goed ingevallen. En ze vragen aan hem, de wissels hebben weer een impact gehad. Ja, O'Reilly wel, met die kans. Ja. Maar eigenlijk hebben ze toch te weinig gebracht, die wissels, want ze hebben het ook niet kunnen...
5: Individueel.
2: Terwijl de Engelse pers voor Southgate bijvoorbeeld
4: heel streng was.
2: Iets strenger was. Ja.
4: Ja, absoluut.
2: Maar dat heeft ook te maken met die eerste match, denk ik, tegen Kroatië, waarin ze getoond hebben dat ze er effectief wel staan als het gaat moeten. En dat gaat toch wel in die hoofden zitten. Maar we gaan afronden. Het is 17 over middernacht. Rustig naar huis. En iets vroeger in bed dan gisteren, Frank?
4: Ja, ik heb mij weer laten vangen gisteren om te willen kijken naar de Fransen en dan beginnen kijken naar de Noren. En voordat je het weet, heb je 3 uur geslapen, doe de kinderen naar school en kruip je terug in je bed. En, ja.
3: Leuke wedstrijd wel vannacht.
4: Ja, het was.
2: Frank, hoe lang rijd je naar huis?
4: Het zal een 40-tal minuutjes zijn.
2: Ideaal. Kijk, dan ben je thuis om 57, 3 voor 1. En om 1 uur begint Panama tegen Kroatië. Hij Modric.
4: De kans is zo groot dat ik mij laat vangen als ik thuis kom, dat ik het toch opzet. Ja. Maar goed, ja, dat is omdat ik zo geniet van te kijken naar voetbal.
2: Ja, en ook niet te versmaden om 4 uur Colombia tegen Congo.
4: Als je wilt dat ik hier nog een keer terugkom, Karel, dan zou je dat beter niet wensen, want dan gaat mijn vrouw weer boos zijn. Dus.
2: Ja, dat is niet erg, want tijdens de 7 uur match van Portugal ben ik je komen begroeten, maar ik heb je gerust laten, je lag te slapen.
4: Ja, slapen is veel gezegd, ik had mijn ogen dicht. Ja. Ik was aan het luisteren met mijn ogen dicht.
3: Ja, mooi.
2: Ja. Goed, Justine, wanneer begin jij opnieuw te trainen? Want we weten ondertussen dat je zwanger bent. Je zit hier voor de 3e keer, maar je gaat wel aansluiten in Engeland.
5: Het zal rond 10 juli zijn.
2: Oké, dan heb je nog even om nog een paar keer terug te keren. Hè.
5: Ja.
2: Goed, dankjewel Frank, dankjewel Justine, dankjewel Jan. Iedereen in de studio bedankt, u thuis bedankt, dames en heren. Straks dus weer voetbal om 1 uur Panama-Kroatië, om 4 uur Colombia-Congo en om 9 uur morgenochtend een WK-magazine. Dus slapen kan, slapen mag. U kunt alles bijspijkeren. Morgen op spoorza.be op VRT Max. alle kanalen zijn goed genoeg om WK-voetbal te kijken. Nog een fijne dinsdagnacht en geniet van jullie woensdag. Tot de volgende.

Yeah.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen, en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen.